0: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en dat ze via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels wel weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen vermist. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachten, zegt de politie. Het monument werd gisterochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd op gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. En later werd ook een man van 39 uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels wel weer schoongemaakt. Ook de komende ochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 9:15 aanhoudt. En de kustwacht en de reddingsbrigade hebben gisteravond uren gezocht naar een vermiste zwemmer bij Hoek van Holland. Hij was er samen met een vriend aan het begin van de avond het water ingegaan. De vriend sloeg alarm toen hij de man niet meer kon vinden. Er werden onder meer helikopters en reddingsboten vervolgens ingezet. Bijna 2 uur later dook de zwemmer weer op. Hij werd teruggevonden op de parkeerplaats en was blijkbaar zelf al uit het water gekomen. Het weer, het is een heldere nacht. Af en toe wel wat wolken en 15 tot 20 graden momenteel. Overdag droog, met veel zon. Het wordt tropisch warm, met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag weer gaat praten met Iran. Zaterdag besloot hij al om nieuwe aanvallen op Iran af te blazen... om weer te proberen om tot een akkoord met Iran te komen over een eind aan de oorlog. Trump zegt dat niet alleen Iran, maar ook Saoedi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten... hadden gevraagd om van de aanvallen af te zien. Trump wil met Iran afspraken maken over het heropenen van de straat van Hormuz... en over het nucleaire programma van het land... Iran heeft nog niet bevestigd dat er nieuwe gesprekken worden opgestart. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd. Maar er worden ook nog tientallen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72. Waarschijnlijk loopt het nog op omdat de kustwacht nog altijd op zoek is naar slachtoffers. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon omkwam bij de val van een rots... En dat zou het totale dodental op 83 brengen. In Apeldoorn is vannacht een explosie geweest in een appartement. Daardoor ontstond ook brand. De brandweer heeft dat vuur snel geblust. En de bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald. Hij of zij is met een ambulance vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de explosie in Apeldoorn is nog niet bekend. Een bekerwinnaar AZ heeft gisteravond de Johan Cruijffschaal gewonnen... door in Eindhoven met 4-0 te winnen van landskampioen PSV... De wedstrijd is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, het is een heldere nacht met af en toe ook wel wat wolken. Het is momenteel 15 tot 20 graden. Vandaag wordt het verder een droge dag met veel zon. Het wordt tropisch warm met in de middag 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten. En zij via Ceuta zouden kunnen doorreizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels ook weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen mensen vermist. President Trump zegt dat hij afgelopen zaterdag besloot om van nieuwe aanvallen op Iran af te zien door telefoontjes van bondgenoten. Onder meer Qatar en Saoedi-Arabië vroegen Trump om geen nieuwe aanvallen uit te voeren. Trump zegt dat er vandaag opnieuw met Iran gepraat gaat worden over een staakt het vuren. Maar dat heeft Iran zelf nog niet bevestigd. Ook vanochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 9:15 aanhoudt. En een Nederlander heeft ruim 19.000 euro moeten afrekenen toen hij een net aangeschafte Aston Martin de EU in probeerde te rijden. Hij had de sportauto gekocht in Zwitserland en bij het overgaan van de grens met Duitsland werd het voertuig aan de kant gezet door douanepersoneel. De eigenaar gaf aan dat hij de nodige importheffingen in Nederland zou betalen. Dat is in principe toegestaan, maar dat moet dan wel bij de douane gemeld worden. Omdat hij dat niet had gedaan, moest hij in Duitsland meteen afrekenen. Ook loopt er nu een onderzoek naar belastingontduiking. Het weer, het is helder met af en toe wat wolken en 15 tot 20 graden. Vandaag droog met veel zon, het wordt tropisch warm. Het wordt 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

0: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje inmiddels teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen mensen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon ook omkwam bij de val van een rots. Het zou het totale dodental op 83 brengen. Het dodental van aanvallen van het Israëlische leger gisteren op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel gisteren met straaljagers Gazastad aan en Deir al-Balah, ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog aan dat er een doorbraak is in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Maar in de praktijk is er niets aan de situatie in Gaza veranderd. Ook vanochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding op het traject kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 9:15 aanhoudt. President Trump zegt dat er vandaag nieuwe onderhandelingen plaatsvinden met Iran over een staakt het vuren. Zaterdag zei hij al af te zien van nieuwe aanvallen op Iran om te proberen om tot een nieuw akkoord met het land te komen. Iran heeft de nieuwe gespreksronde nog niet bevestigd. En voor de kust van Hoek van Holland is gisteravond zo'n 2 uur gezocht naar een vermiste zwemmer. Een man was zijn vriend kwijtgeraakt toen ze samen een duik gingen nemen in zee. 2 uur later werd de man weer teruggevonden op de parkeerplaats. Hij was blijkbaar zelf alweer uit het water gekomen. Het weer, een droge dag met veel zon. Het wordt tropisch warm. Met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Aan de kust staat ook een verfrissend windje van zee. In de avond in het zuidoosten mogelijk dan een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: RTV Gouwenstad, je eigen omroep in de buurt.
3: Props voor de huisrokken. En de

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. President Trump zegt dat hij afgelopen zaterdag besloot om van nieuwe aanvallen op Iran af te zien door telefoontjes van bondgenoten. Onder meer Qatar en Saudi-Arabië vroegen Trump om geen nieuwe aanvallen uit te voeren. Trump zegt dat er vandaag opnieuw met Iran wordt gepraat over een staakt het vuren, maar Iran heeft dat nog niet bevestigd. Bij Bonaire verdwijnt steeds meer koraal. Vroeger was 60% van de zeebodem met koraal bedekt, nu nog maar 5%, vertelt deze onderzoeker van de Universiteit Wageningen.
1: Een paar koraalsoorten die een beetje ongevoelig zijn, die snel groeien, die, ja, wij noemen dat een beetje onkruidkoralen,
2: die blijven.
1: Maar de echte rifbouwers, de koralen die zeg maar zo groot kunnen worden als deze kamer, ja, die zie je niet meer.
0: Dat komt door opwarmend zeewater, veroorzaakt door natuurfenomeen El Niño, en ook klimaatverandering speelt een rol. Op dit moment is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot. Het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 8:30 aanhoudt. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man, na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. PSV-trainer Peter Bos zag geen serieuze wedstrijd na die rode kaart.
3: Moet je zeggen, ik ben wel eens weggelopen in stadions wanneer er na 5 minuten een rode kaart viel. Dan was ik aan het kijken voor de volgende tegenstander. Omdat je weet dat je dan niet meer de wedstrijd ziet die je met 11 tegen 11 ziet. Alleen ik vond het een beetje raar om vandaag weg te lopen.
0: De doelpunten bij AZ werden gemaakt door Meerdink, Patac, Dijkstra en Daal. En het weer zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Vanavond in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is
6: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
7: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!
8: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
9: U kunt nu luisteren naar de herhaling van het zondag uitgezonden programma.
10: Dichter bij Gouwe Stad. Een programma voor en door dichters. Elke eerste zondag van de maand van 12 tot 1. Nog dichter bij Gouwe Stad.
11: Goedemiddag luisteraars. Het is alweer de 88ste uitzending van Dichter bij Gouwe Stad.
12: Nou, zo jij... oud ben je toch nog niet, Anneke?
11: Ik wou het net aan jou vragen.
12: Hoe oud ben jij ook? Ja.
11: Maar wij zijn hier in de studio met Ben van Bommel, Oliver Cruise Doherty en Nienke Drekshagen live in de studiokamer. En nog wat familieleden van Ben en achter de toetsen, Arjan Doelman. Dus het is nog een soort van druk.
12: Ja,
11: en daar gaan we het over hebben, Ben.
12: Heb jij enig idee hoe oud onze luisteraars zijn?
11: Nee.
12: Nou, ik zal je vertellen, er is 7% beneden de 30.
11: Dat meen je niet.
12: Dat is dus heel weinig.
11: Ja.
12: Dus we moeten kennelijk iets doen om die jonge lieden wat op te peppen.
11: Ja, en, maar ja. Die luisteren nu misschien mee.
12: Ja, dus
11: laat je vriendjes en vriendinnetjes.
12: Precies. Kom langs bij de studio, lever een gedicht in en kletteren door het geluid van de van wat eigenlijk? Van de eten.
13: Maar geniet er ook van dat dichters heel jonge zielen hebben.
12: Ja.
13: Dus de leeftijd is niet meer zo belangrijk.
12: Dat, oh, dank je wel hoor. Nee, ik behoor namelijk in die hoogste categorie.
11: Ik geloof dat Oliver niet in die leeftijdscategorie meer valt. Maar goed, fijn dat je het zegt. Ja. Ik voel me gelijk een stuk jongen.
12: Zie je wel. Nou, waar zullen we... We zijn al begonnen, maar waar zullen we mee beginnen?
11: Ja, we gaan het hebben over dichters met een K. De muziek is ook van muzikanten met een K, waar ik de namen niet van kan uitspreken.
12: Oh jee.
11: Want het is Jazz Around the World. Dus ook allemaal van die Kazaki en Katsiki en dat soort namen. Ja, we hebben natuurlijk Rutger Kopland. Zullen we daar eens mee beginnen?
12: Oh ja, waarom niet?
11: Onder de appelboom.
12: Ja, oh jee, die appelboom. Dat, ja. Dat kent iedereen, hè? Dat,
11: dan wil je het niet laten
12: nee,
11: horen?
12: Nee, laat maar. Dat vinden de mensen leuk, denk ik. Mensen vinden het leuk als ze iets horen wat ze
11: die ook jeugd kennen. Vindt het ook een heel mooi gedicht. Op het is elk examen.
12: Het is ook een verdomd mooi gedicht, ja.
11: Ja, en als we het over die jongeren hebben, ja, dan moeten we dit gedicht gewoon bijna wel.
12: Bingo.
11: Toch?
12: Ja, doe maar.
11: Terwijl het over oudere mensen gaat. Onder de appelboom. Ik kwam thuis, het was een uur of acht. En zeldzaam zacht voor de tijd van het jaar. De tuinbank stond klaar onder de appelboom. Ik ging zitten en ik zat te kijken hoe de buurman in zijn tuin nog aan het spitten was. De nacht kwam uit de aarde. Een blauwer wordend licht hing in de appelboom. Toen werd het langzaam weer te mooi om waar te zijn. De dingen van de dag verdwenen voor de geur van hooi. Er lag weer speelgoed in het gras. En ver weg in het huis lachten de kinderen in het bad. Tot waar ik zat, tot onder de appelboom. En later hoorde ik de vleugels van ganzen in de hemel. Hoorde ik hoe stil en leeg het aan het worden was. Gelukkig kwam er iemand naast mij zitten. Om precies te zijn jij. Jij was het die naast mij kwam. Onder de appelboom. Zeldzaam zacht. En dichtbij voor onze leeftijd.
12: Ja, nou helemaal goed. Ik had uitgekozen Pilsje in de Kempen. Of de macht van het evangelie. Dan kon hij tenminste eens een keer flink kanker op wat hij niet leuk vond. Maar dit is lief. Dat vindt iedereen mooi.
11: Nou,
12: toch?
11: Maar wat jij uitgekozen hebt.
12: Nee, er zijn er nog genoeg met elkaar. Ga je uit.
11: Ik werd juist nieuwsgierig. Jij niet, Oliver?
2: Zeker.
12: Ja, we moeten wel luisteren. Wat ik allemaal heb gevonden. Erik Kiela. We hebben mensen nog nooit van gehoord. Nee. Willem Kloos natuurlijk wel.
11: Ja.
12: Hans Kloos. Hé, is die er ook? Ja. Henk Kooijman. Die
11: Henk
12: hebben we allemaal
11: bij
12: uitgezocht.
11: Ja.
12: Rutger Kopland hebben we nu gehad. En ik heb ook nog Riet de Koning. Heb je daar wel eens van gehoord?
11: Vaag.
12: En een hele bijzondere Dirk Kroon. Die komt uit mijn geboortestad. En Jaap Koopmans en Gerrit Komrij en nog een heleboel anderen.
11: En ik heb dan nog... nou, laat eerst Oliver eens zeggen. Wat die heeft Kroeze Doherty.
2: Die heet ook zo.
11: Ja, die heet ook zo.
12: En ben je nou,
2: die heeft ook een gedicht meegenomen.
11: Nou,
12: val jij nou onder de K of onder de D?
2: Nou, als je mij in het telefoonboek op zou zoeken, dan hebben we tegenwoordig niet meer, dan vind je mij onder K.
12: Oké, dan zitten we goed.
11: Nou, jij hebt een gedicht. Wij zijn benieuwd. Wij luisteren.
2: Ja, ik begreep dat ik ook een gedicht in het Duits mocht voorlezen.
11: Zeker.
2: Ik schrijf namelijk bijna alleen maar in het Nederlands, maar toevallig was er, is het 1 of 2 jaar geleden, ik weet het niet meer, was er ineens een Duits gedicht. Over de kleur blauw.
12: Mijn farbe blauw.
11: Ben jij Duitsstalig opgevoed?
2: Mijn ouders waren Duitsers.
11: Oh, ja.
2: Dus wij spraken in Canada, waar ik geboren ben, een mengelmoesje uit Engels en Duits. En toen ik dan op school zat in Hamburg, moest ik eerst de Engelse taal loslaten om op fatsoenlijk Duits te kunnen leren. Maar dat is mijn moedertaal.
11: Ja, en Duits is een... vind ik een prachtige taal.
2: Ja.
11: Dus vandaar ook de vraag.
2: Het is een van de weinige dingen die ik mis sinds ik weg ben uit Duitsland. Ja, de Duitse taal.
12: Oh, de Duitsers niet?
2: Minder. Minder.
12: Ja.
2: Oké.
12: Meine Farbe blauw.
2: Meine Farbe blauw. Du umhüllst uns. Beschützt uns und schenkst uns Gelassenheit, Frieden und Kraft. Deine Weisheit unendlich wie die tiefe See, deine Schönheit unendlich wie der weite Himmel, Trost und Vertrauen, das Paradies. Ein stiller Hoffnungsschimmer legst du dich um unsere Schultern, ein weiter Mantel der Würde, Kraft und Ruhe.
13: fest und unumstößlich stehen wir im Anblick des Chaos unserer Zeit, ruhend in uns selbst. Du bist meine Farbe Blau, gewonnen aus tiefblauem Gestein, mein Lapis Lazuli.
12: Wie zong die gedicht? Ja. Hey, hoe vertaal jij in het begin gelassenheid, vrede? Is dat vrede of rust?
13: Nou, dat is vrede.
12: Vrede?
13: Vrede, ja. Peace, ja. En gelassenheid is gelatenheid.
12: Gelatenheid, ja.
13: Maar eigenlijk ook de vaardigheid van toch loslaten, zelfs in de grootste nood.
12: Ja, dat is, ja, oké. Okay.
13: Dat bestaat.
12: Ja,
13: er zijn mensen die dat kunnen.
12: Ik denk dat gelatenheid niet een goede vertaling is. Ik ga erover nadenken.
13: Ja.
12: Ja. Ja. De rest is nog een hele mooie. Een stille Hoffnungsschimmer. Wat mooi, joh. Dat is het zo mooi van het Duits. Die hebben woorden waar er wel drie in zitten.
11: Ja, en dat kunnen wij niet goed vertalen.
12: Een stille schemer van de hoop.
13: Ja, schema van de hoop.
12: Alsjeblieft.
13: Ja.
12: Ja, ik heb Duitse vertalingen
13: en
12: gedaan,
13: bij,
12: dat klopt wel.
13: In schimmer zit ook verstopt de schemering.
12: Precies.
13: Ja.
12: Vandaar de stille schemer. Ja. Ja, dat zijn hele mooie dingen. Waar ik heel lang naar heb gezocht, dat is fest und unumstößlich.
13: Ja.
12: Dat is niet onomstotelijk. Dat is een hele slechte vertaling.
13: Ja, ik weet het niet. Je kunt me niet meer omstoten als ik zo sta.
12: Volgens mij is het onherroepelijk. Of is dat te sterk?
13: Nee, onherroepelijk is, zeg maar, ik heb iets lelijks tegen je gezegd. En ik kan het niet meer terugnemen.
12: Dus
13: en hier sta ik zo gegrond.
12: Ja. Dus
13: ik sta zo gegrond bij, dat je kunt me nog zo sterk duwen. Je duurt me niet omver.
12: Ja, oké. Okay. Nee, dan hoor dat.
13: Dat doet de kleur blauw in dit geval.
12: Zeker weten. Lapis Lazuli. Ja, Zuli. Zuli. Zulu. Je zou ervan in de war raken. Ik vind het een heel mooi gedicht. Dan heb ik het bijna helemaal goed vertaald. Ja.
13: Ik ben benieuwd.
12: Nou ja, ik heb het eigenlijk al verraden. Het was niet zo moeilijk natuurlijk. Is het al tijd voor muziek of gaan we door?
11: Ja.
12: Ja, doe maar even.

0: Nou, gezellige muziek.
1: Zeker, maar geen jazz.
0: Wat?
1: Geen jazz.
0: Nou, dit is wel jazzy.
1: Nou,
0: jazz around the world.
1: Nou, vraag dan maar. Jazz op een gitaar. Ja. Hey, we hadden natuurlijk altijd, als we het over een K hebben, Willem Kloos moeten doen. Maar die vind ik zo afgezaagd.
0: Dat ik ook.
1: We halen er eentje uit. Ik ben een god in mijn gedachten.
0: Ja.
1: Ja, die hebben
0: meer
1: we
0: hoef je niet te zeggen.
1: Meer, nee, dan weet je alles van Kloos.
0: En ik vind dat ook een mooie omschrijving voor onze gast Oliver, zoals die net dat farbeblauwe voorlas.
1: Vind jij dat hij een god in zijn gedachten?
0: Ja.
1: Oh, het is
0: die regel kwam direct bij mij op.
1: Oké. Okay. Ben jij er met een reeks, Oliver?
0: Tuurlijk. Oh. Hij lacht, dus het is goed.
1: Ja, ja.
0: Nou, dat zien de luisteraars niet.
1: Het is maar goed dat het geen televisie is. Ja. Hey, ik heb hier een kleintje van ene Erik Kiela.
0: En wie was dat,
1: geen
0: Erik?
1: Idee. Ik heb een bundel van hem gekocht. Het is een Hagenaar, geboren in 54. Hij is als Nederlands leraar gewerkt en was ook journalist en kunstcriticus bij de destijds nog grote Haagse krant. Ja, en in 1984 debuteerde hij met de bundelanalyse van een landschap in seismografische reeks van Alte den Besten. Nou, ik kende hem niet, maar dankzij het feit dat ik hier de bundel in mijn handen heb, dus nu wel, Erik Kiela uit Den Haag, en daar komt hij. En natuurlijk schrijft hij over het strand. Ezels op het strand bij Scheveningen.
0: Mag ik heel even vragen, heeft dit ook met een schilderij soms te maken van Israëls of dat toevallig niet?
1: Als je dit hoort, denk ik van niet. Maar je kan het zo in het panorama van Mesdag zetten, als je dat zou willen.
0: Zo.
1: Ja, ja. Omdat de ezeltjes op je wachten en de zomer is als schelpgeruis. Boven de zee de eenzaamheid van het voltooide, aan de kant vergrijsde badpaleizen. Ooit kleine stappen naar het harde zand. Iedereen was mee. Bestemming was er niet echt. De ezelrit ging langs de adem van de zee.
0: Prachtig.
1: Hmm. Oliver, dat doet je wat.
2: Dat doet me zeker iets, ja. De adem van de zee.
1: Ja, dat was hem. Hè. Dat is een dichterstruc. Je moet goed beginnen, zodat het pakt. Hè? Omdat de ezeltjes op je wachten, dat pakt al. En die laatste zin, ja, langs de adem van de zee, dat doet dan de deur dicht. Mm. Nou, hoewel, de zee heeft geen deur. Maar dat is wat ertussen zit, ja, dat moet je dan nog een keer lezen.
0: Het beklijft.
1: Ja, al dat zand. Ja, tuurlijk. Dat,
0: het gedicht beklijft.
1: Mijn broodje zat er altijd onder het zand. Ja. Nou, dan mag jij volgens mij, of je gaat weer wat aan Oliver vragen. Ja, wij zitten zo naar elkaar te kijken van, goh, wat is het allemaal leuk. Je luistert naar de 88e uitzending van Dichter bij Gouwerstad.
0: Ja, ik wilde eigenlijk door Frida Winklaar Domacassé, dichteres uit Waddinxveen en niet de minste, die noemde op Facebook, dat is dan toch weer een leuk medium, dat alle dichters gaan zich met onze uitzending bemoeien. En die komen met dichters met een K. Of ze verfrommelen hun eigen naam, dat het ineens ook met een K is.
1: Ja, dat wordt gemanipuleerd. Ja.
0: En Frida wees ons op K.P. Kavafis. En dat is een Griekse dichter. En omdat de Odyssee nu een wereldberoemde film is waar ik naartoe ben geweest, vond ik dit een hele mooie vingerwijzing. En ook omdat er heel veel mensen op vakantie gaan of zijn. En het gedicht heet Ithaca. Als je de tocht aanvaardt naar Ithaca, wens dat de weg dan lang mag zijn. Vol avonturen, vol ervaringen. De kieklopen en de lijstrigonen, de woedende Poseidon, behoef je niet te vrezen. Hen zul je niet ontmoeten op je weg, wanneer je denken hoog blijft en verfijnt. De emotie die je hart en lijf beroert, de kieklopen en de lijstrigonen, de woedende Poseidon, zul je niet treffen wanneer je ze niet in eigen geest meedraagt. Nou, het gedicht is heel lang, dus ik ga het niet helemaal afmaken. Maar ik zal de laatste strofen lezen. Was het er niet dan was je nooit vertrokken. Verder heeft het je niets te bieden meer. En vind je het er wat pover, Ithaca bedroog je niet. Zo wijs geworden, met zoveel ervaring, zul je al begrepen hebben wat Ithaca's beduiden. Dus eigenlijk zegt de dichter, al die ontberingen die beschreven zijn door Homerus, die hoef je niet te hebben als je hoog denkt.
1: Nou ja, Ithaca, voor de mensen die de film Odyssee nog niet hebben gezien, dat is het thuisland van Odysseus. Hè? En die kyklopen, dat zijn gewoon cyclopen met eenogen reuzen. En die lijstrigonen waar je het over had, dat zijn mensenetende reuzen. Die gasten die gooiden al die schepen van Odysseus de bodem in. En het enige boot waar onze held om zat, bleef bespaard.
0: Ja, er moesten ook veel keuzes gemaakt worden. Tussen twee kwaden.
1: Gezellige jongens.
0: Ja.
1: Maar dat moet jou aanspreken, Oliver.
2: De oudheid bedoel je. Ja, de oudheid spreekt me aan. Ja. Inderdaad.
1: Want dat vind ik ook vaak terug in jouw gedicht. Heb je er toevallig eentje bij je die daaronder valt? Of heb je gedacht, nou, dat kunnen jullie lui gedaan.
2: Ja, dit is een beetje te lang. Ik heb hem wel bij me. Ik heb ooit geprobeerd Vergilius na te bootsen.
1: Doe maar.
2: Maar dat is te lang. Hmm. Dus misschien goed om te weten. En dat we misschien een hele uitzending een keer wijden aan de oudheid. Zullen we dat doen?
1: En aan de oudheid?
2: Aan ritme in de poëzie. Ja. Het ritme. Dat kunnen we van de oud.
1: Ja, zeker.
2: Van de Grieken leren.
1: Ja, ja daar leren we op de dichterschool ook nog steeds. Hè, dat een van de schuivende panelen is het ritme.
2: Ja.
1: Maar dat hoeft dan niet speciaal een jambe of een hexameter te zijn. Als er maar een beetje cadans in zit. Ik loop met jou over de straat, zoiets.
2: Ja.
1: En daar waren die oude Grieken goed in, denk ik.
2: Die hebben veel meer nog uit de beweging gedicht. Ja. Dus je moet je voorstellen dat een politicus in het oude Athene, die heeft eerst een volledige acteursopleiding moeten doen.
1: Ja.
2: En daar hebben ze nog anders leren spreken als wij dat tegenwoordig doen.
1: Ongetwijfeld. Mm.
2: Dus die konden onder het vrij spreken ook nog veel meer vormen die we in de dichtkunst gebruiken, ook in de retorica benutten. Mm-hmm. Dus die konden heel bewust een anaphora toepassen. Alliteraties gebruikten de Grieken. En zelfs met het ritme spelen.
1: Alsjeblieft. Hanneke, ik vind het een goed voorstel.
0: Ik vind het een heel goed voorstel.
1: Die hele serie van dichters met van A tot Z kunnen we gewoon een keer onderbreken. Ja. En dan doen we iets klassieks. Dus.
0: Doen we iets heel klassieks.
2: Mooie Griekse muziek daarbij. Als Arie dat leuk vindt. Anders neem ik die mee.
1: Als er geen soufflaki bij zit.
2: Geen soufflaki?
1: Nee, ook, maar wel tzatziki. En ook die retsina niet.
0: Maar was het niet omdat heel veel mensen die konden lezen en schrijven, dat je dat ritme en dat rijm en dat je het dan beter weer verder kon vertellen? Nou, had het een functie?
2: Nou, ze konden sowieso beter tekst onthouden, omdat Homerus was blind. En die schreef zeker niet zelf.
0: Nee, dat heb ik begrepen.
2: En iemand die niet kan schrijven, moet het echt van zijn geheugen hebben. Dus voordat wij schrift hadden, was ons herinneren van liederen en gedichten was veel beter ontwikkeld. Daar moest het van hebben. Ja. En dat hadden ook de Grieken.
0: Ja, en dat hadden de Nederlanders in de middeleeuwen ook.
1: Het is grappig dat jij dat zegt. Ze moesten het van hun geheugen hebben. Ik heb altijd gedacht dat die dichters dat zo maakten, omdat mensen dat gemakkelijker konden onthouden. Dus precies vanuit de andere kant.
2: Nee, en tegenwoordig. Ik denk, we hoeven niet zo verdrietig te zijn dat we niet meer zo goed kunnen onthouden. Omdat het kunnen vergeten geeft ons de vrijheid om vrij nieuwe gedachten te vormen. Er zit niet altijd de herinnering aan het verleden in de weg.
1: Dit is een regelrechte aanval op
2: AI.
1: Ja, geweldig.
2: Ja. AI is old knowledge.
1: Ja, precies. En vaak verpest. Nou, oké.
2: Door wie?
1: Ja, daar kunnen we de uitzending over beginnen. Hanneke, hoe gaan we verder? Doe jij er eentje?
0: Ik heb net gesproken.
1: Nou, dan gaan we even naar muziek. Zullen we dat maar doen dan?

0: Kijk, een muzikus met een K.
1: Dat is jazz.
0: Check ja, dat is jazz.
1: Ja. En dwars door de jazz heen gaan wij dichtnieuws doen, Anneke.
0: Ja.
1: Ja, dan heb ik eerst een triest bericht. Er is een hele oude dichter uit de tijd van Ines Meter. Uit de groep dichters destijds die in Gouda de dienst uitmaakte, overleden. Dat is Ever Harris Vreeswijk.
0: Harry.
1: Harry. Ja, ja, Harry. Precies. Ja. Hij is hartstikke dood. En dat is voor sommigen een verlies. Vooral voor zijn mate. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik... ja, dat zeg ik dan maar. Dat ik Ever Harris helemaal niet kende. Het is een triest verhaal, hoor. En hij is op 20 juli is hij herdacht in de ontmoetingskerk in Gouda. Maar ik vind dat we dat maar even moesten melden. Vind je niet?
0: Jazeker. En je had ook zelfs een gedicht van Harry.
1: Nou, dat geloof ik niet dat ik dat bij me heb. Nee.
0: Jawel.
1: Heb je dat wel?
0: Het wordt nu aan je gegeven.
1: Oh jeetje. Ach ja, ja natuurlijk. Dat is mooi. Ja, ja dat heeft iets met zijn komende dood te maken. Ja, ik wou dat natuurlijk helemaal niet. Goed, daar komt hij dan, van Harry Vreeswijk. Iemand vroeg... Hoe gaat het met je ziel? Om tijd te winnen, zei ik, wat is de ziel? We kwamen er niet uit. Misschien, dacht ik later, misschien is het zoiets als de warmte van een brandende kaars. Zij verdwijnt naar omhoog, als de vlam is gedoofd. In memoriam, Harry Vreeswijk. Maar jij hebt ook een gedicht over een dode.
0: Over een dode, ja.
1: Ja.
0: Ik zit in het clubje wat oneerbiedig wel eens de pool des doods genoemd wordt.
1: Zeker weten.
0: Dat zijn de dichters van dienst die een gedicht maken voor een eenzame uitvaart. Dus als er iemand, dit was ook een meneer die gevonden is in zijn flat, weinig mensen kende, weinig mensen om zich heen had, veel... ruzie maakte. Iedereen zei het, die hem kende, het was een moeilijke vent.
1: Hey, was dat Robbie?
0: Dat was Robbie,
1: ah,
0: ja.
1: Zie je wel. Ja.
0: En dan denk ik, ja, dan kan je wel iets heel liefs gaan schrijven. Die man gebruikte woorden als gezeik en gezanik en hou je kop. Ja. En hij was verslaafd dan van alles en nog wat. En op 13 juli hebben wij de eenzame uitvaart van deze Robbie gehouden. Ik zag hem 's nachts staan in een lobby. Het zoveelste glas in zijn hand. Ik noemde zijn naam en zei Robbie. Maar ik miste de aap op zijn rug. Hij zei, je kunt niet altijd krijgen wat je wilt, schat. Volgens mij is Robbie al dood. Hij zette hem op de motorkap van een Chevy... om te zoeken naar wat hij nooit vond. Ik zag hem ruzieën in zijn stamkroeg. Opperhoofd van zijn portiegezeik. Hij zei, je kan niet altijd krijgen wat je wilt, schat. Maar soms probeer je het gewoon niet genoeg. Moedeloosheid kan een eenzaam bestaan zijn. Vreet holtes diep onder de huid. Vingers kunnen weet ik wat omsluiten. Maar niet haar geur, stem, haar geluid. Ik zag je toen staan in die lobby. Het zoveelste glas in je hand. Je knipoogde en ik zei Robbie. Maar volgens jou was Robbie al dood.
1: Ja, goed hoor. Hij had het moeten horen toen hij nog leefde. Wat is een Chevy?
0: Een Chevrolet.
1: Oh, jeetje. Dat was zo'n bromfiets.
0: Nou, zo'n grote limousine, zou ik maar zeggen.
1: Oh, die soort auto. Grote... Met zo'n zo'n ding voorop. Ja.
0: Zoiets, ja.
1: Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Ja, dan heeft de dood het toch voor elkaar dat je de dichters met elkaar gewoon met de dichters met een R kan krijgen.
0: Ja, dat kan. Of, ja. Of met de V van Vreeswijk of de H van Harry.
1: Zo gaat het met de dood, hè?
0: Ja, die de dood trekt zich niet van een letter aan.
1: Nee, die flikkert een heleboel door elkaar. Ja. Wat niet door elkaar gaat, zijn de zomerdichters op 5 augustus op het Zoutbalplein in Gouda. Je kan daar gewoon naartoe. Om 19:30 kost je €5. Want die zaal moet ook wat kosten. En dan gaan dichters elkaar hun gedichten voorlezen. En de meesten houden zich dan aan het thema. En het thema is, hou je vast, de opklapbaarheid van het leven.
2: Ja, maar die subtitel die hoort ook nog bij.
1: Nou, dat is zo slap.
2: Van knop naar blad.
1: Dat schijnt toch uit, man. Dat is toch zo afgezaagd. Als ik wil. De opklapbaarheid van het leven, dat is het helemaal.
2: Van knop naar blad is het ook helemaal.
1: Ik begrijp dat jij een gedicht hebt gemaakt van knop naar blad.
0: Nou, laat ik dan ook nog wat zeggen. Ik zou dan zeggen van knop naar bloem.
2: Dat is niet het onderwerp.
1: Ja.
0: Maar dat is komende week, Ben. Want het ging nu allemaal zo snel langs mij heen.
1: 5 augustus.
0: Dat is woensdag.
1: Ja. En op 13 augustus zijn de laatste intakegesprekken van de ontdekkingscursus van de Goudse Dichterschool. De groep is al volgeboekt, 12 deelnemers. En er zitten al 3 in de wachtlijst. Het gaat goed met het dichten in de Krimpenerwaard, Gouda en andere omstreken.
0: Dat hopen we.
1: En de luisteraars hebben al lang in hun agenda genoteerd dat op 30 oktober de verkiezing van de stadsdichter is in de Garenspinnerij.
0: Ja, en dat je via de knop, over knop gesproken, van de site van de stichting Stadsdichter, als je op die knop drukt, dan kom je tot blad, want je geeft je dan op als mogelijke kandidaat van die verkiezingen. Dus doe mee allemaal. Laat het nou eens heel vol worden op die verkiezingsstrijd.
1: Nou, het wordt wel steeds moeilijker hè, met al die kanjes die we tot nu toe hebben gehad.
0: Ja. Tuurlijk.
1: Ja. Zou jij stadsdichter willen worden, Oliver?
2: Dat kan ik op dit moment niet zeggen. Ik voel er niet zoveel bij.
1: Dat een diplomatiek antwoord. Ja, je lijkt wel een politicus.
2: Ben ik misschien ook. Ja.
1: Nou, jij bent al geweest, Hanneke. Aan jou hoef ik het niet te vragen.
0: Ik voelde er heel veel bij.
1: Dan moet je Oliver maar een keer uitleggen naar de uitzending hoe geweldig dat het is. Je mag ook kandidaten voordragen. Bijvoorbeeld als ik nou bijvoorbeeld, nou maar een voorbeeld hoor, zou zeggen van nou, ik draag Oliver voor.
0: Dan zal Oliver toch zelf op de knop moeten drukken en zijn...
2: Hij moet ook gedichten hebben. Die
0: heeft hij

0: Ja, daar zijn we weer. Na die mooie muziek.
1: Ja, lekker jazzy.
0: Ik heb zin in een gedicht van Oliver.
1: Oh, goed, ik ook.
0: In een, ja, zijn stem en zijn voordracht.
2: Dus dan mag ik deze keer een Nederlands...
0: Dat mag.
2: Dat Nederlands doen. Ja. Nou, ik heb... Verleden jaar heb ik een heel mooi concert mogen horen in Amsterdam. Een zangeres die drietalig was. En die zong ook liederen in het Russisch. En toen,
1: je gaat toch niet in het Russisch nou zitten?
2: En toen kwam ik een Russische dichter tegen die ik tot op dat moment niet had gekend. Alexei Plescheev.
1: Ja.
2: Die was lid van een revolutionaire club in de 19e eeuw. En die werd ook op dit moment, op een gegeven moment werd hij bijvoorbeeld samen met Dostoevsky, werden ze veroordeeld tot de dood. En wat deed dat tsaristische regime in die tijd? Ze hadden van die executies die dan op het laatste moment toch niet plaatsvonden. Dus die mannen stonden voor je met de geweren om je te executeren. En toen werd het afgeblazen. En met dat trauma wat je daaraan overhield, ging je meestal naar Siberië. En Plescheev had het geluk dat hij in... het geluk. In de Veste Peter en Paul in Sint-Petersburg terechtkwam. En later dan als soldaat diende. En nou, uiteindelijk een beroemde dichter werd die je vaak kunt horen in liederen van Rachmaninoff, van Tchaikovsky, Rimsky-Korsakov. En dit gedicht nu is geïnspireerd op die avond die ik toen mocht bijwonen in Amsterdam. En luister maar. Het heet Brug van Hoop. Ik was weer thuis. De bladeren in de zilverberg ritselden in de wind. Maar het was een droom. Mijn familie en vrienden leefden. Om me heen hoorde ik hun lieve woorden. Maar het was een droom. Ik zag een brug, gebouwd uit licht. Zij verbond ons met elkaar. Met onszelf. De brug van hoop over de stroom van droom en werkelijkheid. In mijn wakkere droom.

0: Een nostalgisch gedicht. Stil verlangen. Een brug van hoop. Hoe interpreteer jij dat?
1: Voor mij is de regenboog aan de hemel al.
0: Mm-hmm.
1: Is een symbool van hoop. En heeft de vorm van een brug.
0: Mm-hmm.
1: En er zijn verhalen die vertellen over de regenboog, alsof die de wereld waar wij in leven verbindt met de wereld waar onze voorouders leven, verder leven, na hun overlijden.
0: Toch. Maar dat heeft niets te maken met de geschiedenis die je net vertelde. Dit staat daar los van, hè?
1: Ja, dat wat hij meegemaakt heeft, heeft hem ook in staat gesteld om vrij visionair te kunnen schrijven.
0: Ja, ja. En alweer twee zinnen die je dan bijzonder opvallen. De eerste, ik was weer thuis.
1: Ja, klasse, ja. Ja.
0: Bam.
1: Ja, ja, maar dubbel.
0: Ja.
1: Dubbel. Het thuis, ja. Thuis en het thuis wat je zelf bent als je bij jezelf bent.
0: Precies. En die laatste, in mijn wakkere droom.
1: Ja, dat is een bijzondere staat.
0: Ja.
1: Omdat ik denk, als wij creatief bezig zijn, en het maakt niet uit in welke kunst, je kunt je in een staat bevinden die kun je definiëren als tussen wakker zijn en dromen. Dat is waar fantasie ook thuis is. De fantasie van waaruit jij kunt werken.
2: Ja, is dat nu echt of niet?
0: Maar er is nog iets. Mijn familie en vrienden leefden om me heen, hoorde ik hun lieve woorden, maar het was een droom.
1: Ja. Het was een droom. Ja.
0: Ja.
1: Ze leefde namelijk eigenlijk niet meer.
0: Ja.
1: Maar ik had toch ineens hoorde ik ze weer praten.
0: Ja.
1: Okay. En het werd me warm om mijn hart. Hun lieve woorden weer te horen.
0: En ik was weer thuis. De bladeren in de zilverberg ritselden in de wind.
1: Het is een heel Russisch motief. Hè? De berken spelen een heel grote rol in dat grote land. Hè?
0: Ja.
1: Dus het Trans-Siberische... trein door Rusland rijdt. Spoor. Dan kom je door heel dagenlang door berkenbossen.
0: Ja. Wauw.
1: Dagenlang.
0: Het is een mooi gedicht. En ik ben blij dat je wat over de achtergrond vertelt. Dat geeft het gedicht een dimensie die anders denk je van, nou, deze man zit een beetje te suffen. Te dromen op onder de perenboom. Op de berg.
1: Nou, als hij te suffen zit, dan is het best op een goede manier. Hè, ja. Die iets oplevert.
0: Ja, zeker. Ja. Ja, die knipoog aan mij, maar ik ben het helemaal met je eens.
2: Ik moet ook een beetje aan dat eerste gedicht van Rutger Kopland denken. Toen
0: werd
2: het weer te mooi om waar te zijn.
0: Ja.
2: Dat is eigenlijk zo tussen dromen en werkelijkheid. En dat je dan ook de stemmen hoort die je bijna vergeten bent. Mm. En die hoor je dan in je droom en dan klinkt dat in je wakker zijn nog na.
1: En wat je vroeg net na, zo tussendoor. Ik denk wat de kunstenaar waarneemt in zijn fantasie of haar fantasie, is op dat moment ook waarheid.
2: Precies.
1: En bestaat.
2: Ja.
1: En wordt dan eigenlijk op de aarde gebracht door het kunstwerk zelf. In ons geval het gedicht.
2: En wordt deel van je herinnering.
1: Ja. Ja.
0: En schept een nieuwe werkelijkheid. Zei hij.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Goed, even een minuut stilte. Ja, het is allemaal waar, denk ik. Tenminste, dat denken wij. Dat het waar is.
2: Het is waar.
0: Als jij het ook waar zit, dan zeg ik...
1: Wat is waarheid?
0: Ja. Wat, oh jee. Ja, nou, dat is een diepe. Even één minuutje muziek om bij te komen.

0: geritsel van papieren. Een dichteres met een K, Hester Knibbe. Stadsdichter Hester Knibbe was stadsdichter in de jaren dat ik ook stadsdichter van Gouda was. En dan kwamen we, en dat gebeurt nu nog, met alle stadsdichters bijeen in Lelystad. Ook wel Lelijkstad genoemd, maar dat is helemaal niet zo. Het is een prachtige stad. En er wordt er ook ieder jaar een bundel uitgebracht van al die stadsdichters. En in dat hele grote Lelystadse theater mochten wij dan onze gedichten zeggen. En ik vond het een eer, en ik vind het een eer, om in die bundel te staan waar Hester Knibbe ook in staat. En ik lees van Hester over Rotterdam, Requiem voor een stad. Het viel uit de lucht en verbrandde het hart. Toen het vuur was gedoofd, de levenden uit hun schuilplaatsen kropen. Verbaasd, verschrikt, de geblakerde resten bezagen. En daarin zomaar giraf, zebra, andere dieren die ze ooit hadden gezien achter hekken, hadden bekeken en die nu in de smeulende leegte hun lijven en poten van hier naar daar bewogen, geluiden maakten, hun nekken uitstaken. Toen zeiden ze: het is roet, het is as, het is weg. En weg kun je niet eventjes meten of wegen. Het is daar en weegt voor de rest van een leven. Iemand moet het bevel hebben gegeven. Kijk, kijk, losgebroken de beesten.
1: Zeg daar eens wat over.
0: Herdenking bombardement op Rotterdam. Ik heb me ook wel eens als kind afgevraagd, wat gebeurde er met al die beesten uit Blijdorp?
1: Ja, die zijn losgeslagen toen.
0: Ja.
1: Ja, die liepen rond.
0: Daar gaat dit over, ja.
1: Ja. Ja. Ja. Die Dirk Kroon, hè, die heeft ook, die in Schiedam geboren is, die heeft ook een gedicht gemaakt over Rotterdam. Een man ziet een stad die in puin ligt en richt zich weer op. Hij kiest het metaal dat de spierspanning goed zal verraden. Vormt zich een lichaam, verwrongen zoals een straatvechter het achterlaat. Maar het staat op een sokkel, in het hart van een stad, niet meer in puin. Een stad ziet een man, de handen ten hemel, en richt zich weer op.
0: Ja, prachtig.
1: Dat zat ik in. In beeld.
0: Ik vind Rotterdam altijd nog een intrigerende stad. Omdat je weet dat het verwoest is geweest op enkele plekken na. En wat er dan weer van gemaakt is.
1: Hé, Janneke. Als wij in deze uitzending helemaal niets van Henk Kooijman laten horen, dan krijgen wij een
0: Corrie op ons dak.
1: Dan zijn er... Ja, okay, Corrie Grotendoors gaat dan heel erg... Die luistert nooit meer naar ons. Ja. Dus heb jij iets bij je van Henk Kooijman?
0: Ik heb de polder in de Hondsdagen.
1: Oh ja, dat is prachtig.
0: En daar wil ik bij vertellen dat we hadden het net over dat stadsdichters gebeuren. En die verkiezingen dat ik toen, tot mijn grote verbazing, ik ging helemaal blanco in die verkiezingen. Want ik dacht, ik wil dat dichterswereldje beter leren kennen. Dus ik ga gewoon gezellig meedoen. En toen zei mijn zoon, die in het publiek zat, die zei: volgens mij maak jij een hele goede kans dat je door de voorronde komt. En ik kwam door de voorronde. En degene die naar de finale gingen, kregen een roos. En een bundel van Henk Kooijman. Ik had nog nooit... Het is een schande, maar ik had nog nooit van Henk Kooijman gehoord.
1: Er zit heel veel kwaliteit in de Krimpener Waard, hè?
0: Ontzettend. Nou. Zal ik daar een stukje...
1: Ja, doe maar.
0: Ja, het is bijna bijbels, zou ik zeggen, hoe die schrijft.
1: Ja, ja.
0: Soms in de hondsdagen verschijnt er iets ongerijmds in het licht, waardoor het polderland schijnbaar bezwijmt. Al het bestaande schijnt in één ogenblik ondermijnd. De einder vervaagt en alles schijnt minder omlijnd dan tevoren. En elke vaste omtrek verdwijnt. voor altijd verloren lijkt iedere zelfstandigheid. Niets schijnt nog te rijmen met de realiteit. Tot de zon weer doorbreekt, de aarde haalt opgelucht adem. Het zijnde schijnt plotseling van vergankelijkheid bevrijd. Tot een andere wereld, buiten ruimte en tijd. Heel het bestaan schijnt binnen een flits tot zichzelf herleid. De bomen buigen eerbiedig. Vervallen is elk onderscheid. Het gras wordt anderszins groen. In oeroud geheim ingewijd. Het is of er niets is dat hemel en aarde nog scheidt.
1: Dat is bijna hemels, zeg jij?
0: Ik vind het bijna bijbels.
1: Kom maar bij iets dichter bij de grond. De wind beweegt een beetje. De wilgen blaren. De tijd verstrijkt een poosje in het zongestoofde gras. Alleen de kar is wakker. De boer slaapt nog op de bok. Een wolk van hooi daarachter. Oneindig blauw erboven. Die gedichten zijn zo aards, zo dichtbij en toch zo gevoelig en bijna sentimenteel. Jij noemt het hemels.
2: Bijbels.
1: Bijbels.
0: Nou ja, deze bundel, toen ik hem... Ik wist niet wat ik las. En hij lag op mijn nachtkastje. En iedere avond las ik iets uit Henk Kooijman. Inmiddels heb ik al zijn bundeltjes. Tweedehands ergens bij Paul Abels op die boekenmarkt gekocht. Maar je bent in die polder.
1: Ja.
0: Maar hij heeft ook over Gouda geschreven.
1: Mm-hmm. Tuurlijk.
0: En dan ben je in Gouda. Dat is kunstig.
1: Dat is knap, hè? Ik heb me niet met mijn bordje voor Arjan bij de hand om te zeggen dat er nou even muziek komt. Ik ben kwijt.
3: De zon verblikt en verbloost in wolken. Het licht wordt in grijze stralen gemolken. Hooibouw krimpen er waard. De wind beweegt een beetje de wilgenblaren. De tijd verstrijkt een poosje in het zongestoofde gras. Alleen de kar is wakker. De boer slaapt op de bok. Een wolk van hooi daarachter. Oneindig blauw erboven. Zwaar bewolkt. Het gras is gemaaid. Het hooiland ligt stoppelbaardig. Heel de natuur heeft voor mij vandaag iets kwaadaardigs. Zelfs de anders zo vreedzame wilgen lijken de koppen bij elkaar te steken en een complot te beramen. Ook de wolken schijnen zich tot onheil te verzamelen. De zon verstopt zich, als kon zij iets niet verkroppen. Wat is het toch dat de mens van zichzelf vervreemdt, dat de mens ontheemt en de aarde de hemel ontneemt. Onweer overflist. Het honderden gerommel van het onweer. Het duizenden gefluister van het riet. Het triljoenen trillen van de regen op het water van de Vlist.
0: Uit 1989, de stem, de nog jonge stem van ja. Ines Meter, die schitterend gedichten van Henk Kooijman voorleest.
1: Echt grappig dat ze dezelfde keuzes maakt als wij.
0: Ja, en fijn dat Arjan Doelman dit als een verrassing door de uitzending heen weet te weven.
1: Hij zegt wel dat hij niet zo iets heeft met gedichten, maar
0: geloof er niks.
1: Geloof er niks van. Nee. Zullen we Oliver weer vragen om zijn nog één gedicht voor te lezen voor wij een beetje gaan afsluiten? Want we hebben nog 6 minuten voor Dichter bij Gouwestad, luisteraars.
2: Nou, dan lees ik een sonnet voor. Bespiegeling. een zilverglanzend oppervlak, reflectie. Mijn zijn gezien, teruggespiegeld ik, zo helder kloppend in één ogenblik, volmaakt en puur, vanzelf bestaand. Perfectie? Nee, ook mijn vals vertrokken grimas lacht. Gebroken licht, vertroebeld, zonder kleur. In duisternis val ik uiteen, word sleur. Mijn edelsteen, verloren is je pracht. Je kijkt me aan vanuit je oppervlak, beoordeelt niet, ziet wat er is en groeit. Je spiegelt lichtheid en mijn ongemak. Pas als mijn hart van liefde overvloeit, en zelfs al is de weerklank soms nog zwak, dan leeft in weelde wat in vrede bloeit.
1: En netjes volgens het rijmschema. Helder. Bespiegeling. Ja, jij bent wel bespiegelend, hè, in je gedicht. Ook de manier waarop je dat voordraagt. Zo gedragen. Ernstig. Diepzinnig. Betekenisvol. Moet ik nog doorgaan? Of zeg eens wat.
0: Soms. Ja. Soms is ieder woord te veel na een gedicht.
1: Ja, oké. Okay. Het is radio-uitzondingen. Bespiegeling. Mijn mond dicht houden, natuurlijk.
2: Nou ja, bespiegeling heeft ook iets met de reflectie te maken. En, ja. En in dit geval met zelfreflectie. En dat is nogal een opgave voor heel veel mensen tegenwoordig. Om vanuit zelfreflectie af en toe hoe je staat in de wereld bij te schaven, te verbeteren, ethischer te handelen.
1: Ja.
0: Maar die mensen, die lezen dit gedicht niet en die luisteren niet.
2: Nee, maar die ontmoeten ons.
0: En dat manier, is heel mooi gezegd.
2: De manier hoe ze ons mogen ontmoeten, hoe wij dan op dat moment kunnen zijn, heeft impact.
0: Ja, daar doen we het voor.
2: Ja.
1: Ik heb hier iets. Ik heb hier een bundel in mijn handen, die heet Tussenin.
2: Heb je die?
1: Ja, die heb ik. Heb je daar nog exemplaren van?
2: Nee.
1: Jammer. Want dan zou ik een aantal dingen voorlezen die je daar hebt. Kan je hem herdrukken?
2: Ja, ik ben sowieso bezig met een bundel waar straks alle gedichten die ik wil delen in zullen staan.
1: Oké.
2: En dan vind je ook wat jij intussen in ziet staan.
1: Ja, ja. Ik reinig mijn gehemelte met de zinnen van de meesters. Mijn gedachten met hun denken. Ja. Ja. Of de laatste lente raakte ik weer eens lekker getraumatiseerd. Dat is er ook één.
2: Ja. Ja. Ja.
1: Nou, heerlijk man. Ja. Ik geef me de zee. Ik wil niet sterven als de zon schijnt. Ja, jongen, het is fantastisch.
0: Ja, wie wilde dan doodgaan?
1: Ja, niet.
2: Wie überhaupt, ja.
1: Ja, ja. Ja, dat is mooi. Mijn geest bestond al toen ik werd verwekt. Mijn ziel bewoog al toen mijn ouders versmolten. Dat is verdomd netjes om te zeggen dat ze een web hebben gemaakt waar jij uit voortkwam.
2: Ja, dat mijn essentie er al was.
1: Ja.
2: De jouwe ook.
1: Ja, dat weet ik niet.
2: Nee, hoeft toch ook niet? Hoe moet je dat weten? Als het de waarheid is?
1: Ja, dat weet ik niet. Ik weet het gewoon niet, ja. Dat mijn essentie er al zou zijn. Ja, misschien zit ik daarom wel vast aan mezelf.
2: Lekker vast, lekker stabiel.
1: Hm. Nou, Anneke.
0: Ja.
1: Ja, dit was een kleine keuze uit de Dichters met een K. In de 88ste live-uitzending van Dichter bij Gouwenstad.
0: We hebben er heel veel niet gehad.
1: Ach jee, vertel. Het is verschrikkelijk.
0: Nou, ja, eigenlijk die ik hier voor me heb. Riet de Koning.
1: Nee.
0: Die hebben we niet gehad.
1: Die hebben we niet gehad, nee.
0: Jaap Koopmans en ook Gerrit Komrij.
1: Alsjeblieft.
0: Nou, en nog heel veel beroemde andere dichters.
2: Frans Kafka niet.
1: Nee.
0: Maar wel Oliver Kroes.
1: Ja,
0: en we
1: gelukkig
0: hebben
1: wel.
0: Henk Kooijman.
1: Tuurlijk.
0: Henk Kooijman en Rutger Kopland. Nou.
1: Ja,
0: en Hester Knibbe. Wat wil je nog meer?
1: En, nou ja, niet Anton Koolhaas, ook niet Rudy Koopbroed of Simon Kreppens en Han Kemming.
0: Die ken ik allemaal niet.
1: Nee, zie je wel. Ja. En Jaap Koopman en Antje Krog hebben we niet gehad.
0: Antje Krog. Ja, ja, dat is wel jammer.
1: Ja. Maar Cavavis wel en Kleefstra weer niet. En Alfred Korsman, ken je die nog?
0: Geen idee.
1: Oh, jee. Nou. Of Marjolein Kool.
0: Ja, en Carolien Koops.
1: Ja, tuurlijk. Ja, ja,
0: uit onze eigen stad. Ja, de moeder van Erasmus.
1: Ach.
0: Ja.
1: Je hoorde de stemmen van onze gast Oliver Cruise, Doherty, Hanneke Leroux en Ben van Bommel. En heel eventjes, zowaar, achter glas zittend, Arjan Doelman met de spoorlijn. Hij zat weer als vertrouwd achter de schuiven en de knoppen. Over een paar dagen kunt u nog eens luisteren via de podcast. Of vanavond al om 10 uur. Leuk voor het slapen gaan. Vroege Vogels luisteren uiteraard maandag en vrijdag aanstaande. Om 7 uur 's morgens. Goedemorgen met Dichten. Dit programma is elke eerste zondag van de maand. En de volgende uitzending is dus op zondag 6 september. Die eerder wordt opgenomen. En dan zijn de dichters met een L aan de beurt. Laat uw voorkeur maar weten, luisteraars. En dan gaan we nu naar het nieuws van 1 uur. En daarna naar de herleving van Gouden Ouwe. Zorgvuldig bijeengebracht naar eigen smaak en voorkeur. Door een echte Gouden Stadrakker, Sjaak Zekeris. Veel luisterplezier. Veel luistergenot. Fijne zondag. Fijne zondag.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. In berichten werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en dat ze via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar dat bleek niet het geval. Correspondent Samira Jadir vertelt wie er volgens Marokko achter die nepberichten zaten.
5: Ook geeft ze aan dat er bemoeienis was van criminele netwerken die zich bezighouden met mensensmokkel. En dat er een verkeerde interpretatie van Spaanse gerechtelijke uitspraken die de kans op asielaanvraag makkelijker zou maken.
4: Lijkt inmiddels weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Verschillende pontjes in Gelderland zijn uit de vaart gehaald vanwege de lage waterstanden. Die zijn ontstaan door de aanhoudende droogte. Zo vaart de veerdienst tussen Doornenburg en Pannerden niet meer. Net als bijvoorbeeld de liniepont bij Culemborg. Die is onderdeel van de nieuwe Hollandse waterlinie. Hoe lang het gaat duren is nog niet duidelijk. Eerder werden ook al pontjes over de IJssel uit de vaart gehaald. Bij Bonaire is bijna geen koraal meer over. Vroeger was de zeebodem bij Bonaire voor 60% met koraal bedekt. Nu nog maar voor 5%, blijkt uit onderzoek. Oorzaken volgens wetenschappers natuurfenomeen El Niño en de opwarming van de zee door klimaatverandering. Voormalig omroepster Alice Oppenheim is overleden. Dat meldt haar dochter aan het ANP. Oppenheim begon haar loopbaan eind jaren 60 bij de AVRO.
6: Nederland 1, dames en heren, goedenavond. En tot ongeveer 7:55 kunt u kijken naar een reportage van de 5 mei gereden wedstrijden van de rallycross op het Eurocircuit in Valkenswaard. Wedstrijden die overigens ook meetellen voor de nationale kampioenschappen.
4: Oppenheim presenteerde ook radioprogramma's als Jumbo Set en Slag bij Nieuwspoort en werkte voor een hoop opdrachtgevers. Alice Oppenheim was 86 jaar. En het weer, zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Dit is Gouwe Stad.
9: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
10: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

0: Welkom allemaal. Leuk dat je luistert naar Kerk in Gouda op Gouwestad Radio. In dit programma duiken we in het leven van de kerken in Gouda en alles wat daarmee samenhangt. Wat gebeurt er allemaal? Wie zijn de mensen achter de kerkdeuren? En welke verhalen verdienen het om gehoord te worden?
1: Elke uitzending praten we met de Goudse kerkgangers, kerkdeskundigen en andere betrokkenen. We delen nieuws uit de kerken en natuurlijk hoort er ook fijne muziek bij. Ons doel is je op een ontspannen manier meenemen in wat er speelt in en rondom de kerken van Gouda.
0: Deze aflevering wordt gemaakt door gastpresentator Leni Belonje en Marjan Rekswinkel. De techniek is in handen van John Goedkoop. Vandaag hebben we twee bijzondere gasten. Anjo van der Wekke en Mieke Marie van Rooyen van Christelijke Dansschool La Vive. Een christelijke dansschool in Gouda, daar willen we natuurlijk graag meer van weten. Welkom allebei. Ja, en het thema van deze aflevering is daarom, hoe kan het anders, dans. Leni, wat kunnen de luisteraars deze aflevering verwachten?
1: Nou, we hebben muziek en een gedicht over dans gevonden. Er is ook weer een column van kerkhistoricus Paul Abels. En we zijn benieuwd of hij hier ook een link met het thema heeft.
0: Ja, dat lijkt me niet meevallen. Maar wie weet, blijf dus luisteren. Maar nu eerst muziek.

0: Dit waren de Dubliners met Lord of the Dance. U luistert naar Kerk in Gouda. Het thema is dans. Hier in de studio zijn twee dansdocenten van Christelijke Dansschool. Welkom Anjo en Mieke Marie.
1: Dankjewel.
2: Dankjewel.
0: En onze eerste vraag is aan jullie. Willen jullie iets over jezelf vertellen? En wat is je link met Gouda? Begin met jou Anjo.
1: Yes, nou ik ben dus Anjo van der Wekke. Ik ben 24 en ik ben geboren en opgetogen in Gouda. Dus best logisch dat de dansschool hier is. En ik zit ook hier in de kerk. Dus dat is de link met Gouda.
3: Allemaal linken met Gouda.
1: Precies. En in het dagelijks leven ben ik pedagoog. Ik ben net afgestudeerd. Dus,
3: en op zoek naar werk?
1: Ja, en ik werk ondertussen nu bij Enver en ben op zoek naar iets anders.
3: En wat is Enver?
1: Enver is een jeugdopvoedorganisatie. Ja, dus ik werk op een dagbehandeling met jonge kinderen die uit zijn gevallen op school. En het doel is dan na 9 maanden dat ze weer op een vorm van onderwijs komen.
3: Ja, dat is wel mooi werk ook.
1: Ja, ja, superleuk.
3: Ja, leuk. En hey, vertel jij.
2: Ja, ik ben Mieke Marie. Ik ben op dit moment 20 jaar. En ik zit in dezelfde kerk als Anjo. Waar onze dansschool is in het gebouw van onze kerk.
3: En welke kerk is dat?
2: Jesus Central Church in Gouda natuurlijk.
3: Oh ja, dat was eerst God Center.
2: Ja, dat was eerst God Center. Okay, dat klopt, dat klopt. En 2017 ben ik hierheen verhuisd. En toen ergens 2018 ben ik naar God Center toe gegaan. En daar heb ik Anjo leren kennen. En ze zochten daar ook nog meer dansjuffen. En ik heb een passie voor dansen en een passie voor mensen helpen. Docentschap. Ik studeer zelf ook om een beeldende docent, kunstdocent te worden. Ja. Dus ik hou ervan om met mensen te werken en dingen aan te leren met kinderen of met tieners.
3: Ja, dus dat past dus, helemaal.
2: Dat past, past bij de dansschool.
3: Mooi, goed. Hey, en hebben jullie naast de dansschool ook nog ander werk? Ja, dat vroeg ik net. Jij bent op zoek. En doe jij nog wat anders daarnaast?
2: Nou, ik werk ook in de horeca, maar dat is een beetje een bijbaantje. Maar dat is gewoon, dat past eigenlijk ook wel een beetje met dat ik er van hou om altijd met mensen bezig te zijn. Dus ook in de horeca, als serveerster werk, dan kom ik ook rond mensen. En dan kan ik glimlachen, gedelen of gewoon vriendelijk zijn met mensen.
3: Mensen nog een leukere avond of middag geven.
2: Ja.
3: Ja, leuk. Dus we kunnen je daar ook nog tegenkomen.
2: Daar ook.
3: Ja.
0: En Anjo, jij bent toen begonnen met de dansschool, ook met andere mensen. Kun je daar iets over beginnen of vertellen over het begin?
1: Ja, ja. Nou, het was eigenlijk helemaal niet de bedoeling dat het echt een dansschool per se zou worden. Ja. Ik zat in mijn tussenjaar en ik verveelde me een beetje. Dus ik ging met een vriendin, die is nu niet meer bij de dansschool. Dachten we van, nou, het is gewoon leuk om dansles te geven. Er waren een aantal meisjes in de kerk, die hadden er ook wel zin in. Dus wij gingen om de week dansles geven aan een paar meiden. En we hadden geen idee.
3: Gewoon dus zomaar.
1: Gewoon, zomaar. En dat was uiteindelijk echt super leuk. En in dat jaar kwamen er ook een beetje, dacht ik, oh, het is eigenlijk leuk om ook andere dingen met deze meiden te doen. Dus we gingen op kamp en we gingen gewoon nachtjes in de kerk slapen. Omdat ik wist van hoe leuk ik dat als tiener vond.
3: Ja, waren dit ook tieners?
1: Nee, dit waren geen tieners, het waren kinderen. Deze zaten in groep 5 tot en met 8.
3: Ja, ja.
1: En toen het eerste jaar hadden we dus 10 meiden. En toen na dat jaar vond ik het nog heel erg leuk om door te gaan. Ik dacht van, oh, dit wil ik eigenlijk ook wel elke week doen, dus niet om de week. En mijn vriendin die dacht, nou, dansen is echt niks voor mij. Dus die is gestopt. En toen kwam er een ander meisje, Sterre. En samen zijn wij zo het tweede jaar ingegaan. En toen heeft het veel meer vorm gekregen. Dus toen zijn we echt elke week dansles gaan geven. Toen kwam er ook een groep bij. Toen hadden we ook een iets bredere leeftijd. En zodoende is het eigenlijk steeds groter geworden. En de jaren daarna zijn er alleen maar groepen bijgekomen. En werd de leeftijd ook steeds groter. Dus we hebben nu van groep 3 tot en met de oudste 16. Dus dat is ook steeds groter geworden.
2: Ja. En het is al de 6e jaar.
1: Het is nu het 6e jaar inderdaad. En 2 jaar geleden is Mieke erbij gekomen. En 3 jaar geleden is Lisa erbij gekomen. En afgelopen jaar hebben we ook voor het eerst aanbiddingsdansles zijn we gaan geven. Dat doet Mariette Baron, die heeft daar echt een supermooi hart voor. En dat is voor volwassenen en voor kinderen. Dus zodoende is het eigenlijk steeds groter geworden.
0: Ja. Ja. En de naam van de school, kun je daar ook iets over vertellen? Of hoe is dat ontstaan? Of wat betekent dat?
1: Dat is de naam is Ogrut 2 jaar geleden ontstaan, denk ik. Het was eigenlijk Sterre die dacht, we waren altijd de dansgroep van de kerk. Maar dat vonden we eigenlijk toch een beetje suf worden.
3: Ja, dat klinkt niet zo.
1: Toen kwam zij eigenlijk met van, waarom doen we eigenlijk niet La Vive? Want daarvoor was onze pijlers was veiligheid, vriendschap en identiteit. Dat waren onze drie pijlers waarvanuit we werkten. En toen kwam zij eigenlijk in haar gebed kwam zij tot La Vive. En La Vive betekent het leven. En in La Vive zit dus ook die visie. Dus de V voor vriendschap, de I voor identiteit. Oh. En de andere V voor veiligheid. En dan de E is voor en nog zoveel meer dan dansles.
3: Mooi.
1: Omdat we niet alleen dansles doen, maar eigenlijk nog veel meer. Ja. Dan dat. Dus zo is dat ontstaan.
3: Ja, dat is wel een hele mooi gevonden naam. Ja.
1: Ja.
3: Ja. Hey, Mieke Marie, jij hebt een paar nummers uitgezocht. Ja. Zou je het eerste nummer willen vertellen waarom?
2: Eigenlijk sluit het heel mooi aan waar Anje het nu over hebt. Dat we veel meer en nog zoveel meer dan dansles zijn. Want buiten dansen vinden we natuurlijk ook belangrijk dat we het geloof overbrengen. En dat is ook waarom ik dit nummer gekozen heb. Want iedere dansles, we hebben een uur dansles. In de laatste 15 minuten hebben we altijd een Jezus momentje waarin we een moment een bijbelverhaal of een thema bespreken rondom het geloof die we dan met de kids bespreken. En dan krijgen ze ook 5 minuten de tijd om even over een vraag na te denken of een tekening te maken in een schriftje. En tijdens dat moment zetten we altijd een nummer aan en dan zijn we stil zodat hun zelf bezig kunnen gaan met het onderwerp waar we het over hebben gehad.
3: Ja, ja.
2: En met van mijn kleine kids speel ik eigenlijk bijna altijd hetzelfde nummer. En dat is dit nummer, The Blessing.
3: Nou, we gaan luisteren. The Blessing van Carrie Job Carnes en haar man Cody Carnes.

0: Ja, u luistert naar Kerk in Gouda en we hebben hier als gasten twee mensen van Christelijke Dansschool La Vive. En het is een dansschool. Hebben jullie zelf ook op een andere dansschool gezeten?
1: Ik heb hier Dansschool Gouda. Het heeft niet echt dansstudio een andere naam. Dansstudio Gouda. Heb ik 2 jaar jazzdance gedaan, denk ik. En ik heb van tevoren, voor 2017, woonde ik in Den Haag. En daar heb ik 8 jaar op een kidsdance gezeten. Ja, dus ik heb wel een soort bijna 10 jaar danservaring.
0: Ja, ja. En had jij ook danservaring?
2: Ja, nou, ik wist eigenlijk helemaal niet dat jij ook bij Studio Dansstudio Gouda hebt gedanst. Maar ik heb er ook gedanst sinds dat ik 13 was, tot een paar jaar geleden. En daar heb ik altijd ballet gedaan. En op een gegeven moment... en op een gegeven moment heb ik ook jazz en modern gedaan.
0: Ja, ja.
2: Ja.
0: Hey, en een christelijke dansschool. Bestaan er nog meer christelijke dansscholen? Of moesten jullie alles zelf bedenken? Of kon je naar een voorbeeld kijken?
2: Nou, er bestaan christelijke dansscholen, zeker. In Gouda niet. Niet dat ik weet, in ieder geval.
1: Nee.
2: En eigenlijk in omstreken ook niet echt. Dus dat was best nieuw. Of we alles zelf hebben moeten uitvogelen. Ik denk dat we dat onbewust gewoon zelf een beetje hebben gedaan. Ook omdat het doel was nooit per se om een dansschool te worden. Het was gewoon, oh leuk, we doen dansles geven. En dat werd steeds serieuzer. Dus daar groei je ook gewoon in.
0: Ja, en dan krijg je ideeën van, oh laten we dit of dat ook doen. Ja, en zo krijgt het mooi vorm.
2: Ja.
0: Ja.
1: Ik was wel vorige jaar was ik bij Opwekking. Daar hadden ze een soort dans showcase bij de jeugdafdeling.
0: Ja.
1: En daar heb ik gezien dat er misschien zo'n 5 christelijke dansscholen. Ja. Daar was Avive Dance, wat volgens mij in Eindhoven zit, maar dat weet ik niet helemaal uit mijn hoofd. Dan is er Praise Dansschool, wat 1 jaar of 2 terug gestart is. Die is in...
2: Is dat Utrecht of Leidschendam? Leidschendam, denk ik.
1: Daar ergens.
2: Ja.
1: En dan is er ook nog een soort salsa dansschool. Die is wat meer voor volwassenen. Move.
2: Ja, nee, er zijn dus echt wel verschillende.
1: We hebben niet echt naar andere dansscholen gekeken als een voorbeeld voor hoe wij het moeten doen. We hebben vooral ook, als we nieuwe stappen zouden zetten, dat we een moment dat we gingen bidden ervoor. We hebben ook echt vorig jaar echt momenten apart gezet om samen te komen, om te gaan bidden van wat willen we met de naam, wat willen we voor dit en dat. Dus het is meer dat we kijken van wat past bij onze dansschool.
0: Hey, en jullie hebben ook heel bijzondere lessen, danslessen, aanbiddingsles of zo, had jij het over?
1: We hebben een vrije aanbiddings danslessen voor kids. Dat heet Flex and Freedom.
2: Flex and Dance.
1: Flex and Dance. En dan hebben we ook eentje voor de volwassen groep. Die heet Kingdom Flagger.
2: Kingdom Dance Expression.
1: Kingdom Dance Expression. Dat is een hele mooie naam.
0: Zeker.
1: Die wordt dus gegeven door Mariette. En dat zijn, daar dansen we ook met vlag of gewoon vrije aanbidding, waarin we dus een moment echt gaan luisteren naar wat de Heilige Geest wilt. Niet choreografie die aangeleerd wordt, maar echt kijken van hoe word je geleid om te dansen. En met vlaggen, en als je met een vlag danst, dan leidt de vlag je ook soort een beetje met de bewegingen die je maakt. Dus het is echt heel anders dan de danslessen die wij eigenlijk, die wij twee geven. Ik en Anjo.
2: Ja, het is heel geestgeleid en onze, zeg maar, de reguliere dansles is meer kinderen die gewoon echt lekker willen bewegen en die willen gewoon een dansje leren. Maar je wilt dat wel gewoon op christelijke muziek doen en op die manier meer. Maar dat is veel meer nog echt het bewegen en het leren van een dansje en de aanbiddingsdansers is veel meer geestgeleid en dat. Ja, dus dat is het verschil.
0: En zijn dat ook grote groepen die
1: Nou, de kids zijn met z'n 3 à 4 kids op dit moment.
0: Okay, dus
1: dat,
0: niet zo heel
1: dat moet nog wat groter worden. De volwassen groep zit wel echt op dit moment helemaal vol. Die zitten met 10 mensen of 12.
2: Ja, daar hebben we nu een wachtlijst voor. Die zit gewoon heel die zit vol. En de kinderen, maar het is ook heel mooi juist eigenlijk dat het er 3 zijn. Want daardoor is er heel veel individuele aandacht voor die meiden. Dus we dachten eerst van, oh, dat is wel weinig. Maar achteraf zei Mariette eigenlijk, het is echt mooi om het juist met zo'n klein groepje te doen.
1: Ja, en ook veiligheid.
0: Had Mariette het ook al ergens anders gedaan? Of is dit ook haar debuut dat ze het hier gaat leren? Want dan is het ook makkelijk, fijner om met een klein groepje te beginnen.
2: Ja. Nee, ze heeft het zelf heel erg op haar hart om dat te doen. En ze heeft het ook een tijd in de kerk gedaan. En ook wel buiten de kerk heeft zij het zelf gevolgd eigenlijk. Dit was haar eerste jaar dan om het zelf
1: over te
2: ontdekken. Van, hey, hoe doe je dat nou met een groep? Maar dat doet ze echt super goed. Dus dat is echt, dat is gewoon super mooi om te zien.
0: Ja.
2: Dat is niet iets waar ik haar in moet begeleiden of zo. Dat doet ze eigenlijk helemaal.
0: Gaat gewoon,
2: dat doet ze gewoon helemaal zelf en met God. En dat is gewoon heel mooi.
0: Ja, en die groepen doen die ook wel eens wat in de kerk? Dat ze ook iets met de vlaggen doen of zo? Want dat gebeurt wel eens, toch?
1: Ja, nee, maar dat is veel meer vanuit. Natuurlijk neemt Mariette hun erin mee van hoe kan je daarin uitstappen. En kunnen ze dat dan gewoon zelf tijdens een dienst zelf besluiten om achter in de zaal hebben wij een ruimte waar geen stoelen staan voor als je zelf wilt vlaggen of zelf wilt dansen, dan kan dat. Het is niet alsof wij met de groep Freedom Flaggers, Freedom Dance, dat we dan gaan optreden, want het is iets meer gewoon vanuit eigen aanbidding. En dus doordat Mariette mensen erin meeneemt, zullen mensen ook meer op de zondagochtend vrij voelen om uit te stappen. Dat wel.
2: Ja, ja, met de eindshow hebben we ieder jaar, zeg maar, aan het einde een soort eindproductie van wat we het jaar hebben gedaan. En daar hebben we dan een aantal uit de groep die wel graag op het podium wilden staan. Die hebben een super tof stuk neergezet. Wat wel, zeg maar, wat vrij was, maar wel iets meer. Daar zat echt een verhaal in.
0: Ja.
2: Dus dat kunnen mensen ook nog terugkijken op onze Insta. Daar staat het.
0: Waar
2: onze Instagram.
0: Oh, okay.
1: Dansschool La Vive.
2: Ja.
0: Goed.
2: Dat hebben ze dan 1 keer in het jaar doen ze dat.
0: Ja. Ja.
2: En het lijkt ons wel leuk om dat ook nog in meer gemeentes te doen. Als gemeentes zelf aan het zoeken zijn van hey, hoe moeten we dat vrije aanbidding nou vormgeven. Dat wij daar bijvoorbeeld een keer iets over kunnen vertellen. Of mee kunnen doen met ze.
0: Ja.
2: Dus daar zijn we nu mee bezig van hey, hoe kunnen we dat vormgeven.
0: Ja, ja. Dus als er mensen luisteren van een andere kerk die het graag willen.
2: Als je het leuk vindt, dan kan dat.
0: Ja, prima.
3: En ik wil ook graag nu verder met het volgende nummer. Anjo, jullie hadden ook gekozen voor het nummer Heilig van Mosby Music. Kun je daar iets kort over vertellen?
2: Ja, nou, we hadden hem eigenlijk uitgekozen omdat we gewoon graag wilden meegeven dat wij dansen bij de dansschool alleen maar op christelijke muziek. En daar hebben we heel bewust voor gekozen. Mm-hmm. Omdat het denk ik heel belangrijk is om te beseffen waarmee je vult. Ook voor die kinderen en tieners. En dit is eigenlijk een voorbeeld van een nummer wat gewoon best wel een upbeat nummer is, zeg maar. Wat gewoon heel leuk is om te luisteren. Maar de woorden is gewoon. Er wordt gewoon superveel waarheid gezongen. En het is gewoon een heel leuk hip-hop nummer waar tieners en kinderen op kunnen dansen. Dus dat laat ook zien dat christelijke muziek helemaal niet saai is. Of dat het alleen maar psalmen zijn, wat ook heel mooi is. Maar dat het dus ook super toffe muziek kan zijn waar ze op kunnen dansen.
0: Allerlei stijlen.
2: Ja, en dat soort nummers kiezen we dus ook echt bewust uit. En we merken dan dat de meiden door de week heen ook dit soort nummers met elkaar gaan dansen. En daar maken ze dan filmpjes over. En dat zetten ze dan op Instagram of op TikTok. En dat geeft natuurlijk een heel ander beeld dan dat je alle TikTok-trends volgt die gaande zijn. Dus op die manier proberen we ook de muziek echt af te stemmen op wat de meiden leuk vinden qua muziek. En dat kan dus ook gewoon super tof christelijk zijn.
0: Nou, we gaan luisteren.

0: Ja, maakt niet uit.
1: Oké. Terug in de studio, Anjo. We zijn ook benieuwd van, stel ik ben geïnteresseerd of mijn dochter is geïnteresseerd in om op christelijke muziek te gaan dansen. Stel ik meld me aan, hoe gaat het dan in zijn werk? En wat kan ik verwachten?
2: Ja, nou, je kan je gewoon via de website aanmelden. En, of via Insta een bericht sturen, dat kan ook.
1: Ja.
2: En dan wordt er meestal even een proefles gedaan. Dus het kind komt met de ouder. En dan laten we even zien hoe alles eruit ziet, hoe alles werkt. En als ze het leuk vinden, dan gaan ze meedansen.
1: Ja.
2: Dus het is op zich best wel simpel proces.
0: Ja. En moeten ze dan ook eerst een test doen of zo? Want is presteer ook belangrijk bij jullie?
2: Nee, dat is eigenlijk heel bewust dat we dat, niet doen. De gewoon reguliere niet-christelijke danswereld is gewoon best wel een harde wereld. Hoe je eruit ziet, dus je lichaam maakt uit. Hoe je danst maakt uit. Eigenlijk maakt alles uit. En daardoor is er gewoon heel veel prestatiedruk. En is je beeld van je eigen identiteit wordt ook heel erg beïnvloed. Dus veel denken dat ze niet goed genoeg zijn. Of dat ze lelijk zijn. Of allemaal dat soort dingen. En dat willen we bij ons eigenlijk heel erg voorkomen. Dus vandaar dat er ook geen auditie of iets is. Hoe je eruit ziet. We hebben alle vormen maten bij de dansschool. En dat is juist hartstikke leuk. We zien ook dat we soms meiden hebben die dan van andere dansscholen komen. Die dan niet christelijk waren. Waar ook gewoon hele goede dansscholen bij kunnen zitten. Dus daar niet om. Maar die er dan bijvoorbeeld net even iets anders uitzien qua lichaam. En die eigenlijk gewoon heel erg gekwetst

0: Gewoon om die druk eraf te halen. Dansen gaat om plezier hebben. Dansen gaat om je talent gebruiken wat je van God hebt gekregen. En talent gaat over iets waar je blij van bent. Dus je hoeft er niet eens super goed in te zijn als je er maar blij van wordt. En dat willen we dat de meiden doen. En we merken dat daardoor op het podium gaan ook veel chiller is voor ze. Ze zijn op een gegeven moment helemaal niet zo zenuwachtig meer. Want ze weten gewoon van, oh, maar als ik een foutje maak, is dat niet erg. Ik zeg altijd tegen de meiden, ik maak 1000 foutjes. Dus daar lachen ze dan allemaal om. Dus dat helpt heel erg. En je merkt gewoon dat bij een optreden de meiden ook gewoon aan het lachen zijn met elkaar. We moeten eigenlijk op een gegeven moment zeggen, oké, je moet er niet zoveel lachen op het podium, want het is veel te gezellig. Maar dat is juist superleuk. En dat doen ze ook op een gegeven moment naar elkaar. Dus in de lessen zijn ze helemaal niet zo oordelend naar elkaar van, oh, dit moet anders of dat moet anders.
1: Jij doet dat fout.
0: Ja, nee, het is gewoon heel gezellig. En als het iets anders moet, dan is het meer, we helpen elkaar. En we willen ook met elkaar dat de dans nog wat beter wordt. Dus we gaan met z'n allen nog even iets beter ons best doen. En het is niet gericht op één kind. En ik weet niet hoe dat bij jou in de les gaat. Dat denk ik hetzelfde.
2: Ja, hetzelfde. Altijd met ze bespreken. En het gaat gewoon om de plezier. En we hameren erop dat hun mooi gemaakt zijn door God. Dat zijn ook onze pijlers. Dat we werken aan de identiteit die ze hebben in God. En dat we daarop de focus leggen. Dat ze gewoon mooi gemaakt zijn. En niet dat ze er helemaal perfect uit moeten zien. Of helemaal perfecte dansjes moeten doen.
1: Ja, dat is ook echt christelijk natuurlijk. Ja, de focus. Goed zoals je bent.
2: Focus ligt ergens anders.
0: Ja, en daarin zijn er soms wel dansscholen die bijvoorbeeld ook christelijke dansscholen, die wel iets meer het performen en dat. En dat is ook helemaal oké. Want ik weet ook dat zij ten diepste hebben van, oké, je bent goed genoeg zoals je bent. En het competitieve vinden sommige mensen ook gewoon heel leuk. Dus dat mag er ook in zitten. Ja. Dus daar is helemaal niks mis mee. Alleen wij hebben denk ik meer een dansschool waarbij dat competitieve er juist niet is. Dus voor de kinderen die dat helemaal niet zo leuk vinden, die komen bij ons. En de kinderen die heel competitief dansen, die dansen vaak ook nog wel op andere plekken. Of waar ze dat dus wel kunnen doen. Want ook dat mag er bij het christelijke ook gewoon natuurlijk zijn. Waar. Dat is ook hartstikke leuk.
1: Hey, en de jongens?
0: Ja, de jongens. Ja, waar zijn ze? Waar zijn ze? Ze komen niet. Nee, ik denk dat echt ons hart ligt denk ik gewoon bij meiden. Vanaf het begin hebben we eigenlijk al gezegd, nou, het eerste jaar waren we meer van, oh, we doen meisjes. En op een gegeven moment dacht, nou, jongens is ook hartstikke leuk. En we hebben er ook echt voor gebeden van, ja, als er jongens zijn, dan mogen ze komen. Vanaf het podium zeggen we het ook. Op de website staat het ook. Maar ja, ze komen gewoon niet. Ik denk ook dat 50 meisjes in mooie roze tutus een beetje afschrikt.
1: Ja, dat zou naast kunnen.
0: Het is ook heel tof.
2: Het is ook een beetje, we krijgen soms aanmeldingen en dan zeggen we, jullie mogen best komen kijken. Maar ja, kijk, als je met een groepje van 12 meiden zit en er zit één jongen, dan is dat soms een beetje spannend voor, ja, het is wel een kind van groep 3 tot en met 8. En als die dan als enige jongen daar zit, dan is dat soms misschien gewoon net niet de plek waar hij. Kijk, als we meerdere jongens hadden, dan denk ik dat bouwt dat makkelijk op. Maar de eerste zijn is soms wel heel lastig.
1: Ja, dat is waar. Maar sommigen zijn zo stoer.
0: Ja, we zouden ook echt wel wat dingen moeten veranderen. Hoor. Als er jongens komen, dan denken wij ook ineens van, wat moeten we nu gaan doen? Normaal gaan we gewoon
2: extra
0: een beetje
2: omkleedhokje.
0: Een beetje jurkjes versieren en glitters en roze.
2: Daar zouden we aanpassen als dat als
0: zover is. Van harte welkom.
1: Als er echt meerdere zijn, een andere groep, dan kan je natuurlijk helemaal.
0: Ja, ja. We zijn van harte welkom. Dus als jij een jongen bent en wil dansen, dan
2: Of een jonge dansmeester.
0: Als je dansdocent al zijn, mag
2: als je dansdocent, dan komt er misschien makkelijker wat jongens bij.
1: Dat zou best eens kunnen, ja.
0: Dat is misschien ook wel leuk om te zeggen. We zijn op zich echt nog wel op zoek ook naar dansdocenten. Mannelijke, maar vooral vrouwelijke, want we hebben nu vooral meiden. Dus als iemand het leuk vindt om dansles te geven, dan mag je ook via de website contact met ons opnemen. Er staan ook vacatures. Dus.
2: Weet ons te vinden. Ja. Dansschool La Vive.
1: Nou, wie weet wat er allemaal van komt.
3: En jullie vertelden net al wel iets ook over de pijlers of over dingen die jullie heel belangrijk vinden in de school. Maar is er iets ook voor in je eigen leven wat je daarin meeneemt? Of zijn er bepaalde ontmoetingen die daarin richting hebben gegeven? Of ontmoeting met God of met mensen?
0: Nou, ik denk het wel. Ik denk dat vooral mijn tienertijd daar heel erg

0: hoe de dansschool is vormgegeven, dat dat heel erg invloed heeft gehad. Ik heb zelf gewoon een hele leuke tienertijd gehad. Ik had hele leuke tienerleiders en we deden gewoon allemaal leuke dingen. En ik vond dat heel waardevol. Ik heb me daardoor heel gezien gevoeld. Mm. Ik heb me daardoor gewoon heel erg mezelf kunnen zijn. Ook bij mijn eigen leeftijdsgenoten.
1: Oh,
0: en dat ook allemaal vanuit christelijk geloof. Dus daarin ook heel veel gewoon ontmoetingen met God gehad. En dat je dus ook in het christelijke gewoon zoveel plezier en fun kan hebben met elkaar. En ik denk dat dat heel erg... dus eigenlijk alles wat we buiten de danslessen zelf, dus de dansdagen en ons nieuwjaarsgala, hoe we dat vormgeven, dat dat heel veel invloed heeft gehad. En ik denk dat ik op mijn basisschool heel erg altijd heb moeten presteren. En dat ik dat altijd heel erg vervelend heb gevonden. En dat ik het daardoor nu heel erg gun voor kinderen dat ze dat niet hoeven te doen. Mm. En dat ze dus gewoon lekker zichzelf mogen zijn en foutjes mogen maken.
1: Ja, en bij jou?
2: Sorry, wat was de vraag?
1: Ontmoetingen of bepaalde dingen wat je in je leven meegemaakt hebt, zorgen dat je dit nu zo graag doet?
2: Nou, ik denk dat gewoon dat het mijn passie is voor dansen en mijn passie voor mensen. En dat dat gewoon heel mooi bij elkaar komt.
1: Ja.
2: Ik denk dat gewoon heel mooi...
1: Eigenlijk wat je in het begin al zei.
2: Ja, heel mooi voor zich spreekt.
1: Ja.
2: Ik geniet ervan.
1: Is er nog iets wat je nog aan de luisteraars mee wil geven? Wat je zegt, oeh, maar dat moeten ze nog weten? Of is het meeste wel verteld?
0: Ja, nou, we hebben altijd in de kerk dus gezeten in God Center. En afgelopen jaar zijn we dus een stichting geworden. Dus we dansen nog in de kerk en we zijn nog heel sterk verbonden met de kerk. Maar we zijn niet meer van de kerk.
1: Okay.
0: Dus dat is een hele leuke ontwikkeling.
1: Zeker.
0: Ontwikkeling geweest.
1: Echt professioneel.
0: Ja, dus we zijn er een iets professioneler geworden. En dus dat is misschien wel goed om te zeggen. En leuk dat ook afgelopen jaar is gebeurd.
1: Ja.
0: En voor aankomend seizoen kan je ook gewoon opgeven via de website. In september starten we weer. En
2: we hebben er zin in.
1: Prima. Nou, hartstikke bedankt. Het was echt een heel verhelderend gesprek.
0: Ja,
1: iedereen weet nu veel meer over wat er speelt en wat het is en zo. Dus heel erg bedankt.
0: Ja, leuk dat we mochten komen. Bedankt.
1: Graag gedaan. En jullie bedankt voor je komst.
2: Ja, dank je wel.
1: En tot slot luisteren we nog naar een nummer wat Mieke Marie nog heeft uitgekozen.
2: Ja.
1: Wil je vertellen waarom je dat gekozen hebt?
2: Ik heb gekozen voor Awake My Soul, want het is een nummer wat ik soms opzet, ook voordat ik naar de dansles ga. Of als ik op weg ben, of als ik al in het kerkgebouw ben, dan neem ik een moment om even te bidden, om mijn focus op God te leggen. Voordat ik aan de slag ga met het praktische zaken, altijd eerst even geestelijk om mezelf af te stemmen. En dit is daar een mooi nummer voor om dat te zingen.
1: Ja, mooi. We gaan luisteren.

0: En ook vandaag is er weer een nieuw column van kerkhistoricus Paul Abels. Hij kon vandaag helaas niet in de studio zijn, maar hij heeft de column voor ons opgestuurd. We zijn benieuwd. Het column van Paul Abels.
1: Waarom echte gereformeerden niet dansen? Ruim 40 jaar geleden waren mijn vrouw en ik uitgenodigd voor de bruiloft van onze eerste kraamverzorgster. Zij kwam uit het oer-gereformeerde Rijssen, een zwarte vlek in het grotendeels rooms-rode Twente. Vooraf was er al gewaarschuwd. Het zou geen bruiloft zijn zoals wij die gewend waren in Oud-Marsum en omstreken. Want er zou geen muziek zijn en dansen was strikt taboe. Het werd een ontnuchterende ervaring, omdat onze eigen bruiloft nog vers in het geheugen lag. Toen werd namelijk uitbundig ritmisch bewogen op opzwepende muziek. De Rijssense bruiloft had meer weg van een koffietafel na een begrafenis. Aan het eind werd duidelijk dat sterke drank in gereformeerde kring blijkbaar wel mocht leiden tot andersoortige lichamelijke bewegingen van vooral mannen in zwarte pakken. Hoe zit dat nu met die calvinistisch gereformeerde afkeer van dansen? Voor mijn proefschrift heb ik in de stad Delft en het omringende platteland onderzoek gedaan naar de kerkelijke tucht in de 16e en 17e eeuw. Voorafgaand aan elk avondmaal, dat 4 keer per jaar werd gehouden, kregen alle lidmaten huisbezoek van predikanten en ouderlingen. Zij kwamen vaststellen of er misschien beletselen waren die deelnamen aan het tafel des heren in de weg stonden. Het avondmaal mocht immers niet ontheiligd worden door de deelname van mensen die ergernis hadden gegeven door hun gedrag. Als er van sprake was geweest, werd lidmaten de toegang tot de avondmaaltafel ontzegd. Alle bevindingen werden gedetailleerd opgeschreven in de kerkenraadsakte, die daardoor het karakter hebben van een kroniek scandaleus. Voor de historicus zijn dergelijke akta echter een prachtige bron om menselijke gedragingen en vooral misdragingen in de vroegmoderne tijd te bestuderen. Op het gebied van de levenstucht bleek dansen, naast drankzucht, een van de grootste zonden te zijn waarmee kerkenraden geconfronteerd werden. Dansen bleek schier onuitroeibaar en kwam voor van hoog tot laag. De Delftse kerkenraad gaf bij herhaling aan dat de dans ongepast was in kommervolle tijden. Hij wees erop dat zij vaak gepaard ging met drankmisbruik en dat het niet zelden de zondag ontheiligde. In een prachtig citaat onderbouwde hij de gereformeerde bezwaren tegen dansen. Het was taboe omdat de lust der ogen en begeerlijkheid des vlezes omgaat, die niet uit God, maar uit de wereld is, zo de apostel zei, en die ons God verbiedt lief te hebben. Bovendien zou door dansen op bruiloften de echtelijke staat geprofaneerd en ontheiligd worden. Zelfs ouderlingen en diakenen bezondigden zich aan het dansen, wat aangeeft hoe moeilijk het uit te roeien was. Toen een ouderling in het dorpje Het Woud onder Delft een bruiloftsfeest gaf ter ere van zijn zoon, nodigde hij ook dominee Venacolius uit. Toen deze bij aankomst zag dat er uitbundig gedanst werd, maakte hij rechtsomkeer, zonder nat of te droog te proeven of te zijn een huisdorpel te betreden. Nog voor de ouderling onder kerkelijke censuur geplaatst kon worden, viel deze ten prooi aan de pest. En de alzo gebeurt dat dikwijls na overmatige blijdschap, in het bijzonder ook wereldse, ook grote droefheid navolgt, aldus de moraal van het verhaal die de dominee optekende in het kerkraadsboek. Dansen werd in het Delftse keer op keer bestreden met kerkelijke strafmaatregelen, maar er kwam geen merkbare verbetering. Of Gouda eenzelfde beeld te zien gaf, is niet vast te stellen. Hier werd heel lang geen kerkelijke tucht toegepast op lidmaten. Dat paste eenvoudigweg niet in het streven van stad en kerk om niemand uit te sluiten. Het duurde tot na 1620, toen de Sint-Jansgemeente door militair ingrijpen van de Oranjes in stevig gereformeerd vaarwater was beland, voor er ook hier tucht werd toegepast. Over dansen is dan nog steeds weinig tot niets te lezen in de kerkenraadsakta. Toch zal ook hier het danstaboe geleidelijk zijn intrede hebben gedaan in de orthodox gereformeerde kring. Wat dat betreft verschilt Gouda waarschijnlijk niet van Rijssen en Delft. Met zwarte kousen gaan de beentjes nog steeds maar moeilijk van de vloer.

0: Na de column van Paul Abels hoorde u La Morisque van Sosato door het New London Consort. Het was eeuwenoude dansmuziek. En dan komen we aan bij onze nieuwsberichten. Wat is er zoal te doen in en rondom de Goudse kerken, los van de vieringen?
1: In de zomermaanden juli en augustus organiseert het Weilandklooster iedere maandagavond een kleine viering in de Wilgehut van het voedselbos, midden in de natuur van het Goudse Hout. Je kunt luisteren naar een verhaal en naar de vogels, een lied zingen en een kaarsje aansteken. De veldkapel, gemaakt van wilgetakken, is in het voedselbos in Gouda. De viering begint om 7:30. In de maanden juli en augustus is er ook weer iedere vrijdag om 12:00 tot 12:30 een gouden moment in het koor van de Sint-Janskerk. Ingang tegenover het museum in Gouda.
0: Op zondag 16 augustus is er om 17:00 weer een Goudse glazen dienst in de Sint-Jan. Dit keer verzorgd door de Pauluskerk, voorganger dominee Kees van den Berg. De Vrije Evangelische Gemeente Gouda, Turfmarkt 23, is in de zomermaanden iedere woensdagochtend open van 10 tot 12:00. Er zijn mensen aanwezig om mee te spreken en ze kunnen u ook iets vertellen over de historie van deze voormalige synagoge. Verdere informatie is te vinden op de sites van de geloofsgemeenschappen en organisaties. Vragen en komende activiteiten kunnen worden doorgegeven op redactie@gouwestad.nl. Jullie zijn van ons gewend dat we een gedicht voorlezen dat raakt aan het thema van de uitzending, dans, deze keer. En we vonden er een van Ingmar Heitse, voormalig stadsdichter van Utrecht. Het gaat erover dat ook als het moeilijk is, laat dan even alles los. Bijvoorbeeld door te dansen.
1: Los. Dans. En je weet dat je bestaat. Dans. Een dans op hete kolen. Dans de gaten in je zolen. Dans tot de planeet vergaat. Dans als alles is gezegd. Dans tot je de tijd vergeet. Dans zoals je ademhaalt. Dans tot je de weg weer weet. Dans om nooit meer stil te staan. Dans de sterren en de maan. Dans de bomen en het bos. Niets meer vast en alles los. Van Ingmar Heitse.

0: wat meer bekendheid te geven aan de vaak heel goede muzici die Gouda rijk is, zoeken we bij RTV Goudenstad naar bijpassende muziek met een link met Gouda. Leo Hoek van Dijken vond voor ons dans. Van een door Joost van Kersbergen in Amsterdam wonende Goudenaar uit een bekende Goudse familie. Dit nummer sluit prachtig aan bij het gedicht Dans, ook als het moeilijk is.
1: Daar horen we onze tune alweer. Dit was Kerk in Gouda met Leni Belonje en Marian Rekswinkel. Al onze uitzendingen zijn terug te luisteren. Selecteer Kerk in Gouda bij Gouwenstad.nl. Luister. Heeft u...
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. PostNL heeft afgelopen half jaar opnieuw minder pakketten bezorgd. De omzet daalde met 24 miljoen euro vergeleken met een jaar eerder. PostNL verwerkte vooral minder pakketten van Aziatische webshops. Wel werd er meer post bezorgd, maar dat kwam vooral door de gemeenteraadsverkiezingen. Het postbedrijf verwacht dat er in de toekomst minder post wordt verstuurd en gaat daarom langer de tijd nemen om brieven te bezorgen, zegt Roland Muller van de economieredactie.
3: PostNL zegt, we sturen veel minder brieven dan dat we dat in het verleden deden en dat zal ook alleen maar minder worden. Dat weten ze natuurlijk niet zeker, maar dat verwachten zij wel. Ja, en dat is, betekent dus dat er een volgende stap gezet moet worden en ze willen heel graag binnen 3 werkdagen bezorgen.
2: Nu doet Post het binnen 2 dagen. Om de postbezorging op peil te houden wil PostNL meer geld van de overheid en minder dwingende wetgeving. De problemen op het spoor tussen Utrecht en Den Haag en Utrecht en Rotterdam zijn verholpen. Volgens de NS is het treinverkeer weer hervat. Door een kapotte bovenleiding reden er sinds gisteren geen treinen. De leiding was kapot getrokken door een trein bij Gouda. De trein is weggesleept en daarna is de bovenleiding hersteld. Japan bevestigt dat het samen met de Verenigde Staten de yen heeft ondersteund. De waarde van de Japanse munt was gezakt tot het laagste niveau in bijna 40 jaar. Doordat Japan en de VS vrijdag gezamenlijk yens kochten, steeg de munt weer in waarde. Volgens correspondent Anoma van der Veren is de zwakke yen niet alleen een Japans probleem.
4: Deze interventie is ook een signaal aan internationale onrustige financiële markten dat beide landen bereid zijn om de yen te stabiliseren. Want die leek in een vrije val te raken. Dat is ook de reden dat Japan al meerdere keren heeft ingegrepen dit jaar, maar dat heeft elke keer niet geholpen.
2: Volgens de Financial Times verkocht Washington euro's om yens te kopen. President Trump spreekt van een vriendendienst om Japan te helpen. En het weer zonnig en tropisch warm, 30 tot 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Daar is vanavond kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Dit is Goudenstad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
7: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Goudenstad. Je eigen omroep in de buurt.

vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over een grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Doe je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit. Maar morgen.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vanwege de lage waterstanden zijn verschillende veerpontjes in Gelderland uit de vaart gehaald. De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit, met grote gevolgen voor de Waal en de IJssel. Wanneer de ponten weer in de vaart komen is nog niet bekend. Zeker 5 vrouwen die zijn misbruikt door de overleden zakenman Mohamed Al-Fayed zijn erkend als slachtoffer van mensenhandel. Al-Fayed was onder meer eigenaar van het luxe warenhuis Harrods in Londen. Hij haalde vrouwen naar het Verenigd Koninkrijk en buitte ze uit, onder meer in het warenhuis zelf. 1 vrouw werd 3 jaar lang seksueel uitgebuit door Al-Fayed en zijn broer. Het ministerie van Binnenlandse Zaken bestempelde die zaak al eerder als mensenhandel. En nu zijn daar nog 4 slachtoffers bijgekomen. Het noordwesten van de Verenigde Staten heeft te maken met natuurbranden. In en om de stad Spokane in de staat Washington zijn al zeker 600 gebouwen verwoest. 60.000 mensen moesten hun huis uit. Er wordt op dit moment niemand vermist. In het weekend werd de noodtoestand uitgeroepen omdat het voorlopig kurkdroog blijft. Ook in de staten Idaho, Oregon en Utah woeden natuurbranden. De problemen op het spoor tussen Utrecht en Den Haag en Rotterdam zijn verholpen. Volgens de NS is het treinverkeer weer hervat. Door een kapotte bovenleiding reden er sinds gisteren geen treinen. De leiding was kapot getrokken door een trein bij Gouda. Die trein is weggesleept en daarna is de bovenleiding hersteld. Het weer zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het zelfs 36 graden worden. Vanavond is er kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
1: Nostalgische Gouwe Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Shell verkoopt al zijn Europese projecten voor hernieuwbare energie in Nederland, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Het gaat om zonnestroomparken, windmolenparken op land en opslagplaatsen voor duurzame energie. Het Franse bedrijf Total Energy neemt die activiteiten over. Voor hoeveel geld is niet bekend. Shell wil zich meer gaan richten op de productie van fossiele brandstoffen als olie en gas. Verschillende pontjes in Gelderland zijn uit de vaart gehaald vanwege de lage waterstanden. Die zijn ontstaan door de aanhoudende droogte. Zo vaart de veerdienst tussen Doornenburg en Pannerde niet meer. Net als de liniepont bij Culemborg. Hoe lang het gaat duren is nog niet duidelijk. Eerder werden ook al pontjes over de IJssel uit de vaart gehaald. PostNL heeft het afgelopen half jaar opnieuw minder pakketten bezorgd. De omzet daalde met 24 miljoen euro vergeleken met een jaar eerder. PostNL verwerkte vooral minder pakketten van Aziatische webshops. Wel werd er meer post bezorgd, maar dat kwam vooral door de gemeenteraadsverkiezingen. Om de postbezorging op peil te houden, wil PostNL meer geld van de overheid en minder dwingende wetgeving. Vijf vrouwen die werkten voor de overleden zakenman Mohamed Al-Fayed zijn slachtoffer geworden van mensenhandel. Dat is nu officieel vastgesteld door het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken. De vrouwen werden onder meer misbruikt in het warenhuis Harrods, waar Al-Fayed de eigenaar van was. Hij werd al vaker beschuldigd van misbruik, maar nooit vervolgd. Het noordwesten van de Verenigde Staten heeft te maken met natuurbranden. In en om de stad Spokane, in de staat Washington, zijn al zeker 600 gebouwen verwoest. 60.000 mensen moesten hun huis uit. Er wordt op dit moment niemand vermist. Dit weekend werd de noodtoestand uitgeroepen omdat het voorlopig kurkdroog blijft. Ook in de staten Idaho, Oregon en Utah woeden natuurbranden. Het weer zonnig en tropisch warm, door tussen de 30 en 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Daar is vanavond ook kans op een regen- of onweersbui. Morgen zon, in de middag onweer en 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Shell verkoopt al zijn Europese projecten voor hernieuwbare energie. Het gaat onder meer om zonnestroom- en windmolenparken in Nederland, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Ook de opslagplaatsen voor duurzame energie worden verkocht aan het Franse Total Energie. Hoeveel geld Total voor alle duurzame projecten van Shell betaalt, is niet bekend. Shell wil zich meer gaan richten op de productie van fossiele brandstoffen als olie en gas. Oekraïne heeft opnieuw een magazijn van de grootste webwinkel van Rusland aangevallen. Daarbij raakten 2 mensen gewond. Na de aanval brak er brand uit en werd het personeel geëvacueerd. De laatste tijd zijn er vaker Oekraïnse aanvallen op distributiecentra van de webshop Wildberries. Oekraïne zegt dat daar goederen worden vervoerd en opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Volgens militaire experts wil Oekraïne de oorlog zichtbaarder maken voor gewone Russen die veel spullen bij Wildberries bestellen. Louis van Gaal is bereid om in gesprek te gaan met de KNVB voor de functie van bondscoach. Dat zeggen bronnen tegen de Telegraaf. Van Gaal is 74 en kampte de laatste jaren met gezondheidsproblemen. Maar nu is hij weer fit genoeg om aan het werk te gaan, schrijft de krant. Van Gaal was 3 keer eerder bondscoach van het Nederlands elftal. Tadej Pogacar start eind deze maand in de Vuelta, de enige grote ronde die hij nog niet heeft gewonnen. Het is de 2e keer dat de Sloveen meedoet aan de wielerronde door Spanje. In 2019 eindigde hij als 3e en won 3 etappes. De 27-jarige renner won deze zomer voor de 5e keer de Tour de France. Als Pogacar de Vuelta ook wint, dan is hij de 9e renner ooit die het lukt om alle 3 de grote wielerrondes op zijn naam te schrijven. Het weer, zonnig en tropisch warm, het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het zelfs 36 graden worden. Daar is vanavond kans op regen of een onweersbui. Morgen ook weer zon, in de middag onweer en dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Donderdag tussen 7 en 10, Roots en Raakvlakken. Luister naar de Roots en de Raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwestad Radio. Roots en Raakvlakken.

0: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Zo'n 40 actievoerders van een vredesbeweging blokkeren de hoofdingang van vliegbasis Volkel. Ze begonnen na de sirene van 12 uur en kondigden aan dat ze 81 minuten zouden blijven zitten. Deze week is het 81 jaar geleden dat de Amerikanen atoombommen gooiden op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki. Het is een publiek geheim dat op Volkel kernwapens liggen opgeslagen. Shell verkoopt al zijn Europese wind- en zonneparken op het land. Het gaat om hernieuwbare energieprojecten in Spanje, Italië en ook in Nederland. Die komen nu in handen van het Franse Total Energies. Hoeveel geld Shell krijgt voor de verkoop is niet bekend. Het oliebedrijf wil zich meer richten op fossiele energie. De Hongaarse kerncentrale van Pax kan vandaag en morgen toch blijven draaien, maar niet op volle kracht. Dat zegt de Hongaarse premier Magyar. Gisteren werd de kerncentrale nog stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. Daardoor kan de centrale niet goed worden gekoeld. De centrale draait de komende dagen op 10% van de capaciteit. Dat betekent ook minder druk op het Hongaarse elektriciteitsnet. Er wordt veel stroom verbruikt vanwege een hittegolf. Voor het eerst in 2,5 jaar is er een levensteken van Aung San Suu Kyi. De militaire machthebbers in Myanmar hebben twee foto's vrijgegeven van een ontmoeting tussen haar en een delegatie van het Internationale Rode Kruis. De ontmoeting was vandaag, zegt het Rode Kruis. Nobelprijswinnaar en politiek leider Aung San Suu Kyi is nu 81. Bij de militaire coup in Myanmar in 2021 kreeg ze een gevangenisstraf. Sinds april heeft ze huisarrest. Zangeres Ariana Grande stopt binnenkort met optreden. Dat doet ze na aanhoudende kritiek op haar uiterlijk. Veel fans vinden Grande extreem dun en maken zich zorgen om haar gezondheid. Grande zelf heeft al vaker gezegd dat ze die kritiek heel vervelend vindt en riep haar fans op om ermee te stoppen. Ze maakt de laatste concerten van haar tour nog af, maar vanaf volgende maand neemt ze even een pauze. Het weer, zonnig met wat sluierbewolking. Het is 30 tot 36 graden. Vanavond lokaal regen en onweer. En morgen weer zon en wolken bij maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In een natuurgebied in de buurt van Venray woedt een bosbrand. Volgens L1 zijn meerdere eenheden uitgerukt om het vuur te bestrijden, ook vanuit andere provincies. Volgens veiligheidsregio Limburg-Noord gaat het om kroonvuur. Dat wil zeggen dat het vuur zich via de toppen van de bomen verspreidt. Daardoor kan de brand snel om zich heen slaan. Het treinverkeer tussen Venray en Nijmegen is voorlopig stilgelegd. Iran zegt dat er nog geen sprake is van nieuwe gesprekken met de VS. President Trump zei eerder dat er vanaf vandaag weer verder wordt gepraat over een staakt het vuren. Maar Iran ontkent dat. Het land praat wel met Oman over het creëren van een veilige route door de straat van Hormuz. President Trump zei zaterdag nog dat hij een nieuwe aanval op Iran had afgeblazen, omdat er bijna een akkoord zou zijn over de heropening van de belangrijke vaarroute. Corné H. heeft een jaar voorwaardelijke celstraf gekregen voor het gijzelen van medewerkers in de gevangenis in Vught begin december. H. zat toen vast op de psychiatrische afdeling vanwege de gijzeling in een café in Ede 2 jaar geleden. Hij zegt dat zijn actie in de gevangenis impulsief was. De 30-jarige H. bedreigde 2 medewerkers met een aardappelschilmesje waarmee hij een smoothie aan het maken was. Inmiddels zit hij in een tbs-kliniek vanwege de eerdere gijzeling. Met de voorwaardelijke celstraf hoeft hij dat traject niet te onderbreken. De Europese voetbalbond UEFA dreigt de FIFA voor de rechter te slepen omdat voorzitter Infantino een WK-bedrijf wilde oprichten en aandelen wilde uitgeven. Na veel kritiek trok hij dat plan in, maar dat vindt de UEFA volgens Britse media niet genoeg. De bond eist dat de FIFA al het papierwerk rond het plan bewaart voor een eventuele rechtszaak. Het weer, zonnig met wat sluierwolken. Het is 30 graden in het noorden tot lokaal 36 graden in Limburg. Daar kan het vanavond ook regenen en onweren. Morgen begint dan bewolkt met in het oosten kans op regen. Later overal veel zon en maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Een vrachtwagen met pech veroorzaakt vertraging op de A12 Utrecht-Den Haag. Tussen de Meern en Nieuwerbrug 8 kilometer met 10 minuten vertraging omdat de rechte rijstrook dicht is. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: and just don't, Stevie.
1: That'll work.
2: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
3: Nostalgische Gouwe Ouwe.
2: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Limburg woedt een grote bosbrand in de buurt van Venray. Een camping is uit voorzorg ontruimd. De veiligheidsregio vliegt met meerdere drones boven het gebied om de brand in beeld te brengen. Door de droogte kan het vuur zich snel verspreiden. Het zou gaan om kroonvuur waarbij de toppen van de bomen in brand staan. Daardoor grijpt het vuur snel om zich heen. Meerdere brandweereenheden zijn uitgerukt, ook vanuit andere provincies. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Venray en Nijmegen. Nederland wil dat de Europese Commissie onderzoek doet naar de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie schrijft aan de Tweede Kamer dat hij duidelijkheid wil over de oorzaak. Vorige week staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar Ceuta. Het overgrote deel van die vluchtelingen is inmiddels weer terug. Morgen bespreken de asielministers van de EU de situatie. Spanje moet wat Van den Brink betreft alles op alles zetten om ook de overgebleven migranten terug te laten keren naar Marokko. Iran ontkent dat er nieuwe gesprekken komen met de VS. President Trump zei vandaag dat er verder zou worden gepraat over een akkoord. Maar dat spreekt Iran dus tegen. Wel zegt Iran dat er wordt gesproken met Oman over heropening van de straat van Hormuz. Het contract van wielrenner Fabio Jakobsen bij Picnic PostNL is per direct ontbonden. Volgens verschillende media zou dat de weg vrijmaken voor de 29-jarige sprinter om een contract te tekenen bij Visma Leasebike. Jakobsen zat sinds 2024 bij Picnic PostNL en had nog een contract tot het einde van dit seizoen. Het weer zonnig met af en toe wat stapelwolken. De temperaturen lopen uiteen van 30 graden in het oosten tot zo'n 35 graden in het zuiden en oosten van het land. Vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. Morgen begint dan bewolkt met in het oosten kans op regen. Later zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De brandweer in Limburg denkt dat het nog lang duurt om de grote natuurbrand in de buurt van Venray te blussen. Drones brengen nu in kaart hoe groot de brand precies is. Het vuur woedt in de toppen van de bomen en grijpt snel om zich heen. Een camping in de buurt is al ontruimd. En ook rijden er geen treinen tussen Venray en Nijmegen. De Rijkswaterstaat heeft de stuw in de Nederrijn bij Driel helemaal opengezet. Het is voor het eerst dat dit gebeurt vanwege lage waterstanden. Het water dat via de Rijn het land inkomt, wordt bij Driel verdeeld en gaat ook over de IJssel richting het IJsselmeer. Omdat er weinig toevoer van water is vanuit Duitsland, zijn de waterstanden voor en achter de stuw bijna gelijk. De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit gemeten. Voor de scheepvaart verandert er niks, zegt Rijkswaterstaat. Een oud-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van verkrachting. De man van 36 werd verdacht van het verkrachten van een vrouw van 28. Hij was na een festival naar haar huis gegaan voor een feestje en verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. De vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. Tegen de oud-agent was 3 jaar cel geëist, maar volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs. De uitspraken van zangeres Sophie Straat op het Best Kept Secret Festival zijn volgens het OM niet strafbaar. Ze vroeg tijdens haar optreden of alle witte mannen naar achteren wilden gaan. Ze wilde zo ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap om mee te doen in de moshpit. Een plek in het publiek waar mensen wild dansen, springen en tegen elkaar aanbotsen. Volgens het OM wilde Sophie Straat juist inclusief zijn en was er geen sprake van groepsbelediging of discriminatie. Het weer zonnig en af en toe wat stapelwolken. Het is 30 graden in het noorden tot zo'n 35 graden in het zuiden en oosten van het land. Morgen eerst nog bewolkt, later zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Gouwe Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
5: Je eigen omroep in de buurt.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Limburg woedt een grote bosbrand in de buurt van Venray. Een camping is uit voorzorg ontruimd. De veiligheidsregio vliegt met meerdere drones boven het gebied om de brand in beeld te brengen. Door de droogte kan het vuur zich snel verspreiden. Het zal gaan om kroonvuur waarbij de toppen van de bomen in brand staan. Daardoor grijpt het vuur snel om zich heen. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Venray en Boksmeer. En ook in het Brabantse Rosmalen is aan het einde van deze middag een grote brand uitgebroken en die is inmiddels onder controle. Een oud-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van verkrachting. De man van 36 werd verdacht van het verkrachten van een vrouw van 28. Hij was na een festival naar haar huis gegaan voor een feestje en verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. De vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. Tegen de oud-agent was 3 jaar cel geëist, maar volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs. Rijkswaterstaat heeft de stuw bij Driel helemaal opengezet. Bij hoge waterstanden in de Rijn gebeurt dat vaker, zodat het water sneller kan wegstromen naar zee. Het is voor het eerst dat het gebeurt vanwege de lage waterstanden. Voor en achter de stuw is de waterstand vrijwel gelijk, waardoor die geen regulerende functie meer heeft. De oproep die zangeres Sophie Straat deed tijdens festival Best Kept Secret is niet strafbaar, zegt het OM. Ze vroeg alle witte mannen naar achteren te gaan. Zo wilde ze vooraan ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap. De oproep kan volgens het OM niet worden gezien als groepsbelediging of discriminatie. Dan het weer. Veel zon en het is warm met 30 graden in het noorden tot 35 graden in het zuiden. Vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Vannacht blijft het warm en is het benauwd. Morgen zon en wolken en mogelijk een enkele bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Taal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Defensie zet 2 blushelikopters in om de grote bosbrand in de buurt van Venray te bestrijden, meldt de veiligheidsregio Limburg-Noord. Er is ook een NL-alert verstuurd naar inwoners van omliggende dorpen. Die krijgen het advies om het natuurgebied te mijden. Volgens de brandweer wordt het vuur aangewakkerd door de wind en breidt het zich nog steeds uit. Zeker tot 11 uur vanavond rijden er geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Ook in het Brabantse Rosmalen is aan het einde van de middag een grote brand uitgebroken en die is inmiddels onder controle. In een onderzoek naar terrorisme is een man uit Bergen op Zoom opgepakt. Hij wordt verdacht van deelname aan een terreurorganisatie en het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Volgens justitie had de man van 20 mogelijk plannen om uit te reizen en zich aan te sluiten bij ISKP, dat is een vertakking van Islamitische Staat. De man zou ook in contact staan met mensen die aansturen op het plegen van aanslagen. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Vorige week werden ook al 3 terrorismeverdachten opgepakt en 2 van hen worden gelinkt aan IS. Rijkswaterstaat heeft de stuw bij Driel helemaal opengezet. Bij hoge waterstanden in de Rijn gebeurt dat vaker, zodat het water sneller kan wegstromen naar zee. Het is voor het eerst dat dat gebeurt vanwege de lage waterstanden. Voor en achter de stuw is de waterstand vrijwel gelijk, waardoor die geen regulerende functie meer heeft. De oproep die zangeres Sophie Straat deed tijdens het festival Best Kept Secret is niet strafbaar, zegt het OM. Ze vroeg alle witte mannen naar achteren te gaan. Zo wilde ze vooraan ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap. De oproep kan volgens het OM niet worden gezien als groepsbelediging of discriminatie. Dan het weer, veel zon en het is warm bij 30 graden in het noorden tot 35 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht blijft het warm. Morgen zon en wolken en mogelijk een enkele bui bij 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad horen het.
5: Gouwenstad.
6: Dit programma is eerder op Gouwenstad Radio uitgezonden.
2: Dit is Gouwenstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
7: Dit is Radio Gemiva. Het geluid van de Gemiva SVG Groep. Radio Gemiva, overal online.
8: Dit is You Want More, elke vrijdag tussen 1 en 2.
7: DJ Raymond.

0: Where the White Yule Coward House. Mooie, nieuwe, mooie plaats om te openen in Juleland Morgen. En we hebben een gast in de studio, Anne. Welkom, Anne.
1: Ja, dankjewel. Dank je, heel leuk om hier te zijn.
0: Hoe was je reis geweest vanuit Almelo?
1: Ja, die was heel goed. Het is denk ik rustig op de weg vanwege vakantie. Het is wel natuurlijk even rijden, maar het is ook heel mooi hier. Dus ik vind het niet vervelend.
0: En? Ja. Hoe vind jij dat Anne hier is in de studio?
2: Nou, vind je het natuurlijk helemaal uit Almelo.
1: Ja,
2: absoluut.
1: Ja.
2: Leuk je er bent.
1: Ja.
2: En nou, we gaan het merken te beleven.
1: Dankjewel. Heel leuk dat jullie Bolletje hier verwelkomen. Ja, ik ben natuurlijk zeker. Namens Bolletje. Dus, ja. Ja.
0: En hoe lang werk je bij Bolletje?
1: Ik werk nu, ik denk, rond de 3,5 jaar bij Bolletje. Ja. Dus echt wel even. Maar er zijn ook mensen die er al 40 jaar werken. Er zijn natuurlijk mensen die net gekomen zijn. Dus alles is er bij Bolletje. Dus dat is heel erg leuk.
0: Met hoeveel mensen werken jullie?
1: Bolletje is natuurlijk een groot bedrijf. De exacte hoeveelheid weet ik niet. Want we hebben natuurlijk mensen die in de bakkerij werken, zo noemen we dat. En we hebben een bakkerij in Almelo en in Heerde. En we hebben natuurlijk mensen die ook op het kantoor werken. Nou, mijn afdeling is ongeveer met 20 mensen. Maar bij heel Bolletje werken wel honderden mensen.
0: Maar en hoe ziet de gemiddelde dag van jou eruit?
1: Nou, het liefste begin ik mijn dag bij Bolletje natuurlijk altijd met een beschuitje met schuddebuikjes. Maar dat is helaas niet altijd zo. We beginnen bijvoorbeeld op maandag altijd met een soort weekstart. Dus dan gaan we met het hele commerciële team kijken. Nou, wat is er aan de hand? Zijn er nog nieuwe producten die we even moeten proeven? En wat heeft iedereen op de agenda staan? En dan heb ik soms afspraken met de hoofdkantoren van bijvoorbeeld een supermarkt. Maar de andere keer hebben we intern iets wat we moeten doen. Of ga ik een rondje door de bakkerij. Dus het verschilt heel erg per dag.
0: En als je rond je bakkerij doet, heb je dan al ontbeten of ontbijt je dan in de bakkerij?
1: Dat is een hele goede vraag. Nee, in principe mogen wij niet in de bakkerij eten. Want dat is natuurlijk vanwege voedselveiligheid. Dus alles wordt daar strikt in de gaten gehouden. Dus dan ontbijt ik altijd gewoon lekker thuis met mijn gezin.
0: En is je gezin ook dol op beschuit?
1: Zeker. Ik heb een dochtertje van 1,5. Dus toen zij net geboren was, hebben we heel veel beschuit gegeten. Uiteraard van Bolletje. Met heel veel muisjes. Dus ik moet zeggen, na die tijd hadden we onze buik wel een beetje vol van beschuit. Maar we zijn zeker gek op beschuit. Jij ook?
0: Ja.
1: Ja? Wat eet jij op je beschuit? Of wat vind je lekker op beschuit?
0: Nou, het allerlekkerste is, vind ik, kaas op beschuit.
1: Ja, dat snap ik. Dat is ook een klassieke combi.
0: Ja.
1: Ja.
0: En Ernst, voor jou, beschuit?
2: Ik sluit me aan bij kaas.
1: Want ja?
2: Zeer smakelijk op beschuit.
1: Dat, ja. Je kan er ook niet alles op eten natuurlijk, want soms dan brokkelt het een beetje af. Dus, maar schuddebuikjes zijn er ook lekker op. Appelstroop. Eigenlijk kan alles op beschuit.
0: Maar wat is dan het geheim wat al bijna alles lekker is, weet je dat? Maar is het een soort zit er iets in waardoor het alles lekker is?
1: Nou, het is natuurlijk beschuit is natuurlijk wel een vrij neutrale smaak. Het is niet heel, heel zoet of heel zout, waardoor je eigenlijk alles erop kan eten. Het is lekker bros. Ja. Dus het is lekker met een beleg wat krokanter is. Maar ik vind het ook heel lekker met ik denk dat je er zelfs bij wijze van spreken een knakworst op kan eten. En het is nog lekker.
0: Ja,
1: heb ik overigens nog niet geprobeerd. Maar
0: ik
1: zeg altijd, we kunnen alles proberen. Ja. Dus ik denk gewoon de smaak. Het is gewoon heel lekker bros. Het is het ontstaan vanuit natuurlijk een zacht deeg. Het wordt lekker gebakken in de bakkerij. En dan heb je gewoon een hele goede onderlegger, noemen sommigen het ook wel. Een onderlegger voor alles wat je wil.
0: Dat sowieso.
1: Ja.
0: Maar we gaan zo meteen praten over nieuwe producten van Bolletje.
1: Ja.
0: Maar dan gaan we eerst nu naar Jeffrey Spalburg luisteren van Met Hengelo.

0: Hengelo en Anne vanuit Almelo.
1: Ja, heel leuk.
0: En inmiddels heb je nieuwe producten gepakt.
1: Ja.
0: Wat voor producten zijn er precies?
1: Nou, Bolletje maakt natuurlijk heel veel verschillende producten. We hebben uiteraard beschuit en schuddebuikjes. Maar we maken ook heel veel crackers, knekkenbreud. Dus ik heb een paar dingen meegenomen. Ik begin met de oudste. Dit is niet echt heel nieuw meer. Kan de camera hem ook zo goed zien? Dit is namelijk mijn favoriet. Dus ik moest deze ook wel even laten zien. Dit is de bagelcracker. En die is eigenlijk ook ontstaan vanuit de trend dat iedereen tegenwoordig vanuit Amerika en Engeland bagels eet.
0: Ja.
1: En wij dachten, hoe leuk is het als je dit kan eten, maar dan wat makkelijker met een cracker. Dan hoef je hem niet af te bakken. En het is ook heel lekker met zalm of met pastrami. Dus dit is mijn persoonlijke lieveling.
0: En is dat ook lekker bij ontbijt of gewoon als tussendoor?
1: Zeker, is ook heel lekker bij ontbijt. Wat we wel zien is dat er echt wel verschil zit tussen wat mensen eten in het weekend en door de week. Dus dit is misschien wat meer een cracker die je eet in het weekend.
0: Ja.
1: Hè, als je met elkaar aan tafel zit of wat meer de tijd hebt voor het ontbijt. En als je 's ochtends naar werk moet bijvoorbeeld of je hebt een drukke dag voor de boeg, dan zie je toch al mensen iets eten wat sneller kan. Dus dat is wat betreft over de bagelcracker. Nou, daar hebben we ook... Ja, ik vind alles lekker. Dat is misschien ook een beetje een valkuil. Onze nieuwe tortilla crackers. Dat zijn deze. Die zijn volkoren roggen gemaakt. Maar dan met een poederlaag. Dus eigenlijk wat je ook een beetje bij chips hebt. Dat het echt veel smaak heeft. Deze is in zeezout en... zeezout en peper. En dit is sour cream en onion.
0: Ja.
1: Nou, dit is echt alsof je chips eet. Maar dan is het volkoren en heeft het een Nutri-score B. Dus het is gewoon echt een hele verantwoorde snack. Het is nu ook, dat zei je al, Raymond, dat je het op de tv had langs zien komen.
0: Maar die zeezout is wel populair de laatste tijd bij mensen.
1: Ja, klopt. Dat klopt. En dit is ook in de campagne, noem het ook echt de snack waar je ja tegen zegt. Omdat het gewoon... Het is lekker, het is gezond. Of nou, gezond. Gezond is altijd natuurlijk. Wat is gezond? Die laten we even buiten wegen. Maar het is in ieder geval een verantwoordere snack dan bijvoorbeeld als je chips eet of bijvoorbeeld een schaal bitterballen. Maar voor ik ben in die zin van balans, dus voor alles moet een plek zijn, denk ik.
0: En die van die twee die je net liet zien, welke is echt je favoriet?
1: Dat is een hele goede vraag. Ik denk, het is misschien... Ik vind die tortilla crackers met zeezout en peper heel lekker. Omdat je ze in alles kan dippen.
0: Ja.
1: Je kan ze los eten, dan zijn ze al heel erg lekker. Maar soms, als ik het wat gezonder wil maken... dan neem ik bijvoorbeeld wat huttekezen. Dat is natuurlijk een gezond product. En dan dip ik ze daarin. Nou, en dan heb ik een perfecte snack eigenlijk.
0: Kunnen ze ook wel eens breken in de... Huttekezen?
1: Heb ik nog niet gehad. Ze zijn best stevig. Maar dan moet je eigenlijk zelf gaan ondervinden natuurlijk een keer.
0: Ja.
1: Heb jij al dat je denkt, die lijkt mij heel, heel lekker.
0: Die zeezout.
1: Ja? Ja, snap ik. Een hele goede keuze. Is echt heel lekker.
0: En drinken hebben jullie ook? Is dat voor het eerst dat jullie die brekers maken?
1: Ja, het is... ik zal het ook meteen laten zien. Dat is een havermout to go. Dat is... eigenlijk zoals je een havermoutpap 's ochtends klaarmaakt.
0: Ja.
1: Maar dan in een pouch, noemen we dat, zakje. En dit kan je eigenlijk heel makkelijk meenemen in de auto. Of als je een leuk uitje hebt. En je denkt, ik ga naar de dierentuin. Maar ik lust wel even een gezonde ontbijt of lunch of tussendoortje. Iedereen eet op de laatste tijd toch wanneer het je uitkomt. Dus we hebben niet meer hele vaste momenten. En dit is in de smaak banaan en appelkaneel. Dus dat is, het zit een beetje tussen een vastvoeding en drinken in eigenlijk. Ook heel lekker.
0: En hoe vaak drink je dat?
1: Ik denk maximaal 1 keer per dag. Ik heb een collega die is echt niet te stoppen. Die vindt dit heel erg lekker. Dus die eet het liefst misschien wel 2 keer per dag. Ik vind het ook heel lekker, maar ik heb wel echt een voorkeur voor zout.
0: Ja.
1: Dus dit vind ik heel lekker, maar als ik mocht kiezen, zou ik liever elke dag tortilla crackers eten.
0: En hoe lang zijn jullie nou bezig om dit soort product te maken?
1: Hoe lang denk jij dat wij... Hoe lang denk je dat... Ik ben wel benieuwd wat jij denkt, hoe lang we ermee bezig zijn.
0: Ik denk 2 of 3 maanden.
1: Ja, dat is al een... Dat is een hele goede inschatting. Het verschilt ook heel erg per product. Sommige zijn natuurlijk wat makkelijker. Maar voor sommige producten... Ja, denk je soms bijna aan de 2, 1,5, 2 jaar. Ja, dus dat is echt wel, wel fors. Het komt echt van het idee. En dan moet het natuurlijk ook nog te maken zijn in de bakkerij. Dat is natuurlijk, dat zijn machines. We kunnen niet, het is niet een soort AI. En we zeggen, nou maak dit en tover het er maar uit, helaas. Dus kost soms best wel lang, ja. Vind je dat langer dan verwacht of niet?
0: Nee, soms wel.
1: Ja, ja.
0: Maar... We praten zo meteen weer verder. We gaan nou lekker luisteren naar Listen to the Music, Dobby Brothers.

0: mooie plaat, Tobi Brothers uit 1975. En nog steeds Anne van Bolletje in de studio. Welkom, nog steeds.
1: Dankjewel.
0: De producten van Bolletje, wat voordat het in de winkel komt, wordt het toch getest?
1: Zeker. Het wordt heel veel getest. Je moet heel veel proeven. Verschilt natuurlijk ook heel erg per product. Hè. Soms duurt het net wat langer voordat je denkt, oh, dit is een smaak waar we voor willen gaan. En we hebben een intern testpanel eigenlijk. Dus mensen die bij Bolletje werken. En een extern panel. En soms dan doen we ook onderzoeken online met surveys. Het gaat heel, heel breed. En het leuke is dat je daardoor heel veel verschillende input van ook allemaal type ja, consumenten eigenlijk kan vragen. Want ja, de een wil iets anders dan de ander. En dat is ook soms, daar moet je heel goed naar kijken als je een product maakt. Van hè, wie is onze doelgroep? Willen we dit voor de jongere generatie doen? Of willen we dit voor iemand doen die 65 plus is en misschien hele andere behoeftes heeft? Ja.
0: En mensen die buitenaf zijn dat, en nou, deze producten vooral die je nu hebt, waren dat vooral voor jonge mensen bedoeld of een beetje tussenin?
1: Wat denk jij? Ik ben wel benieuwd.
0: Die haven denk ik voor jongeren.
1: Ja?
0: Ja. Bekel een beetje 30, 40 plussers.
1: Ja. En de tortilla crackers, wat denk je voor die?
0: Een beetje voor 50, 60 plussers.
1: Oh ja. Ja. Nou, ik vind dat je echt heel goed in de buurt zit. Dat heb je heel goed ingeschat. Nee, dat klopt. De havermout to go is inderdaad bijvoorbeeld hè, van jongeren. Ook wel voor gezinnen met kinderen. Ik geef dit bijvoorbeeld zelf ook aan mijn dochtertje. Die vindt dat ook soms iets te lekker. Ja, en sommige zijn, de tuna crackers zijn inderdaad ook heel breed. Dus heel veel, wat meer de oudere doelgroep vindt het lekker. Maar ook zeker de jongere generatie. Maar ik vond dat je heel, heel goede inschatting had gemaakt. Je zou zo'n testpanel kunnen.
0: En hoe ruikt het altijd in de fabriek? Altijd naar versgebakken koekjes?
1: Grotendeels wel, ja. Ik moet zeggen, als ik soms, vooral als we kruidnoten bakken natuurlijk, dan kom je het terrein op en dat ruik je echt in de hele omgeving. Nou, dat is, nou, ik denk dat jullie wel een voorstelling kunnen maken hoe dat ruikt, maar dat is echt heerlijk. Soms zou je bijna denken, nou, maak maar hier een parfum van, want kan ik het elke dag ruiken. Maar er gaat soms ook wel eens iets mis.
0: Ja.
1: Dat kan ook, dus dan ruikt het wat minder lekker. Dat gebeurt. En alle producten hebben weer een andere geur. Dus roggebrood ruikt weer heel anders dan kruidnoten. Ja. En crackers die ruiken ook weer heel anders. Dus maar het ruikt bijna altijd lekker.
0: Maar de kruidnoten liggen al bijna in de winkel natuurlijk.
1: Ja.
0: Wanneer beginnen jullie dan met bakken van de kruidnoten?
1: Wij beginnen... We moeten heel veel kruidnootjes bakken. Dus we beginnen het liefst zo laat mogelijk voordat ze in de winkel liggen.
0: Ja.
1: Ze liggen ook elk jaar op hetzelfde moment in de winkel. Maar iedereen vindt het eigenlijk soms te vroeg. Horen we dat weer. En sommige mensen zeggen, nou doe mij alsjeblieft het hele jaar kruidnoten.
0: Ja.
1: Dus ja, het verschilt een beetje. We bakken eigenlijk ook het hele seizoen door. Maar we moeten natuurlijk wel echt al redelijk op tijd beginnen om de schappen gevuld te krijgen. Dus een exact moment kan ik niet zeggen, maar we proberen zo laat mogelijk te beginnen.
0: En zo laat mogelijk, dat is half juli?
1: Oeh, dat verschilt. Ik denk dat we in ieder geval... Ja, ik weet dat niet helemaal uit mijn hoofd. Want we hebben natuurlijk ook een productmanager en die is daar vooral mee bezig. Maar... ik zou zeggen, nou ja, nee, ik weet het niet. Ik weet het niet. In ieder geval zo laat mogelijk. Maar ik denk wel een aantal weken, in ieder geval voordat het in de winkel is. Want het moet nog verpakt worden. Er moet soms chocolade overheen. Het moet nog mee worden genomen naar distributiecentra. Dan moet het nog in een, we noemen dat een display. Dus echt als het op de winkelvloer, op een display, daar moet het nog worden ingevuld. En dan moet het op de winkels worden gerold. Dus het zit echt een heel proces aan vooraf om bijna alle winkels in Nederland te voorzien van kruidnoten.
0: En jullie maken natuurlijk ook jullie pakken het ook wel eens losse producten in voor verzorgingshuizen, vliegtuigen, ziekenhuizen.
1: Klopt. Ja.
0: Wat is dan makkelijker voor in de fabrieken? Al deze losse verpakkingen per keer of gewoon in één?
1: Ja, vind ik ook weer een hele goede vraag. Ik vind het leuk hoe je hier opkomt. Zeg maar, we hebben natuurlijk echt wel collega's die heel erg gespecialiseerd zijn op hoe een lijn in een bakkerij loopt. En dat we dat natuurlijk zo efficiënt mogelijk willen. Dus hoe exact de detail wat makkelijker is, weet ik niet. In principe zijn onze lijnen zo ingericht dat het makkelijk genoeg moet zijn om de producten te maken. Anders doen we het niet. Het is natuurlijk wel, als je iets elke keer individueel moet verpakken, daar komt gewoon een extra stap bij kijken. Dus dat is qua proces iets langer. Maar in principe kunnen we het beide. En het is natuurlijk ook weer een heel ander moment. Maar ik vind het heel goed dat je er zo goed op de hoogte bent dat we dit maken. Ja.
0: En welke muziek staat er vooral aan in de fabriek?
1: Ik werk er natuurlijk niet elke dag. Dus het kan zeker verschillen. Ik zal deze radio ook nog even tippen aan ze. Ja. Misschien dat we ze hier wel naartoe kunnen luisteren. Maar volgens mij gewoon de radiozenders die een beetje... Ik zou het niet weten. Het zou van Q-Music naar 538 naar een radiozender kunnen gaan. Maar het klinkt altijd gezellig in de bakkerij. Dus, ja.
0: Ook toevallig My Blood Direct. Staat die ook wel eens aan?
1: Ik denk het wel. Ik vind het wel een heel leuk nummer. Dus ik hoop het ook vooral.
0: Dan gaan we daar nu ook lekker naar luisteren, naar Direct.
1: Nou, mooi.
2: Wil je meer informatie over Radio Gemiva? Ga naar radiogemiva.nl.

0: En nog steeds Anne in de studio van Bolletje.
1: Ja.
0: Nou ja, Bolletje is natuurlijk bekend van beschuit. Hoeveel soorten beschuit is er?
1: We hebben natuurlijk echt wel de klassiekers. Dat is gewoon de echte beschuit. En daar een volkoren variant van. Maar je hebt ook bakkersbeschuit. En je hebt een robuust beschuit. Dus daar zitten bijvoorbeeld zaden en pitten bij. We hebben natuurlijk ook, die heb ik ook meegenomen, verwend beschuitjes. Dat was een tijdelijk product. Dat zijn in hartjesvorm met chocolade. Echte chocolade eroverheen. En dat was natuurlijk heel leuk om met Moederdag of daar of voor Valentijn. Dus die heb ik ook mee. Dus dat soort producten kan je eigenlijk bedenken bij allemaal soorten beschuit.
0: Maar dat is dan een tijdelijk product?
1: Ja.
0: Dus die verkopen wordt niet meer verkocht in winkels?
1: Ik weet niet of er nog een paar winkels zijn die het verkopen. Maar nee, dit is dan een product wat we soms... Hè, dat is natuurlijk net zoals met Halloween. Dat je wel eens producten maakt die gewoon tijdelijk in de winkel verkrijgbaar zijn. En dan uiteindelijk weer uitstromen. Dat ze eigenlijk heel goed passen op een bepaald moment. En dat was ook een beetje met die verwendbeschuitjes.
0: En Ernst, jij had voor de uitzending had je een vraag over Bolletje en Huismerk. Kun je die nog een keer stellen?
2: Ja, die wil ik zeker stellen. Nou, hoe vaak Bolletje zich als aanmerk tegenover toch even, ja, opkomst van de huismerken?
1: Ja,
2: die,
1: ja dat is een vraag die we ook heel vaak krijgen. Dus ik vind het een hele scherpe vraag van je. Het is natuurlijk echt wel... ja, je bent echt wel zoekende. Kijk, Huismerk heeft natuurlijk ook heel veel goede producten in het schap. En eigenlijk moet je vooral kijken, en dat proberen we natuurlijk ook samen met de retailers te doen, van hoe kunnen we elkaar versterken? Dat je allemaal op een ander, misschien type consument of een moment gaat zitten. En je hebt het eigenlijk vooral een verschil in receptuur. Of in smaak of in grootte van de verpakking. Dus daar probeer je eigenlijk verschillend te maken. En ik denk dat hoe wij ook samenwerken is dat je eigenlijk vooral samen met de retailer, nou, supermarkt retailer, zelfde wilt kijken hoe kan je nou een zo goed mogelijk assortiment bieden aan de shopper die in die desbetreffende winkelketen komt. En dat is eigenlijk hoe wij proberen samen te werken met huismerken.
0: En is Bolletje typisch Nederlands of verkopen jullie ook in Duitsland en België?
1: We hebben bijvoorbeeld ook echt wel veel fans in het buitenland zitten. Dus we hebben soms ook wel eens dat we producten van Bolletje ineens zien in Australië. Dat is natuurlijk ook heel leuk. Maar we hebben ook zeker een exporttak die zich daar vooral mee bezighoudt. En dat is wel, daar werk ik bijvoorbeeld zelf niet voor, dus daar weet ik ook wat minder over. Maar dat is ook een onderdeel van Bolletje, ja.
0: Maar overleggen jullie dan wel eens met Australië van nieuwe producten?
1: Nee. Dit is echt meer als dat soms bijvoorbeeld... je hebt natuurlijk ook wel ondernemers die bepaalde producten naar het buitenland brengen. Net zoals dat we hier wel eens een Amerika-shop hebben. Ja. Gebeurt dat natuurlijk ook wel eens daar. En dan denk ik ook dat sommige producten van Bolletje daar niet kunnen ontbreken.
0: En die bekende kok, zeg maar, die op alle verpakkingen staat. Weet je dat waar de aanleiding van is?
1: Nou ja, Bolletje is natuurlijk echt een bakkersbedrijf. Dus degene die in het logo staat en ook in de commercials tot leven komt, dat is dan Bakker Daan. En die hebben we eigenlijk, dat is natuurlijk een heel ons marketingteam die zich daar ook heel veel mee bezighoudt. Maar dat is natuurlijk eigenlijk de kern van Bolletje. Dat wij proberen als bakker mensen te verbinden en bewust te voeden met onze producten. En dat echt vanuit het bakmanschap. En dat is waarom wij die bakker ook uitdragen op onze verpakking.
0: En heeft Bakker Daan ook echt bij Bolletje gewerkt?
1: We hebben wel

0: Als het in de reclame. Nou ja, het is natuurlijk heel veel reclames natuurlijk van Bolletje. Mm-hmm. In de folders.
1: Ja.
0: Is dat dan toeval? Wat jullie doen?
1: Bedoel je dat de reclame op tv en in de folders hetzelfde zijn? Of op hetzelfde moment komen?
0: Ja, hetzelfde een beetje.
1: Ja. Ja, dat is inderdaad de bedoeling. Dus we proberen eigenlijk... we hebben bijvoorbeeld recentelijk ook een nieuw soundlogo... om nog meer dat bakkersgevoel... en eigenlijk om echt wel op verschillende plekken... dus in de folder, op tv... maar ook bijvoorbeeld als je op social media kijkt... dezelfde uitingen noemen wij dat te laten zien... zodat eigenlijk die herkenbaarheid van ons overal terugkomt. En bijvoorbeeld ook op de winkelvloer. Als wij een display hebben, dus waar de kruidnootjes in staan. Ja. Rondom, daar komt Bakker Daan ook op voor. Dus dan zie je die ook weer. En dat is dan... proberen dat natuurlijk wel, dat het elkaar mooi aanvult.
0: Dat is mooi, toch? Dat klinkt allemaal goed.
1: Ja, ik vind het van wel. Vind jij dat ook goed klinken? Ja. Nou, gelukkig, want we doen ons best daarvoor. Kende je Bakker Daan ook al van de...
0: Ja, van tv.
1: Ja, ja. En vind je hem een beetje passen bij Bolletje?
0: Ja.
1: Ja?
0: Dat sowieso.
1: En hoe zie jij... Zie jij Bolletje ook als bakker? Of wat vind jij van Bolletje?
0: Nou ja, als eerste moet ik vooral denken aan beschuit.
1: En aan schuddebuikjes misschien ook?
0: Ja, sowieso.
1: Ook?
0: Ja. Want dat altijd vroeger als kind altijd schuddebuikjes.
1: Oh ja, heel lekker.
0: Maar hoe is dat dan ontstaan dan, schuddebuikjes?
1: Schuddebuikjes is ontstaan omdat we eigenlijk... Bolletje die zit natuurlijk in heel veel verschillende categorieën zijn we actief. En we wilden eigenlijk ook iets maken voor op de boterham. Ja. En vanuit dat idee is schuddebuikjes ontstaan. Maar dat is natuurlijk ook echt wel heel... dat is natuurlijk ook wel bedacht voordat ik bij Bolletje kan werken. Dus hoe exact de mensen destijds dat hebben bedacht... daar was ik helaas niet bij. Maar het was echt vanuit het idee... we willen graag iets bieden vanuit ons bakmanschap voor op de boterham. Zodat we eigenlijk verschillende momenten aan de ontbijttafel... of aan de lunchtafel aanwezig waren.
0: En de verpakking is dan speciaal voor kinderen vrolijk te maken. Dat die draait op als neus.
1: Ik heb een verpakking niet voor. Maar volgens mij is dat inmiddels... Of is dat, staat het er nog steeds op? Ik weet wel dat er heel veel soorten verpakkingen zijn geweest. Ja. Inmiddels. Kijk, je moet natuurlijk altijd kijken... voor kinderen is het natuurlijk ook heel erg belangrijk om... gezond met af en toe iets lekkers te combineren. Dus dit is denk ik ook vooral heel erg fun. Maar het is vooral niet specifiek op kinderen... maar eigenlijk gewoon voor iedereen. Echt een leuk, lekker product voor op je boterham. Of in je yoghurt. Ja. Kan het bijvoorbeeld ook. Is ook heel lekker.
0: Sowieso.
1: Ja.
0: Maar goed, straks gaan we praten over Bolletje Museum.
1: Oh ja.
0: Die jullie ook hebben. Ja. En dan gaan we nou eerst naar... Shiny Happy People van R.E.M. draaien.
1: Heel leuk ook.

0: shiny happy people. Dat is sowieso hier in de studio. Maar jullie hebben ook een bolletje museum.
1: Ja.
0: Waar staat die?
1: Die is in Almelo. Ja.
0: En wat is daar te zien, weet je dat?
1: Nou, daar zit en een... is het een café, lunchroom, iets waar je lekker koffie kan drinken en bijvoorbeeld iets kan eten. Dus dat zit beneden en boven zit eigenlijk de geschiedenis van Bolletje, hoe het is ontstaan. Het is natuurlijk redelijk klein begonnen en uitgegroeid tot een heel groot merk. Dus in het Bolletje Museum vertellen ze eigenlijk meer over de geschiedenis van Bolletje. Heel erg leuk om een keer heen te gaan. Dus dat is zeker een tip.
0: Dat sowieso. Klinkt al gezellig. Bolletje Museum. En daar kan je ook dingen van Bolletje kopen en proeven misschien.
1: Zeker. Ja, je hebt daar... je kan het bijvoorbeeld in leuke pakketjes kopen. Dus als cadeautje. Dan zit het al verpakt in een mandje. Dus dat zou kunnen. Je kan ook natuurlijk dingen proeven. En je kan daar ook vergaderen als je eventueel wil.
0: Ja?
1: Ja. Misschien kan je er zelfs een radio af... Nee, dat weet ik niet, maar... dat je er misschien een radio uitzending maakt. Maar dat is denk ik wat moeilijk met alle apparatuur.
0: Nou, we hebben een locatieset, dus we...
1: Ja?
0: Maar hoe lang... Nou ja, eigenlijk had ik dit al... gevraagd. Moeten vragen. En hoe lang bestaat het bedrijf al?
1: Het staat toevallig ook op de verpakking. Dus dat ben ik... dat kan je dat zien. Dus dat zie je eigenlijk altijd staan onder het logo. Ja. Sinds 1867. Dus dat is echt al... dat is echt al heel lang. Ja. En natuurlijk in die tijd heel veel gebeurd. En als je echt wil weten over de geschiedenis van Bolletje... dan raad ik je aan ook om een keer naar het museum te gaan. Maar natuurlijk van verschillende eigenaren. Nou, het is zoveel groter geworden... En natuurlijk heel veel producten. Want we hebben natuurlijk nu heel erg veel over beschuit. We hebben het over crackers gehad en schuddebuikjes. Maar we maken ook tussendoortjes, tussendoorrepen. Die heten dan goed bezig repen. Koekjes hebben we, Chonelli Canelli. En ik denk dat iedereen ze ook wel kent van de verjaardagsborrel Pepsels. Die zouten sticks.
0: Ja.
1: Die zijn ook, die maken we ook. Dus en ook in drie smaken. Dus het wordt elke keer... Kijk, we proberen natuurlijk ook een keuze te maken. Maar door de geschiedenis heen van Bolletje zijn er ook al heel veel producten geweest. En ook natuurlijk producten die er al heel lang zijn.
0: En die pretzels, die lange dingen.
1: Ja.
0: Verkopen jullie die dan nog steeds? Wordt het goed verkocht nog steeds?
1: Nou, het zal je verbazen. We verkopen ze inderdaad nog steeds. We hebben ook dus de normale. Daar zitten van die zouten... zoutkristalletjes op. Maar we hebben ook gevulde pepsels. En dan zit er, die heb ik ook meegenomen voor jullie... zit pinda in met eentje en een andere kaas. En op die met kaas zit ook kleine stukjes gebakken kaas. Ja, dit is echt... Ik vind dat is mijn favoriet. Ik vind dat zo lekker. Maar dat is... af en toe denk ik ook wel eens... op de vrijdagmiddag denk ik... Nou, nu mag het wel, maar... Die hebben dus in drie smaken. We hebben ook ooit een keer een rode curry variant gehad. Tijdelijk in het assortiment. Soms heb je wel eens een product waarvan je denkt... Nou, ik vind het echt jammer dat we die niet meer hebben. Nou, dat is denk ik een voorbeeld voor mij. Die vond ik ook heel lekker.
0: Met rode curry?
1: Ja, en de binnenkant.
0: Hoe kun je de smaak een beetje omschrijven?
1: Het is natuurlijk Thais geïnspireerd, rode curry. Beetje pittig. Er zit rode peper in. Vaak zit er ook citroengras in en gember. Kokosmelk. Dus die smaken moet je een beetje voor je inbeelden. Lijkt je dat lekker?
0: Een beetje.
1: Een beetje. Nee, ja. Dus een beetje exotisch.
0: Ja.
1: Misschien vind je of lijkt jouw kaas of pinda lekkerder?
0: Nou ja, pinda is sowieso lekkerder, want dat heeft een beetje de smaak van pindakaas sowieso.
1: Ja. Is heel lekker.
0: Maar hoe zien jullie dat het product niet loopt? Dat het eruit gaat?
1: Ja, dat is ook... dat gaat natuurlijk... We hebben natuurlijk en regelmatig contact met de retailers. En we houden natuurlijk zelf bij... ik wil wel in detail gaan, maar ik denk dat jullie daar niet vrolijk van worden. Maar we houden bij hoeveel een product verkoopt. En ook wie de doelgroep is... En soms dan kom je tot de conclusie dat een product helaas niet loopt zoals je zou willen. Dat is ook met veel nieuwe producten. Ik weet niet of je dat wist, maar dat eigenlijk echt wel 70, niet alleen van Bolletje, maar in de hele supermarkt, 70-80% van de nieuwe introducties, die ligt er na een jaar niet meer. Ja. Pin mijn AUB niet vast op het exacte percentage, maar het is echt hoog. Dus ja, soms probeer je wat en dan lukt het helaas niet. Dus dat hebben wij natuurlijk ook wel eens last van. Ja.
0: En vinden jullie dat zelf jammer dat het sommige producten zo kort in de winkels liggen?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat iedereen, als je een nieuw product bent, brengt, dan wil je natuurlijk dat het een heel groot succes wordt. Dus het is altijd jammer. Maar ja, soms moet je ook, ik denk dat het ook heel goed is om eerlijk naar jezelf te kijken en ook toe te geven van nou, we hadden gehoopt dat dit echt een succes zou worden, maar helaas is het hem niet. En dan moet hij helaas uitstromen. En dan soms krijg ik ook nog wel eens vragen van, oh, komt dit terug? Of, oh, maken jullie dit nog? En soms moeten we zeggen nee. En soms kunnen we zeggen, nou, je hebt geluk, hij komt weer terug.
2: En als ik even mag, de concurrentie is natuurlijk ook zo groot.
1: Ja, dat klopt. Ja, dat is. Kijk, het verschilt ook heel erg per categorie. Dus als je kijkt naar beschuiten, dan heb je natuurlijk wat minder merken. Maar als je in het tussendoortje kijkt naar de repen. Ik weet niet of jullie dat wel eens kopen, maar dan heb je heel veel merken.
0: Ja.
1: Kopen jullie dat wel eens? Of soms. Eten jullie wel eens een tussendoortje?
0: Heel soms.
1: Ja?
0: Ja.
1: Ja? En wat koop je, wat vind je lekker?
0: Gewoon Bolletje natuurlijk.
1: Super.
0: Ja.
1: Ja. Nou, die zijn ook wel heel lekker.
0: Maar
1: sowieso. Ik koop natuurlijk ook wel eens andere producten. Het liefste koop ik alles van Bolletje. Maar het is ook heel belangrijk dat je andere dingen probeert om eens te kijken van, nou, wat is er nog meer? Wat voor vissen zwemmen er nog meer in de tussendoor vijver, bij wijze van spreken?
0: En weet je toevallig de openingstijden van het museum?
1: Oh, wauw, dat is heel specifiek. Die weet ik helaas niet. Maar ik kan ze zo even voor je googlen. Maar ik denk ergens overdag. Ik gok misschien dat ze een keer tussen 9 en 10 open gaan. Ja. Misschien iets later. Dat ze misschien rond 4, 5 sluiten. Maar dit is echt volledig een gok. Dus laten we dat zo even samen opzoeken.
0: Maar goed, ik wil nu alvast bedanken voor je komst helemaal vanuit Almelo.
1: Tuurlijk, ja, heel graag gedaan. Ik heb ook nog een laatste vraag voor jullie. Mag dat nog?
0: Ja, dat mag.
1: Als jullie nu een product zouden moeten bedenken voor Bolletje, of je denkt, nou, kan je dit terugbrengen? Of wat zou je dan, wat missen jullie nog?
0: Ernst, wat mis jij?
1: Ja, dat is een moeilijke vraag.
0: Ja. Van Bolletje.
1: Of van een ander merk, maar ook dat je zegt, nou, als je zoiets kan maken.
0: Ja, nou is het stil in de studio.
1: Ja. Dat is best wel moeilijk, hoor.
2: Zich heel bedenkend, het bestaat al. Dus. Mm-hmm. Ja. Maar ik zat in mijn eerste gedachte in wel richting al die Franse baguettes, et cetera. Die hebben natuurlijk al behoorlijk wat, maar uiteraard is er een combinatie tussen die er nog niet bestaat.
1: Ja.
2: Dus.
1: Ja, nou ja, vind ik een hele goeie. Ik bedoel, daar moeten we natuurlijk wel de inspiratie vandaan halen ook, hè, van het brood. Ja.
2: Appen met Emmanuel Macron, je weet.
1: Ja.
0: Bijvoorbeeld voor ontbijt met iets met koffiesmaak.
1: Oh, lekker. Ja. Vind ik ook een hele goeie. Nou, ik ga het allemaal doorgeven aan mijn collega's van productontwikkeling. En dan. Misschien zien ze er wel iets in. Ja, ik vind ze een hele goeie. Jullie ook heel erg bedankt.
0: Maar dankjewel voor je komst en goede reis terug naar Almelo.
1: Ja, dankjewel.
0: En dan hoor je straks Jaap en Glenn met de vrijdagmiddagshow. En volgende week hebben we weer een hele leuke live gast. Een zanger uit Brabant met gitaar, Huub Hangop. Die hier live met naar de studio komt. Dus dat wordt ook weer lachen. En wij sluiten nu af met de Rolling Stones, Tell Me en Vuurwerk, de speciale nieuwe. En tot volgende week.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de buurt van Venray breidt zich nog steeds uit. Er staat zo'n 21 hectare natuur in brand. Defensie zet twee blushelikopters in om het vuur te bestrijden. Inwoners van omliggende dorpen hebben een NL-alert gehad en krijgen het advies om uit de rook te blijven. Verder rijden er tot zeker 11 uur vanavond geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Rijkswaterstaat heeft de stuw in de Nederrijn bij Driel helemaal opengezet. Het is voor het eerst dat dit gebeurt vanwege de lage waterstanden. Doordat er weinig toevoer is van water vanuit Duitsland, zijn de waterstanden voor en achter de stuw bijna gelijk. Voor de scheepvaart heeft dit geen gevolgen, zegt Rijkswaterstaat.
1: De scheepvaart die ging al via het sluiskanaal door Driel en dat is onveranderd gebleven. Dus de scheepvaart kan gewoon verder varen over de Nederrijn.
0: De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit gemeten. Nederland wil dat de Europese Commissie de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta onderzoekt. Vorige week staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over met Ceuta. Minister Van den Brink wil weten hoe dit kon gebeuren. Ook wil hij zeker zijn dat de migranten niet naar Europa komen, zegt politiek verslaggever Noeska van der Meijden.
2: De kans dat alsnog gebeurt is heel klein, maar toch zegt Van den Brink, wil hij dat Spanje er alles aan doet om, als er nog migranten zijn, die weg te krijgen. En als ze hier aankomen in Nederland, ja, dat hij ze terugstuurt naar Spanje.
0: Morgen bespreken de asielministers van de EU de situatie. De derde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door de Noorse Sigrid Haugset. Door de overwinning neemt Haugset de gele trui over van Lorena Wiebes, die de eerste twee etappes had gewonnen. Dan het weer, blijft nog lang zonnig en warm. Later vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen zon en wolken. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

Goedenavond en hartelijk welkom bij het donderdagavondprogramma van Graafschap Radio. Met van 7 tot 8 uur focus op het ontdekken van samenstelling en presentatie. En van 8 tot 9 uur Marcel Vos met Blues Power. Techniek doe ik vanavond zelf. Want het is een bijzondere avond, want we gaan niet zomaar eventjes wat draaien. Nee, we gaan nummers draaien van 4 verschillende albums. Van 4 verschillende zangeressen. De eerste, dat is een Canadese zangeres, Julie Tittle. Ze is 29 jaar oud en afkomstig uit Toronto. Ze wordt begeleid op het album After the Sun, wat trouwens haar debuutalbum is, door Nick Tataisha op gitaar, Justin Gray op bas en Lewis Spring op drums. Van dat album hebben we 3 nummers achter elkaar geplakt: Four Horsemen, Gloria en This Life. En dat is dan de albumversie. Julia Tittle.

In 2022 bracht ze haar laatst verschenen album uit, Spellbound. Haar naam is Judy Collins. Ze was toen 83 jaar. Ondertussen is deze oude dame al 86 jaar, maar heeft nog steeds een stem als een klok. Schitterend mooi album, dat Spellbound. Ook daar heb ik weer 3 tracks van achter elkaar geplakt. En dat zijn de tracks So Alive, When I Was a Girl in Colorado en Arizona. 2 mooie staten in de Verenigde Staten van het album Spellbound, Judy Collins.

Ik heb het flauwe vermoeden dat van de volgende zangeres ik al een aantal nummers gedraaid heb. Ik weet het niet 100% zeker. Maar ik heb van Kate Teasby van het album I Remember You Singing toch weer een drietal tracks gehaald en achter elkaar geplakt om die te laten horen. Deze dame die is geboren in 1976 in Londen. Haar vader speelde viool bij Dingle Spike, een Londense Ierse band. En de moeder was actief in het Zuid-Afrikaanse congres. En dat is natuurlijk iets wat haar helemaal gevormd heeft. En misschien is dat te horen. Ik vond het een schitterend album. The Only Way I Knew, You've Got a Friend. Her Father Didn't Like Me Anyway. Kate Teasby.

En we sluiten vanavond af met een blokje van de zangeres Ellie Gowers. Het album is afkomstig uit 2022 en is getiteld Dwelling in By the Water. Er staat eigenlijk alleen maar bij in het verhaal een verbluffend goed debuutalbum. Dat mag u zelf gaan beoordelen. Ook van dit album heb ik weer drie tracks achter elkaar geplakt. En zoiets noem ik een blokje. En van volgende week gaan we weer een paar van die blokjes draaien van verschillende artiesten. Van Ellie Gowers album. In ieder geval de nummers Woman of the Waterways, Poor Old Horse en Waking Up the Stone. En liefhebbers van Silly Sisters, die zullen dat Poor Old Horse waarschijnlijk ook nog wel kennen. Mensen, bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat het na genoegen was. En wat mij betreft heel prettig weekend. En graag tot volgende week. Dag.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Vanwege de lage waterstand in de Donau heeft Roemenië rotsblokken opgeblazen. De brokstukken moeten ervoor zorgen dat er koelwater naar een kerncentrale kan stromen, legt buitenlandredacteur Julian Buizen uit.
1: Die kerncentrale ligt aan een zijtak van de Donau. De Donau staat al laag, in die zijtak is het niet veel beter. En dus willen ze door middel van een diepere geul en een tijdelijke dam zorgen dat er voldoende koelwater naar die centrale gaat komen om hem draaiende te houden.
0: De landen aan de Donau kampen met hittegolven. Voorlopig wordt er geen regen verwacht. De droogte leidt ook tot zorgen over dijken op Terschelling. De komende tijd worden zeedijken daarom extra gecontroleerd op scheuren en mogen schapen er voorlopig niet meer grazen. Op Terschelling is het regentekort gemiddeld gezien iets groter dan in de rest van Nederland. Ook zijn er geen rivieren of meren waarmee het waterpeil handmatig kan worden verhoogd. Het waterschap vraagt toeristen, inwoners en boeren daarom zuinig om te gaan met water. Techgigant Amazon is voor het eerst meer dan 3 biljoen dollar waard. Het Amerikaanse bedrijf presenteerde donderdag sterke kwartaalcijfers en daarna steeg de marktwaarde flink. Alleen de techgiganten Nvidia, Alphabet, Microsoft en Apple bereikten eerder een beurswaarde van boven de 3 biljoen dollar. De Noorse Sigrid Hauxset heeft de 3e etappe gewonnen van de Tour de France Femme. Commentator Gabriel Melging heeft het gevolgd.
2: Hauxset pakt ook de gele trui met deze zege. De grootste zege in haar carrière, zoveel is duidelijk. Een andere eervolle vermelding is er voor Puk Pietersen. Want Puk Pietersen die heeft vandaag allerlei bergpunten gepakt op de klimmetjes waar ze kon strijden voor die punten. En zij rijdt morgen in de bolletjestrui.
0: De Belgische Lotte Kopecky en de Nederlandse Marianne Vos eindigden vandaag als 2e en 3e. Dan het weer. Het blijft nog lang zonnig en warm. Later vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Morgen zon en wolken en een enkele bui bij 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Oude Stad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.
7: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het.
8: Gouwe Stad.
9: Exciting and entertaining.
10: Get on up.
9: Here's the DJ who's gonna mix up the best selection of quality hit music.
11: Ladies and gentlemen,
12: brothers and sisters,
9: the party starts here.

Zet je radio lekker harder. Hier is op maandag tussen 8 en 9 uur Shake. Met een uur vol blues, soul en funk. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris.

Goedenavond luisteraars, van harte welkom bij Shake. En we gaan er vandaag een beetje een lome dag van maken, een lome avondje, een lome uurtje met allerlei muziek. Van blues tot pop tot weet ik veel wat allemaal. We gaan het allemaal doen, we vinden allemaal wel wat. En ja, we gaan er een beetje improviseren, dat is ook wel eens leuk. We zijn begonnen met de Midnight Rambler van de Rolling Stones luisteraars. Lekkere live opname. En dat was net nadat onze grote vriend was overleden. Ja, dat was helemaal niet zo leuk. En ja, toen maakten ze deze opname. Dit was niet de live opname. Dit was nog van Let It Bleed. En we gaan lekker door met nog zo'n man die de blues in zijn vingers had. De godfather of the white blues wordt hij ook wel genoemd. We gaan naar John Mayall met My Pretty Girl.

0: Ja, 2005 zei Leo Blokhuis, wat maakt deze man belachelijk mooie muziek. Dennis Cole, The Jinx, bij het uitkomen van deze plaat. Morning Field, het eerste nummer, wat je hoorde. En hij kwam hier in 2007, toen stuurde hij een single op naar mij toe, naar mijn adres. En ja, dat was zo'n geweldige single, dat ik zei van, joh, kom hier spelen. En dat deed hij, live. En ja, prachtig. Sindsdien maakte hij vele platen, vele albums. En nog steeds maakt hij hele mooie muziek. Dennis Cole woont tegenwoordig in Schiedam. En ja, de mooiste muziek vloeit zijn pen uit. En ja, die maakt hij ook met goede vrienden nog steeds of alleen. Goed, en daarvoor hoorde je dus John Mayall met My Pretty Girl. We gaan verder met de Spotlight, luisteraars. Het eerste vaste onderdeel. In Shake.
1: In de Spotlight.
0: Achter de knoppen zit trouwens Elian Griffioen, luisteraars. Dat moet ik nog wel even vermelden. En ja, hij doet weer een helft job. Nee hoor, dat is helemaal niet waar. Gewoon een leuke, hij doet het gewoon leuk. Het is gewoon een leuk uurtje. We gaan een leuk uurtje van maken, want we gaan het hebben over de Waterboys. En die maakt in 1988 de Fisherman Blues. En het leuke is dat in Uncut, het blad, daar mag ik wel een beetje reclame van maken, dat daar in de laatste Uncut van juli, augustus, zat er een cd bij, een speciale, over dat album. En door de Waterboys zelf geproduceerd. Wat andere uitvoeringen die met die Fisherman's Blues uit 1988 te maken hebben. En dat is interessant. Ik vind trouwens toch de Waterboys een interessante band. En ja, dit album scoorde ook wel aardig in de VS. En ook hier, het is een mooie plaat. Een beetje een rustiger plaat dan de platen daarvoor. En we gaan genieten van Too Close to Heaven, een Strange Boat en The Good Ship Sirius. Aandacht in de Spotlight voor de Waterboys, luisteraars.

Iedere week weer de beste muziek bij Shake. Presentatie Sjaak Zekeris. Je luistert nu naar Shake.

Ja, luister, als het ware ze, de Waterboys. Ja, schitterend. En ja, die mensen die hebben toch wel, die band, die hebben toch wel prachtige muziek gemaakt. Ja, vooral in de tachtige jaren kun je zeggen. En ja, dat ging aardig door. We waren behoorlijk populair. Ook op bijvoorbeeld Werchter te vinden, Tor uit Werchter. En ja, daar gaven ze toch wat schitterende concerten weg. Er zijn opnamen van. En als je die te pakken kan krijgen nog, dan zou ik zeggen, genieten daarvan. Oké, we gaan verder. En met we gaan verder, bedoel ik. Dan moet ik eens even kijken. Ik geloof dat we met Twarres verder gaan. Jazeker. Fries duo. En ja, die hebben toch schitterende muziek gemaakt. Twarres, die hadden natuurlijk een Friese hit. Maar dit nummer mag er ook zijn. Ik vind het een van de mooiste. En daarom af en toe laat ik hem eens terugkomen. She couldn't laugh. En vooral de samenzang, de harmonies zijn schitterend van een duo.

Ja, november 2019 was het eigenlijk het einde van Twarres zo'n beetje. Ja, het is eigenlijk jammer dat het duo eigenlijk ophield bestaan in 2003. Want ja, treurig genoeg kreeg de man kreeg een neurologische aandoening. Als gevolg daarvan, bij Van der Veen, zo heette die, moest hij stoppen. En dat was eigenlijk jammer, want ja, dat was de kracht van het duo. Ze samen, heel erg goed samen, konden zingen. Dat hoor je ook op dit nummer, vind ik heel erg goed. Daar kreeg ik kippenvel van toen ik het voor de eerste keer hoorde. Toen dacht ik zo, dat is toch wel erg, erg goed. En ik hou nogal van harmonies. Maar dit kwam er dan ook wel goed uit bij de groep Twarres dus. Ja, er kwam nog een single uit, Vugel Free, op 4 november 2016 volgde She Won't Let Go. En deze single werd tijdens het premièreconcert in de Neushoorn in Leeuwarden uitgereikt door Ernst Jans. En in 2017 dus was Twarres de Friese ambassadeur van de vrijheid en maakte de groep de titelsong van de bioscoopfilm Spaak, getiteld Think On Me. En dat werd uitgebracht op 25 augustus 2017. En ik zei net al, november 2019 stopte de groep. Eigenlijk jammer. Goed, ik zei net nog, ja, onze vriend van de Rolling Stones, en ik noemde geen naam. Ja, dat was dus in 1969 of 68 eigenlijk al, dat Brian Jones verdronk in het zwembad. En daar zijn nog steeds wilde verhalen over hoe dat nou is gekomen. Ook een bioscoopfilm over gegaan. Goed, maar dat was later, want bij de opnames van Midnight Rambler, die je hoorde in het begin, wil ik toch nog even vermelden, van Let It Bleed was die er nog bij. Goed, dat even om even de aanhalen te vermelden. Goed, we gaan verder, want de New Seekers, die hebben wij in de cover.

Ja, de Who hadden natuurlijk het schitterende album Tommy. Daar ben ik altijd gek van geweest. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, toen de New Seekers met de single kwamen, Pinball Wizard, See Me, Feel Me en Listen to You, toen vond ik dat heel erg goed gedaan. Want ze hadden dat zeg maar aan elkaar geplakt en dat klonk ook erg goed. Trouwens, die jongens konden toch wel zingen, want ik moet eerlijk zeggen, Beck, Steele, Borrow, wat is op het Songfestival, zo'n Eurovisie Songfestival, vond ik ook best goed. Het groepje had er nogal wat hits, zongen voor Coca-Cola bijvoorbeeld, maar deze vind ik zelf een van de betere. Dus in de cover heb ik hem daarom maar weer eens uit de kast gehaald. Een singeltje, The New Seekers, Pinball Wizard, See Me, Feel Me. Dus, en ja, dat is natuurlijk een cover van The Who, The New Seekers.

0: Ja, dat waren ze, de New Seekers. Ik weet nog dat het bij de botswagentjes door de tenten gierde en schalde. Ja, dat is een gekke herinnering dat je dat nog weet. Oké, dat waren ze dus, de New Seekers. En zo gaan we door naar live luisteraars. Want ook in Shake hebben we altijd het item live natuurlijk. En wie zou er nu weer onder de naald... Nee, wie zou er nu weer op cd of ja, hoe dan ook... Wie zou er centraal staan, luisteraars?
1: Tijd voor de live track.
0: Ja, ik heb gekozen voor een album, een live album van Bob Seger uit 1980, live in Detroit, Nine Tonight. En we gaan luisteren naar een bekende van Bob Seger, Against the Wind. We kennen hem allemaal. En op een studioalbum doen de Eagles mee in de stemmetjes. En live niet, maar daarom niet minder mooi. Ietsje ruiger. Eagles, nee hoor. Bob Seger met Against the Wind.

0: Ja, we horen niet zoveel Bob Seger en de Silver Bullet Band, luisteraars. Het was Against the Wind. Dit was een opname uit 1980 uit Detroit. En we gaan door met een man die eigenlijk in hetzelfde vaarwater zit. Ze hebben ook zelfs nummers samengeschreven voor de Eagles bijvoorbeeld. We gaan naar Jackson Browne, ja, de singer-songwriter die een beetje onderschat wordt soms. Wat heeft hij mooie muziek gemaakt? We denken aan Late for the Sky en hiervoor For Every Man. De platen voor uit 1973. We gaan naar het titelnummer. Gewoon lekker luisteren. En ja, je hoort de stem van David Crosby in de achtergrond. For Every Man. Met de tekst trouwens dat je, ja, dat iedereen die, ja, hoe moet je dat zeggen? Iedereen die van goede wil is, die mag gewoon mee met de boot. Terwijl Wooden Ships van Crosby, Stills, Nash, dat was meer alleen voor de mensen die uitverkoren waren, om zo maar eens te zeggen. En Jackson Browne dacht van nee, iedereen mag mee. Iedereen mag mee. For Every Man, Jackson Browne.
1: Luister je mee, want dit is Shakes OW de LP.

Ja, luisteraars, dat was het weer. Ik dank aan de overkant Elian Griffioen voor de techniek. En ik zeg weer tot de volgende. Take care. En maak nog een mooi song.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met de natuurbrand bij Venray. Er staat zo'n 21 hectare natuur in brand en het vuur breidt zich nog steeds uit. Blussen is moeilijk vanwege de vele naaldbomen in het gebied, zegt verslaggever Litwin Gevers.
1: Die naalden die zitten aan de bovenkant van die bomen en daardoor kan het vuur zich heel makkelijk via die toppen verspreiden. Er zit ook veel hars in die bomen. Dat is ook een brandbaar goedje. Dus dat allemaal samen maakt dat het niet meevalt om daar grip op te krijgen.
0: In de Verenigde Staten zijn twee mensen overleden na de uitbraak van een darmziekte. Volgens de gezondheidsautoriteit in de staat Michigan veroorzaakt de ziekte diarree en dus uitdroging. Honderden Amerikanen zijn inmiddels opgenomen met de ziekte. Die wordt veroorzaakt door een parasiet. De vermoedelijke bron is een partij sla uit Mexico. De Franse politie heeft de populaire chef-kok Jean Imbert opgepakt. Hij wordt door drie ex-partners beschuldigd van huiselijk geweld. De zaak kwam ruim een jaar geleden aan het licht. Vier vrouwen zeiden dat Imbert hen kleineerde en heel jaloers was. Volgens Imbert's advocaten heeft hij alle beschuldigingen tegengesproken. De stuw in de Nederrijn bij Driel is opengezet vanwege de lage waterstanden. Er is geen water om tegen te houden en daarom heeft de stuw geen functie meer. Om schade te voorkomen wordt die opengezet, zegt Rijkswaterstaat.
2: Vooral gelegen aan het feit dat er altijd een klein risico is dat een schip de vizierschuif aan zou kunnen varen. Denk even terug aan Stuwgraven in 2016. En ook al is dat risico heel klein, de gevolgschade is dan enorm.
0: Het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij zo'n 20 graden. Morgen vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Een zeer goede avond, luisteraars. Van harte welkom bij Blues Power, het bluesprogramma van Gouden Stad Radio. Vandaag geen reguliere uitzendingen, maar een special over soul blues. En de naam zegt het al, het is blues met soul en funk invloeden of soul met blues invloeden. We hebben 3 specials over meester in dit subgenre. Bobby Blueblend, Albert King en Little Milton. We besteden straks ook aandacht aan een paar twintigers, maar we beginnen met de gevestigde orde, Robert Cray. Al vanaf het prille begin van zijn carrière wisselde hij blues en soul met elkaar af. Soms een vleugje blues in de soul, soms een vleugje soul in de blues. That Wasn't Me uit 1999.

Ja, Rod Cray van het album Take Your Shoes Off uit 1999. Maar ook anno 2026 zijn er jonge Afro-Amerikaanse artiesten die blues en soul mixen. Sean McDonald uit Georgia is pas 23 jaar, maar heeft een oude ziel. Blues uit de jaren 50 en soul uit de jaren 60 inspireren hem. Van zijn vorig jaar verschenen album, debuutalbum mag ik zeggen, Have Mercy, hoort u Faking It.

Ja, Sean McDonald, een jong talent. En de eerste mini-special van vanavond gaat over de befaamde Amerikaanse zanger. Die begon in de blues, maar vanaf 1960 regelmatig naar het soul-genre doorschoof. Bobby Blue Bland. Geboren in 1930, hij zong in gospel-ensembles, nam in de jaren 50 en 60 op voor Chess Records, Morden en vooral Duke Records uit Texas. Voor dat label scoorde hij in 1957 een nummer 1 rhythm and blues hit, Father on Up the Road. In zijn lange carrière scoorde hij in totaal 23 top 10 rhythm and blues hits. Driemaal Bobby Bland staat voor u klaar. We beginnen met I Wouldn't Treat a Dog the Way I Treated You van het album Dreamer uit 1974. Dan hebben we een klassieker uit 1961, Turn On Your Love Light. Het voorbeeld geweest van de Blues Brothers overigens. En daarna hebben we If Loving You Is Wrong, I Don't Wanna Be Right van het album His California album uit 1973. Driemaal Bobby Bland.

Ja, Bobby Blue Bland met zijn karakteristieke stem. Hij kreeg in 1997 een Grammy Lifetime Achievement Award, laat ik het goed zeggen. In de nadagen van zijn loopbaan maakte hij nog 9 albums voor Malaco Records en hij overleed in 2013, werd 83 jaar oud. Terug naar het land van de levenden met D.K. Harrell uit Louisiana, 27 jaar oud en goed thuis in het soul blues genre, want B.B. King was zijn grote voorbeeld. Luister naar Into the Room uit 2005.

Soul Blues anno 2025 van D.K. Harrell van zijn cd Talking Heavy. De tweede mini-special van vanavond is van niemand minder dan Albert King. Met zijn bijna 2 meter en 120 kilo stond hij bekend als de Velvet Bulldozer. Een bijnaam die ook verwijst naar zijn werk dat hij voor zijn muziekcarrière namelijk deed. Hij was namelijk bulldozerbestuurder. Hij was aanvankelijk drummer, maar toen hij in 1952 zijn eerste opnames maakte voor Chess Records, was hij al gitarist. Linkshandig op de Gibson Flying V, zijn kenmerkende gitaar. Tussen 1959 en 1962 nam hij een aantal klassiekers op voor Bobbin Records uit St. Louis, maar het was echt populair midden jaren 90 voor Stax Records. Jimi Hendrix, John Mayall, Gary Moore en Steve Ray Vaughan waren fan. Stax was vooral bekend als soul label, dus soul en funk invloeden waren bijna vanzelfsprekend bij de opnames van Albert King. Driemaal de late great Albert King met I Need a Love, een nummer uit 1972, een outtake van het album I'll Play the Blues for You. Daarna Running Out of Steam, gemaakt in 1973 voor Tomato Records, en besluiten af met Love Mechanic van het album New Orleans Heat, Albert King.

Ja, Albert King met Love Mechanic van het album New Orleans Heat. En Milton Campbell Jr. is de soul blues gigant van deze special. Little Milton werd geboren in 1934 in Mississippi. Zijn vroege invloeden waren T-Bone Walker en B.B. King. En de man die hem goed gitaar leerde spelen toen hij 12 jaar was, Eddie Kusick. Ike Turner ontdekte Little Milton in Memphis en dat resulteerde in een aantal singles voor Sun and Meteor. Na zijn verhuizing naar St. Louis nam hij op voor het label Bobbin Records met enig regionaal succes. Maar zijn doorbraak kwam bij Chess Records, waar hij zowel blues als soul opnam. En zijn eerste Rhythm and Blues nummer 1 hit scoorde met We're Gonna Make It. Begin jaren 70 kwam hij bij Stax Records, net als Albert King trouwens. En totdat de label helaas failliet ging in 1975. En in de nadagen van zijn carrière maakte hij nog een serie gedegen albums voor Malaco Records. Driemaal Little Milton. We beginnen met Blues Get Off My Shoulder. De jaren 60 voor Chess Records opgenomen. If You Walk In Your Sleep opgenomen voor Stax. In 1975 een kleine Rhythm and Blues, het nummer 34. En

Ja, Little Milton in de nadagen van zijn carrière een opname gemaakt voor Malaco Records. We gaan nog terug naar de gevestigde orde voor Javina Magnus, een blues, soul en Americana zangeres uit Californië, al in de 60, maar still going strong. When You Hold Me.

Ja, Soul Blues uit de Verenigde Staten van Javina Magnus. When You Hold Me is van het album Love Wins Again. Ja, en deze special over Soul Blues of Blues Soul, het is maar net hoe u het wil horen. Die zit er weer op. Jaap Buijs, hartelijk dank voor de supervisie op de techniek. Graag tot volgende week, dan is er weer een Blues Power. We gaan eruit met Lil Sonny. Een man die mondharmonica speelt, maar dan ook wel op een jazz, op een funk soul manier.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote natuurbrand bij Venray is nog niet onder controle. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met blussen. De brand brak vanmiddag uit en inmiddels is zo'n 21 hectare natuur verwoest. Twee helikopters van Defensie en zo'n 250 brandweermensen worden ingezet om het vuur te bestrijden. Roemenië heeft rotsblokken in de Donau opgeblazen, zodat er koelwater naar een kerncentrale kan stromen. Vanwege het lage waterpeil dreigt de centrale stil te vallen, zegt buitenlandredacteur Julian Buizen.
1: Dat kan een behoorlijk probleem worden. De centrale is namelijk goed voor 1/5 van de energievoorziening in heel Roemenië. Mocht die stilvallen, dan moet die energie ergens anders vandaan worden gehaald. Denk bijvoorbeeld aan het importeren uit andere landen.
0: Op dit moment stroomt nog maar 1/3 van de normale hoeveelheid water door de Donau. Een Britse man is veroordeeld tot bijna 2,5 jaar cel omdat hij zijn dode moeder in een vriezer bewaarde. Intussen streek hij haar pensioen op en uitkeringen. Al zegt de man zelf dat hij geen afscheid kon nemen, vertelt deze journalist.
2: When arrested, he told police he didn't want to let her go, that he wanted to spend more time with her. The court heard he put the freezer in the living room so he could hold her hand while watching Coronation Street. The judge said he sometimes believed she was still alive.
0: Ook de mentale toestand van de man wordt verder onderzocht. De Amerikaanse techgigant Amazon is voor het eerst meer dan 3 biljoen dollar waard. Dat is omgerekend ruim 2,6 biljoen euro. Alleen Nvidia, Alphabet, Microsoft en Apple hebben dat ooit bereikt. Dan het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij zo'n 20 graden. Morgen geregeld zon, maar ook bewolking. Vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
6: Dit programma is eerder op Gouwenstad Radio uitgezonden.

hele goede avond, luisteraars. U bent terechtgekomen in een nieuwe aflevering van Come Sunday. Wekelijks Jazz Magazine bij Goudstad Radio. En u weet, als ik maffe singeltjes vind, dan heb ik nog eens de neiging, of grappige singeltjes, om die toch te plaatsen bij een aflevering. Ja, dit is jaren 80 geweest. Een Joodse komiek, Mel Brooks, die grappenderwijs een Hitler-rap op de grammofoonplaat zet op singeltje. Zelfs en To Be or Not To Be, dat was de film die hij had gemaakt. En daar zat Der Führer ook in. En deze Joodse komiek Mel Brooks, hij was heel erg beroemd in Nederland vanwege de film The History of the World Part 1. Waar ja, hij toen ook al aankondigde dat hij een Hitler-rap wilde gaan maken. Ja. En mensen moesten daar toch echt, keken daar heel raar van op. Maar ja, zagen daar ook wel Jiddische humor in. En het was iemand die ook alles bij de kont pakte om daar grappen over te maken. Ja, en waarom draai ik nu de Hitler-rap? Ja, simpelweg vanwege het feit dat wij verder gaan met de serie waar wij vorige week mee zijn begonnen. De geschiedenis van de Nederlandse jazz. En vorige keer liep de geschiedenis van 1919 tot 1939. En in deze uitzending behandelen wij de periode van de Tweede Wereldoorlog. Het was een televisieserie waar je de geluidsadaptatie van hoort. Gemaakt in 1995 door de VPRO en de NPO. Het loopt werkelijk van het begin tot 1995. Dus tot onder meer iemand als Greetje Bijma. Er is nadien, en dat zei ik vorige week ook al, heel veel gebeurd in die Nederjazz. Dat zit er helaas niet bij. Maar ik denk het is heel erg leuk om toch te luisteren naar die serie. Omdat je dan ook eens een keer de stem hoort van de grote namen die de Nederlandse jazz gekend heeft in het verleden. Vandaar dus nu aflevering 2 van die serie, de geschiedenis van de Nederlandse jazz. Veel luisterplezier.

Jam Sunday, uw wekelijkse portie jazz bij Gouwe Stad Radio. Samenstelling en presentatie Hans Sloter.

0: eens een keer optrad samen met Kid Dynamite, een negermuzikant. Met Max de Vries, een Joodse saxofonist. Met Boy Edgar, ook toch niet bepaald een blanke. En dat de SS'ers dan al binnenkwamen en zich daar een beetje manifest opstelden, een beetje dreigend deden. En het heeft dan ook niet lang geduurd of negers en joden die konden niet meer optreden. Je voelde die dreiging al, maar bovendien, het was duidelijk wat er ging gebeuren, want dat had je in 1933 al in Duitsland kunnen waarnemen.
1: Met de Duitse inval van 10 mei 1940 begon ook voor ons land de Tweede Wereldoorlog.
2: Op de ochtend van mei 40 hadden we repetitie in ons gebouw in Hilversum. Ik weet niet of je dat kent. En daar stonden we allemaal voor de repetitie. En toen waren die vliegtuigen al over Hilversum gevlogen enzovoort. En toen reden er steeds vrachtauto's met jonge jongens als soldaat verkleed voorbij enzovoort. Wij stonden op het bordes en een wuifje die jongens daarna. Het was een soort feeststemming, want die gingen het wel eventjes in orde maken met die Duitsers enzovoort. Maar ja, toen was het natuurlijk al. Toen was de boel al versteerd natuurlijk. Want we gingen wel naar. De repetitie was afgelast en we gingen naar huis.
3: En 15 mei was de oorlog afgelopen. En zoiets de 20e konden we wel weer beginnen, maar tegen een lager salaris, want men wist niet hoe dat allemaal zou lopen. En alles moest weer natuurlijk zo vlug mogelijk zijn normale gang van leven hebben. En zodoende, nou ja, moest die zaak ook weer open.
1: Vooralsnog veranderde er niet veel. De jazzwereld bleef verschijnen. Veel concerten waren uitverkocht. De orkestleiders verdienden grof geld en konden zich ook big bands veroorloven.
3: Alles werd nog zo'n beetje goed gevonden. Er waren nog geen verordeningen. Maar ja, die kwamen toch wel elke maand. Kwamen er nieuwe verordeningen van zus of zo en dit en dat. En dat verboden en dat niet meer.
1: Zanger-gitarist Eddie Christiani kreeg al vrij snel problemen met de autoriteiten. Engels was verboden. En dus kon de tekst van het nummer Oude Taaien niet door de beugel.
4: Ja, het betekent niet veel. Oude Taaien, jippie, jippie, jee. Maar het feit dat erin voorkwam, er was eens een cowboy van levensvrucht en vuur. Hij had aan dollars geen gebrek. Hij leefde voor vrouwen van whisky en avontuur. En de zon die scheen hem in zijn nek. Dat vonden ze te veel.
1: Toch bleven jazzmuzikanten de hele oorlog door Engelse en Amerikaanse nummers spelen. Ze gaven er alleen een andere naam aan.

0: Ramblers hadden het druk in 1940. Ze waren en bleven het meest populaire orkest.
1: Waar speelden jullie dan zoal? Wat voor zaken?
2: Veel in bioscopen. Tussen twee films door. We zaten in Arnhem, we zaten in City, in Amsterdam, in Rotterdam, in Den Haag. We zaten gewoon op de bühne als showorkest.
3: De echte jazzliefhebber was aangewezen op de Nederlandse orkesten. Via de radio en via de showavonden. Dus het is bekend dat er mensen echt urenlang in de rij stonden voor een concert van de Ramblers of voor Esbert Hof. Dat kwam voor in Nederland. Het was nog nooit gebeurd dat mensen 6 uur in de rij stonden voor een kaartje. En dat was dus ongekend voor Nederland. Men hoorde en zag zijn eigen artiesten voor het eerst.

0: bepaalde periodes dat we dus op zondag 3 keer optraden. Dat was dan zondags om 10 uur 's morgens in Colosseum in Rotterdam. Nou, dat was altijd afgeladen vol. Want als we eraan kwamen, stonden de mensen gewoon in de rij om binnen te komen. En dan speelden we 's middags in het Concertgebouw. Ook met een groot programma. En 's avonds nog in de Helden. Dus dat was wel rennen.
1: Iedereen die wilde een handtekening hebben. En ik denk ook dat het de eerste keer is dat ik een zoen kreeg van een meisje wat ik echt in mijn leven nog nooit had gezien.
2: Vond je helemaal niet erg?
1: Nee, ik voelde me. En ik ging met een John en ik staken nog eens een sigaret op. En wij voelden ons zeer nuchter eronder. We dachten, dat hoort zo, dat moet. We zijn ook geweldig.
3: Langzaam maar zeker werden de Duitse maatregelen scherper. De jazzwereld mocht na december 1940 niet meer verschijnen. Theo Udemarsman, de leider van de Ramblers, maakte de hele oorlog door intensief gebruik van zijn filmcamera. Op weg naar optredens in het land maakte Marsman opname van de verwoestingen die hij tegenkwam. Begin 1941 zwaaiden de Ramblers nog vrolijk naar de camera. Marsman registreerde ook de geintjes van zijn Joodse muzici Sam Nijveen en Sal Doof. Die konden nog grappen maken over hun neuzen. In maart 1941 deden de Ramblers mee aan een Decca-film.

0: In september 1941 kregen de Joodse muzici een speelverbod. Joden mochten zich ook niet meer in openbare gelegenheden vertonen. In de radiostudio's kwam er een nieuw bordje bij.
1: Wij speelden met de Rembrandts in Amsterdam, in het City Theater. Nou ja, goed, daar hadden we 's middags matinee en 's avonds speelden we daar. En ik kwam dus op een bepaalde dag kwamen we binnen voor de middagdienst te doen. En toen hing er een groot bord, het bekende bord voor Joden verboden. Nou ja, toen was het dus wel bijna beurt. Maar dan had je buiten Masman gerekend. Die zei, oké, die jongens er niet in, wij er ook niet in. En dat betekende, zou je nou zeggen, nou, wat zei dat dan? Nou, dat betekende een heleboel. Klaar. Want het was zo dat Sol en ik toch nog wel mooi op het toneel zaten te spelen.
2: Dat wij ergens in een zaak zaten in Deventer. En daar zaten Sal Doof en Sam Nijvin ook bij. En daar zat de ortscommandant van. Daar zaten we na afloop van een concert. En de ortscommandant. Die wou hebben dat die twee Jodenjongens naar de bed gingen. Die mochten daar niet aan die bar zitten. Het was toen in het begin, in 41 of 42. Die is Masman even tekeer gegaan tegen die kerel. Dat ik hem gesmeerd ben. Maar jongens zijn blijven zitten.
1: En toen we er helemaal niet meer in mochten. Ik weet niet of dat. Dat is me later verteld. Dat er twee lege stoelen stonden in het orkest.
3: Dus had je zonder werk?
4: Ja.
3: En zonder inkomsten?
4: Nee, we kregen wel een overbrugging. We kregen wel een uitkering. Die dan weer zo met de jaren of met de maanden afliep. En minder werd. Maar ik heb wel een uitkering gehad.
3: De hele oorlog door?
4: Ja. En die werd me dan toegespeeld door vrienden die bij de omroep werkten.
1: Je deed niet meer mee. Je was outcast. Je was, ja, hoe moet ik dat zeggen? Het is een beetje lastig huis natuurlijk. Je hoorde niet meer bij het mensdom. En dat moest je wel even verwerken. Dus daar zijn enige jaren overheen gegaan.
3: Heb je ook 4 jaar niet meer gespeeld?
1: Nee. Nee.
5: Het was een traditioneel Joods beroep in Nederland. Er waren veel Joodse muzikanten. Dus een groot deel. En dat was dus toch wel een verarming van het hele jazzleventje in Nederland.
0: Veel Joodse muzici overleefden de oorlog niet. Onder hen Hans Mossel, Sal Doof, Leo de la Fuente en Clara de Vries.
6: Omdat ik een half Jood ben, waren er verschillende orkestleiders die niet wisten of ze mij nog konden engageren. En Klaas van Beek spoelde toen voor de radio. En die wist dat ik op dat moment beschikbaar was. En die zei, laten we hem nou nemen. Want dan lag ik me kapot. Dan speelt er een half Jood voor de radio. En dus die ging dat gewoon provoceren en kijken of dat lukte. En dat lukte. Er was geen enkel probleem over. Er is mij niets in de weg gelegd. En vanaf dat moment lag de markt voor mij weer open. Want toen zei iedereen, oh kijk, Cor van Leer speelt voor de radio. Dus die kunnen we rustig nemen.
0: Het departement van Volksvoorlichting en Kunsten kwam in het voorjaar van 1942 met een verbod op negroïde elementen in de dans- en amusementsmuziek. Het moest allemaal Europees gaan klinken.
5: Pure, echte jazz mag niet meer gespeeld worden. Je krijgt voor de kennis, de boogie-woogie mag niet meer. Geen drum-solo's op trommels. Op een bekken mocht wel. Een bekken is namelijk een Europees uitvinding. Het Turkse bekken. Maar een trommel is Afrikaans. Is dus negroïde. Zo werd dat beschouwd. En al die jazz-uitingen met een demper in de trompet. Dat crowlen, wat ze dan noemen. Of laat ik zeggen, voor de kennen en zeggen, Duke Ellington muziek was dus eigenlijk verboden.
0: Will Gilbert, jazzcriticus en voormalig medewerker van de jazzwereld, bewerkte de Duitse maatregelen grondig.
5: En hij heeft dus inderdaad de best kneveling van het jazzverbod uitgevaardigd wat in heel bezet Europa ooit uitgevaardigd is. En het was een perfect document. En het is gelukkig bewaard gebleven. En nou ja, dat is uniek, denk ik.
3: Perfect tussen aanhalingstekens.
5: Je zou het eerst pervers kunnen noemen dan perfect.
6: Er waren bepaalde effecten die niet mochten. Bijvoorbeeld het effect van toewaat, toewaat, toewaat. Nou, dat omzeilde je door dan te spelen. Ta-da-ta-da-ta-da. En dan was het wel goed. En dan dacht je, nou goed, als we zo de oorlog door moeten komen, dan spelen we wel ta-da-ta-da. En dat toewaat, toewaat, dat komt dan wel na de oorlog.
7: Soms in de hitte van het optreden gaan ze toch over op Engels. Engels titels, Engels zingen. En dan willen er wel eens moeilijkheden ontstaan wanneer het publiek al te enthousiast wordt. En wanneer soms invallen van WA... enthousiastelingen concerten verstoorden.
8: Kwam er iemand van de cultuurkamer kwam controleren hoe, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, die heeft een rapport opgemaakt en ja, was afgelopen.
3: En wat hield dat dan in? Je was je vergunning kwijt?
8: Nee, je mocht niet meer werken. Het orkest was gewoon geschorst, mocht niet meer optreden.
0: Theo Uden-Massman liet zich in de oorlog door de Duitsers gebruiken, maar maakte ook graag ruzie.
2: Die kon zich overal uitlullen. Hij was ad rem en hij sprak perfect Duits. En dat was zijn winner van Massman. En hij was niet bang voor Duitsers. Totaal niet. Zo naïef als de man was, als puntje bij paaltje kwam... dan stond hij er met zijn goede Duits.
1: Die hield van iemand zijn kop. We waren veel op reis nog in die tijd. Tot 41 heb ik het dan over. En deden we de deur van een coupé open. Dan zaten er bijvoorbeeld een paar NSB'ers binnen. Noem maar wat. Dan zei hij, oh nee, hier stinkt het. Hier moeten we niet zijn. Of we zaten in een coupé met een paar Duitse soldaten. Die lyrisch waren over zo schoon als het hier in Holland was. En die prachtige trein enzovoort. Dan zei hij rustig, ja, we hebben ze nog veel mooier. Maar die hebben jullie gejat. In het Duits, maar heel duidelijk, oerduidelijk.
3: Was dat niet angstig?
1: Nou, ja, angstig in zoverre, nee. Van die man ging geen angst uit, dat was fantastisch. Behalve dat we schrokken wel eens van wat hij allemaal durfde te zeggen. Frits Strijders en ik zeiden dan tegen elkaar... de deur van de cel gaat weer een half metertje verder open.
0: Begin 1942 reisden de Ramblers naar Brussel... voor een optreden in het Palais des Beaux-Arts. Ook het Belgisch publiek had grote behoefte aan een vrolijk avondje uit.

0: We hebben nooit in Duitsland willen werken, maar altijd geprobeerd om daar weg te blijven. En dat is ons ook gelukt. Tot we op een goede dag... Massman heeft mij dat verteld, wat ik nu zeg. Massman in de studio van de AVO, Nederlandse Omroep was dat toen, naar boven geroepen werd en hem gezegd, je moet eigenlijk voor de Duitsers gaan werken, want anders dan, zei Massman, dat verdomme, dat doe ik niet. Toen zei ze tegen hem, zegt hij, als je dat niet doet, dan kan ik jullie geen garantie geven dat jullie in Nederland blijven. Met andere woorden, dan ga je naar Duitsland. En toen hebben we ook wat voor de Duitsers gewerkt.
1: Massman had ook, volgens mijn gevoel, ook niets te verliezen. Hij leed voor zijn orkest. Hij was gehuurd, maar zijn vrouw speelt verder geen rol. En dat hoor je ook vaak van muzikanten, hij was gehuurd met het orkest. En dat wilde hij, wat er ook gebeurde, in stand houden. En daar ging hij heel ver in.
2: Voor de radio moesten de Ramblers in een sandwich-formule gaan werken, vlak voor of na het nazi-cabaret van Paulus de Ruiter. Het orkest moest ook meewerken aan avonden met een pro-Duits karakter.
3: Voor de winterhulp, voor de Weermacht, voor de organisatie Fondszorg, die wat vreugde wilde brengen in het leven van de nabestaanden en de familieleden van de SS-vrijwilligers aan het Oostfront. Dat hebben ze allemaal gedaan. En het is na de oorlog niet in dank afgenomen.
0: Ik herinner me dat we één keer een concert hebben gegeven, een soort kantineconcert gegeven hebben. Ik meen dat dat in Arnhem was. En daar zaten wij te spelen. En daar zat aan de overkant zat ook een Duitse militaire kapelle. En toen in één keer kwam daar met groot boeha en groot trompetgeschal, kwam daar Seyss Inquart binnen. En toen ben ik me doodgeschrokken. Toen dacht ik, mijn god, wat gebeurt er nou? Dat had ik niet verwacht. Want als ik dat van tevoren had geweten, dan geloof ik niet dat ik dat en de andere jongens dat zouden gedaan hebben.
3: Waar houdt de pure amusementsfunctie op? En waar krijgt een muzikant toch ook de verantwoordelijkheid voor de context waarin hij zijn muziek speelt? Ik denk dat dat toch, met alle begrip voor de tegenstrijdigheden en de paradoxen waarmee het geheel gepaard ging, dat het op zijn minst geen glorieuze periode is in de loopbaan van deze mensen.
0: Pro-Duits was er geen één. Dat bestond niet. Wij waren, ja, ik heb altijd maar gezegd, een bakker die heeft zijn brood verkocht. Die heeft zijn brood gebakken en die heeft dat verkocht. En een slager heeft zijn vlees verkocht en wij hebben muzieknoten verkocht. En ik geloof, en dat heb ik vaak na de oorlog gehoord, dat wij daar veel mensen mee uit de ellende hebben getrokken. Mensen die in de ellende zaten en die dan toch eens een keertje naar de Ramblers kwamen kijken s'avonds en die daar echt plezier aan hadden en ook de radio-uitzendingen van de Ramblers hoorden en die dan weer dachten, jongens, er is toch nog hoop.
2: Theo Udo Massman kreeg in de loop van de oorlog steeds meer ruzie met het departement van Volksvoorlichting en Kunsten. Massmans tegenspeler was de Ranitz, waarnemend hoofd van de afdeling muziek. De brieven van het departement staan vol terechtwijzingen en dreigementen. Ook de NSB mengde zich in de strijd.
1: Je had dus speciale hulppolitie van de WA, van de afdeling de knokploegen van de NSB. De weerbaarheidsafdelingen waren dat. En die hielden dan regelmatig met patrouilles bij zogenaamde jazzconcerten. Alles wat dus vierkwartsmaat, wat de Fox was, dat was voor dat soort mensen dus zo dubieus en anti-Duits. Dus die bezochten regelmatig concerten om te controleren of het orkest jazz speelde. Dat wil zeggen, zoals in een rapport zegt, ze speelden allemaal door elkaar heen. Dus dat was jazz en ze speelden solo's. En het publiek werd dan enthousiast, ging fluiten en klappen. En dan werd dat vaak de orkestleider toegesproken achteraf. Dat hij dus moet aankondigen dat het publiek zich moest gedragen. En er werden mensen uit de zaal, jongeren, vaak jongeren uit de zaal, even op een nummer gezet of een paar rake klappen verkocht. Soms werd een voorstelling verboden, er werd de zaal ontruimd.
2: W.A. Vaandrig Veefkind bezocht in de zomer van 1942 een dansavond. Zijn rapport luidde: het is mij niet duidelijk dat dit orkest nog zulke ontaarde muziek ten gehore mag brengen. Een orkest dat alles zo rumoerig door elkaar speelt, zonder melodie, kan toch geen gezonde dansmuziek ten gehore brengen. Als de Ramblers weer eens een Engels nummer spelen of een te wilde drumsolo, raken ze hun vergunning kwijt. Even later mag het orkest toch weer spelen.
4: In Haarlem heb ik een eigen big band gehad. En daar gaven we concerten mee. En dan wisten we dus weer dat we controle zouden krijgen van iemand van de cultuurkamer. Die dus dan zou zeggen, ja, maar jullie deden dit en jullie dat. Hè. En ik wist dus dat op die manier die concerten in de kortste keren dus om zeep geholpen zou worden. Dus ik heb die knaap van de cultuurkamer in Haarlem, woonde ergens, die ben ik gaan opzoeken. En ik heb hem verteld wat hij nou eigenlijk wilde en wat niet kon. En toen ik precies wist dus welke mogelijkheden er waren, en heb ik met hem wel een beetje gepraat. En dat werkte eigenlijk al meteen. Het feit dat ik naar die man toe kwam, was eigenlijk, kon ik mijn gang gaan verder. Er waren geen problemen meer over. En die man die zag zijn eigen waarde, die zag die zo stijgen van, ik word er verzocht om een advies over welke muziek. Dus daarna kon ik gewoon het concert spelen zoals ik het wilde spelen.
2: Meewerken, maar ook een beetje tegen, werd voor muzikanten een geliefde bezigheid.
5: Tot slot zei John, we moeten niet eindigen met het Wilhelmus, want dat mag niet meer. Maar we hebben een ander lied op ons repertoire en dat moet het slot zijn. Vroeger speelden we Goodnight Sweetheart. Maar nu, waar de blanke top, de herduin. En iedereen ging staan.
6: Zaten de Duitsers in de zaal?
5: Maar die gingen meestaan, die dachten, ja, het is zeker een afscheidslied en dat hoort zo bij, dat is de gewoonte. Ze wisten niet dat dat eigenlijk een soort provocatie was en zo. Ik kan niet zeggen dat we het jaar hebben volgehouden, maar in de eerste maanden was het een pracht iets om dus de paar geuniformeerde Duitsers die daar zaten, die gingen dus ook staan gelijk met de menigte en iedereen zong dat uit volle borst.
6: Muzici in verzet.
5: Muzici in verzet, ja.
2: Pianist Ernst van het Hof formeerde al in het begin van de oorlog een big band.

0: Eind 1940 kreeg Van het Hof de opdracht om met het orkest op tournee naar Duitsland te gaan. De impresario Frans Mickeny speelde een dubieuze rol. Hij had goede contacten met de Duitsers en zette muzici onder druk.
1: Er zat een soort dreiging achter ook, hè?
2: Nou, in mijn gevoel wel. Anders had ik daar niet naartoe gegaan. Als ik gewoon normaal werk had gehad, dan had ik niet naar Berlijn gegaan natuurlijk. Maar ik was bang.
3: Wij hadden de keuze of muziek maken in Duitsland, of Bielsenschau of Nemport wat, in welke fabriek werken. Nou, en muzici zijn nou niet bepaald geschikt om Bielsen te sjouwen.
0: Zonder werk lag saxofonist Tinus Bruin in november 1942 ziek thuis bij zijn broer. Van het Hof zocht hem op.
4: En die zegt met Alder Dekker? Nou, die hebben om zitten praten of niet naar Duitsland. Dat wilde ik helemaal niet voor. Wat moet ik in Duitsland doen? Nou, afijn, ze hebben zo gekletst en weet ik van wat. En ik kon ook gewoon ontzaglijk veel geld verdienen in die tijd. En ik kon met mijn broer niet blijven, ik moest weg. Nou ja, als ik het dan maar probeerde.
1: Waarom wilde je niet naar Duitsland?
4: Ja, ik was doodsbang wat er allemaal gaat gebeuren. Weet je? En uit principe wou ik er ook niet, natuurlijk eigenlijk niks mee te maken hebben. Maar ik heb het toch gedaan.
0: Voor bassist Wim Kroon brak een drukke tijd aan. Hij werd chef instrumentenvervoer van het orkest van het Hof en ontpopte zich als een vindingrijk improvisator.
5: Er was zoveel vraag naar muziek, want ze wouden natuurlijk door dat systeem wat daar heerste, wouden ze wel een beetje lol erbij hebben. Want er was genoeg ellende. En, zo, en het was natuurlijk voor ons interessant, want waar kon je met orkesten van 14, 15 man werken? Dat was ten eerste voor ons een heel leuke belevenis als je met 5 saxofoons kan werken en met 4 trompetten en 3 trombones. Plus een paar zangeressen. En dat was nergens mogelijk. Dus dat is eigenlijk de drijvende, ging je niet praktiseren. Of het eventueel fout was. In het begin wist je niet wat er allemaal nog zou gebeuren.
0: Het orkest van Ernst van het Hof werd in Duitsland enthousiast ontvangen. Men vond het de modernste swingformatie van Europa.
4: Ik heb heel prettig gewerkt in Duitsland. Ik heb nog nooit zoveel enthousiaste mensen gezien. Want wij brachten een ander soort muziek in, wat ze gewend waren.
6: Het fijnste orkest op het Big Band, ik was in die tijd nog gewerkt op Big Band, dat vond ik het orkest van Ernst van het Hof. Die had dus elke donderdag een radio-uitzending vanuit Berlijn, van het Delphi-palast. En dan waren we om 6 uur klaar en dan liepen we ons eigen het schompers om gauw in een café te kunnen komen waar die radio aan zat, om daar die arrangementen van te horen. Dat vond ik fantastisch.
0: Begin 1941 was Duitsland nog niet in oorlog met Amerika. Amerikaanse muziek mocht nog. Het publiek genoot. Saxofonist Kees Verschoor keert na ruim 50 jaar terug naar de plek waar hij destijds in Berlijn speelde.

0: Het is nu het theater, hè? Wat is dat veranderd, zeg?
1: Alles werd goed, dat was jullie herkenningsmelodie. Maar dat was eigenlijk een soort protestbegin, hè?
0: Dat is de bepaalde paukerslag, weet je wel. Of tenminste, alles weer goed. Pam, pam, pam, pam.
2: Alles werd goed. Wenn wir uns wiedersehen. Dat is toch wel een leuke zin, is dat, voor ons. En niet voor die Duitsers, als we begrepen hadden. Want dat was het pauzeteken van die propagandazender. Dus als ze een beetje clever waren geweest, hadden ze het begrepen. Dus die hele tekst, ik weet niet echt, die heeft mijn hoofd meer. Maar die was helemaal gebaseerd op de toekomst van Nederland.

0: Gitarist Wim Sanders speelde in Berlijn in een internationaal orkest. Hij maakte er ook nog vrienden.
1: Ik raakte met een van die jongens in gesprek. En die jongen die zei tegen mij, kom eens een keertje bij mij langs. Want die woonde in een ander deel van Berlijn, ik weet niet eens meer waar. En nou, toen kwam ik daar met mijn vrouw, die was er toen ook. En toen zaten daar een paar van die jonge knapen. Mooi ouderwets woord, zeg, jonge knapen. En die jongens die draaiden alleen maar, Harry James, noem maar op, Cab Calloway, die hadden ze allemaal. En op een bepaald moment werd er op de muur geslagen. Toen zei die jongen die ik dan een beetje had leren kennen, die zei, mijn buurman van hierna slaat zijn laatste Hitlerbel tegen de muurstuk. Ja, toen moesten wij toch ook weer lachen.
2: Dat waren dus wel anti-nazi-kinderen.
1: Ja, die waren. Maar er zat er één bij, die moest de volgende dag naar het front.
3: Als we in de pauze daar op het balkon stonden, daar waren een stuk of vier balkons, stonden we altijd een sigaretje te roken. En dan keken we zo naar de overkant en dan stonden iedere keer werd ik geconfronteerd met die synagoge die daar afgebrand was. En je ziet het, nu zijn ze aan het herbouwen.
2: Maar hadden jullie daar niet iets van, wat doen we hier eigenlijk?
3: Wat doen we hier eigenlijk, hoe doe je?
2: Nou, oorlog.
3: Je weet wat er gebeurd is. De gebouwen, alle bezittingen van de Joodse burgers, die hebben ze toen de tijd, begonnen ze ook al af te branden en te molesteren.
2: Wat voor indruk maakt dat op jullie?
3: Nou, het was natuurlijk niet van het laatste kwartier dat het gebeurde. Dat was al een tijdje gebeurd. Dat was in eerdere jaren al gebeurd.
2: Leidde dat tot gesprekken onderling?
3: Ja, natuurlijk. Je werd er, als ik daar stond, en dan stond ik nog wel eens een keer, want dan kon je lekker lucht happen. En dan zag je toch, ja, kijk, dat is er toch gebeurd. Dat drong wel tot je door, al was je dan jong dan.
0: Dan ontdekken de Duitsers dat Van het Hof veel Amerikaans repertoire speelt met Duitse neptitels.
4: We mochten op laatst alleen maar een beetje semi-klassieke muziek spelen, weet je wel. En een beetje potpourri spelen. We mochten niet meer zingen, we mochten niet meer opstaan. We mochten, ja, wat moet je aan godsnaam doen?
5: En toen is de grote lende bijvoorbeeld dat Ernst dat zei van, jetzt spielen wir, ach, wat niet zagen. Aber die richtige neem is, oh, what you said. En dat is gebeurd. Toen zijn we moeten vluchten, want we begonnen ze te schieten. Maar ja, ze hebben er geschoten in die zaal.
3: Een te scherp voorwerp of een ring of een boksbeugel hebben ze een gat in mijn mond geslagen. En achterover, lichte hersenschudding bleek later.
0: In mei 1941 keerde het orkest van Van het Hof weer naar Nederland terug.
4: Ik ben absoluut anti-Duits. Weet je, en waarom heb ik het toch gedaan? Zo.
2: En wat was het antwoord?
4: Ik weet het niet. Ik heb me al eens afgevraagd. Ik denk, ja. Hij heeft me geen kwaad gedaan, helemaal niet. Ik gewoon zitten spelen. Ik heb wel nagedacht, ja, ik kan beter als muzikant naartoe gaan als dat ik als bouwvakarbeider naartoe moet.
5: Je leefde vrij normaal. En radio hoorde je niet.

0: Ja, wat vertelde je dan als je dat uitlegde?
1: Dat weet ik niet meer. Dat weet ik echt niet meer.
2: Hier is Churchill's latest appeal to Roosevelt. Frankie.
3: Sommige muzici van Van het Hof werkten in Berlijn mee aan plaatopnamen van de foute formatie Charlie and His Orchestra. Een Duitse big band die zich op Engeland en Amerika richtte.
4: Het blijft een bizarre gedachte dat op die opnamen van Charlie and His Orchestra, die nu nog te krijgen zijn op de plaat, dat daar op de achtergrond bij die teksten tegen Roosevelt, tegen Churchill, tegen de Joden, dat daar dus Nederlanders als André Smit trombone, Rieders van den Broek trompet, Tip Tichelaar piano meespelen. Het is denk ik wel misschien wel de zwartste bladzijde in de geschiedenis van de Nederlandse jazz in de oorlog.
3: Eind 42 startte pianist Dick Willebrands met een band die het orkest van de oorlog zou worden.
5: Toen wij de eerste voorstelling deden in Hotel Gorland in Hilversum, er was heel muziek binnen het Nederland, was daar aanwezig. De muzici, de Ramblers waren, de zus was er en zo was er. Dat was kolossaal. Het was een homogeniteit. Het orkest dat klonk als een klok.

0: de nieuwe grote big bands, die krijgen allemaal een microfoon. Weet je, dus de technieken boven, die moeten het team maken. Want vroeger speelden wij voor één microfoon in een kringetje eromheen. Wij maakten zelf de klank van de zaksectie.
1: De zaksectie van Willebrands geldt ook nu nog als de beste Nederlandse groep aller tijden.
2: Hoe goed die sectie was, kun je ook wel aflezen aan het feit dat na de oorlog Pep Rowold werd lead, alt en leider van de Skymasters. Tienes Bruin werd lead, alt van de Ramblers, later van Boys Big Band ook. Kees Bruin werd een steunpilaar van de Ramblers. Kees Verschoor werd vanaf de oprichting lead, alt van het Metropoolorkest. Dus je zag eigenlijk in dat Dick Willemans Orkest de kiemen van drie belangrijke naoorlogse radioorkesten in één groep verzameld. Echt een soort dreamteam.
0: Als je dat dan hoort, ik kan het niet zeggen dat het een orkest is van 1942. Ja, het klinkt goed. Het klinkt, als je dan al die orkesten die tijd hoort, dat klinkt allemaal heel anders. We horen die straks hoort. Die mensen zijn een beetje, die zijn nu anders druk en weet ik veel wat, maar klinkt nu als je die straks hoort. Als je dan een koetman hoort, dan hoor je het precies hetzelfde geluid. En dat is, dan luisteren we ook naar.
3: Ik heb
0: daar een liedje. Ja. De Spiesgeffer. En als daar zo van mislukt was, dan stond hij als een ooievaar op het station. Dan zei hij altijd, kijk, daar staat hij weer. Trouwens, zo weer mislukt.
3: Het klinkt erg als een eenheid, hè?
0: Ja. Nee, het was in stereo. En dat mis je, dat hoor je.
3: Jij woonde in Amsterdam.
4: Ja.
3: En je moest dus iedere keer in Hilversum.
4: Ja.
3: Hoe ging dat?
4: Te fiets. Op de fiets. En er was Francis B. die had ook een fiets, maar die had het later met houten banden. En die kon niet meer, dan ging hij maar achterop zitten bij en dan gingen we hem halen. En dan fietsen we zo naartoe en hadden we onderweg. Hadden we weer adresjes opgeduikeld. Dan bij een boer in Nederhorstenberg. Dan heb ik twee stoelen meegenomen. Daar kreeg ik een stuk spek voor. En we kregen een fles melk mee voor een cent voor je geld, weet je wel.
3: Dus die ging een paar keer in de week op de fiets?
4: Elke dag. Behalve zondags.
0: We hadden een zeker Francis B. bij ons. Suze noemen we hem.
3: De latere Belgische orkestleider.
0: Juist. Die zat ook bij Dirk Willemans in het orkest.

0: En die wilde ook zo graag mee. Ik zei, nou, oké, joh. Dan en dan vertrekken we. Die kwam op een damesfietsje. Dat zegt natuurlijk niks. En ik zie hem al. En, jongen, en op een gegeven moment kwamen we daar op de Gravelandse weg uit, waar we door het bos heen gegaan. Dan had je daar zo'n stenen pad. En zei hij, ga die weer. Ja, die jongen, gaan we even rusten. En ik zei, wat voor fiets heb je eigenlijk? Trap dat ding dan zo zwaar? Hij zei, ik kan niet meer. Wat was er nou gebeurd? Dat was een damesfiets met de handremmen. Die stond aan. Die jongen die had van Amsterdam met vaste remmen. Het zweet die langs zijn hoofd. Toen hebben we die remmen los. Ik heb hem nooit meer gezien. Wat was een vlugge aap.
1: Ook het orkest van Dick Willebrands moest tenslotte voor de Duitse propaganda werken. In de KRO-studio werden opnamen gemaakt voor de op Engeland gerichte Deutsche Europa-zender.
2: De praktijk was dat dan in Hilversum door Dick Willebrands opnamen werden gemaakt met zijn orkest. Waarbij dus de bedoeling was dat er inderdaad goede, swingende Amerikaanse en Engelse jazz werd gespeeld. Daar werd dan later voor de uitzending allerlei nazistische propaganda doorheen gemonteerd. Dus daar gold eigenlijk een beetje hetzelfde principe als met Paulus de Ruiter en de Ramblers. Van verpak de nazi-boodschap in een attractieve muzikale context.
3: Oh, tuurlijk wisten we dat.
4: Waarom niet? Want er werd helemaal door Hollanders werd dat in stand gehouden. En we verdienden daar een goed salaris. Ik moest toch eten? Je kan wel zeggen, wie moest er naartoe gaan? Ik was in 1942 getrouwd, dus ik moest wel voor het zaakje zorgen dat het zou blijven marcheren. Dan kunnen de mensen wel boos zijn. Ja, had je moeten onderduiken voor wat? Ik deed er geen mens kwaad mee. En we hielden ons vak bij. Er werd hard gestudeerd. En er werden goede arrangementen gespeeld. We kregen zelfs de kans om Engelse dingen te spelen.
5: Was dat niet merkwaardig? Want overal was dat verboden.
4: Omdat het was de propagandazender. We wisten dat dat uitgezonden zou worden in Bremen. Dat werd gedaan om de mensen in Engeland te vertellen hoe goed het wel was in Europa en zo. Maar dan kan je natuurlijk wel weer zeggen, ja, dat hadden jullie moeten begrijpen.
5: Wou ik net zeggen, ja.
4: Waarom moet ik dat begrijpen? Je staat in deze wereld en je hebt geen 5 cent achter je staan. En je moet toch voor de zaak zorgen. Mijn ouders, die moesten ook eten. En die waren vreselijk anti, want ik heb wel eens brood voor ze meegenomen. En van wie is het? Ik zei, nou, dat aten ze niet. Altijd van de Duitsers, zo anti waren dat. Ik zei, moeder, als je doodgaat, dan denken ze ook niet aan je, hoor. Maar ik bedoel, je kan natuurlijk heel makkelijk, nu heel makkelijk over praten. Maar het was die tijd was het een overlevingstijd. Je moest proberen. En doordat wij in die studio werkten, hoorden we alles. Dus er werd door vele jongens werden er berichten doorgegeven aan die blaadjes van Parool. En van dingen waar we hoorden. We wisten alle berichten, we wisten alles door wat er erop was. Dus we hebben in wezen ook nog antipropaganda gevoerd.
6: Niemand geloofde in de propagandistische waarde daarvan. Dat nam niemand serieus. Die zei, oh, jullie denken dat het dan helpt als wij Amerikaans spelen. Nou goed, dan doen we dat, maar het helpt toch niet. Maar we vinden het leuk om te spelen, we doen het wel.
7: Wij verdienden toen ook een hele mooie gage bijvoorbeeld in het orkest van Dick Willebrand. Dat betaalde per maand, dus in die periode, 600 gulden in de maand. En dat loog er toch niet om.
5: Daar had je wel een stukje propaganda voor over?
7: God bewaar, wat een gewetensvraag zeg. Ga je dat uitzenden?
5: Nou, pas als je een volledig antwoord geeft.
7: Ik heb me daar toen ook maar niet druk over gemaakt. Dat is natuurlijk wel misschien een. Nou, het is natuurlijk. Ongetwijfeld is dat een verkeerde houding geweest. Dat beken ik. Nou, of ik beken het. Ik moet het toegeven na 50 jaar dus. Huh?
1: Op 5 september 1944 doken geruchten op dat Nederland snel zou worden bevrijd. Dolle Dinsdag. Dat luidde het einde in van de genazificeerde Nederlandse omroep.
8: En dan vertrok een bus naar het Gooi vanaf de Berlaagbrug. En daar kom ik een kennis tegen die zegt, heb je gehoord wat er in Hilversum gebeurt? Dan moeten de muzici allemaal melden. Die moeten allemaal naar het sportpark enzovoort enzovoort. Ik zeg, dan ga ik meteen retour naar huis. Dus ik ben toen in Amsterdam, zo goed en kwaad, heb ik me gedrukt. En ik had een schuilplaats weten te vinden.
5: Niet meer gespeeld?
8: Ik heb niet meer gespeeld, nee.
9: Mijn vrouw werkte toen in Eindhoven als zangeres. En ik had niets te doen. Ik had met die periodes dat we dus niet op mochten treden, af en toe wel eens wat te doen, dan hier en dan daar. En ik ben met haar meegegaan naar Eindhoven. Maar we hoorden al bij het station dat er geen treinen meer gingen. En toen zijn we daar aan het wachten gebleven. Toen ging er toch een trein naar Zwartenbosch. En toen we in de bos waren, ging die naar Boksel. En in Boksel zijn we nog even uit de trein moeten gaan doordat die beschoten werd. En toch zijn we toch in Eindhoven gekomen. En daar is eigenlijk een maand later, 21 september, is Eindhoven bevrijd. En toen was het natuurlijk dolle feest. Daar speelde je voor de Engelsen en hoofdzakelijk voor sigaretten en levensmiddelen.
5: Wat heb je muzikaal nog gedaan tot het eind van de oorlog?
10: Niets. Er was nog één orkest bij de omroep wat doorspeelde. Dat was een samenraapsel van muzici nog. Dat werd nooit uitgezonden, er werd maar opgenomen en zo. En daar werd goed voor betaald of zo. Daar heb ik geweigerd om daar voor te werken.
5: Frans Wouters was dat, geloof ik.
10: Ja, ik noem geen naam. Die naam noem ik niet. En toen de nood aan de man kwam, toen heb ik in dat orkest wel eens geremplaceerd. Dat er eentje niet kon of zo, of wat dan ook. Ben ik daar wel eens ingevallen, maar niet vaak.
7: Hoe Frans Wouters nou ooit erachter is gekomen dat ik bij mijn ouders in huis was op de Gijsbeek van Amsterdam in Amsterdam, dat weet ik niet, maar er werd gebeld. En er stond Frans Wouters, die kwam binnen, en zijn vrouw. En die zei, ik moet jou hebben. Waarvoor? En ik moet allerlei orkestjes gaan formeren. Dat was ook weer voor de propaganda. Maar dat was in opdracht van die man van Buma. En die had gezegd, dat kunnen jullie doen. Wij nemen de verantwoording. Dus daar bestonden weer.
5: Zat je weer in de propaganda?
7: Zat ik weer in de propaganda.
1: Op 5 mei 1945 filmde Theo Udemasman de bevrijding van Hilversum.

0: Na een onderduikperiode van 4 jaar verscheen Sam Nijveen voor de camera van Massman. Nijveen werd gedurende de oorlog door Massman en de Ramblers financieel ondersteund. Hij keerde onmiddellijk terug in het orkest.
1: Ja, nee, over Massman kan ik alleen maar lyrisch. Ja. Kan ik alleen maar lyrisch praten.
0: Wegens zijn tweeslachtige houding in de oorlogsjaren mocht Theo Ude Massman na de oorlog een half jaar geen orkest leiden. Ook Dick Willebrands mocht van de zuiveringscommissie een half jaar geen orkest leiden. Ernst van het Hof werd begin 1944 door de Nederlandse omroep ontslagen en nam de wijk naar België.
2: Ik denk dat de Nederlandse jazzmuzikanten in die tijd vooral een beetje onmaatschappelijk waren. Ik denk niet dat ze veel benul hadden van wat er in de samenleving gaande was. Dat wil zeggen dat ze ook weinig sympathie hadden voor het nationaal socialisme, nog voor enige andere politieke stroming. Hun houding was denk ik vooral lekker spelen, als het kan goed verdienen. En hopen dat het gauw weer overgaat. En dat is denk ik het beste te horen in het lied dat Jan de Vries zingt met het orkest van Dick Willebrands. Het komt wel weer in orde. Doe als ik en trek je nergens iets van aan.
3: Laten we maar blij zijn, er is weer een jaar voorbij. En in mij dan

0: Zit niet bij de pakken neer, gedraag je als een vet. Want het komt alweer in orde. Doe wat ik, trek je nergens iets van aan. Zan ik niet.
1: Ja, tot zover het einde van de tweede aflevering van de geschiedenis van de Nederlandse jazz. En volgende week gaan we gewoon vrolijk verder met het derde deel. En dan schieten wij de jaren eind jaren 40, begin jaren 50 in. En dan is het de tijd dat ook de bebop, onder andere in Nederland, muzikale infecties veroorzaakt. Maar dat dus volgende week. Hierna, als u blijft luisteren, dan krijgt u non-stop jazz uit alle hoeken, windstreken en uit alle tijden, van alle tijden moet je zeggen. En luistert u in de herhaling aanstaande maandag, of luistert u nu en het is maandag, dan krijgt u hierna een uitzending van Radio Tango van Oliver Kroeze. En dan gaan we weer terug naar diezelfde jaren 30, 40. Buenos Aires, de donkere kroegen waar de milonga's klonken. Dit is alweer het einde van aflevering 258 van Come Sunday Wekelijks Jazz Magazine. Samengesteld en gepresenteerd door Hans Sloter. Zoals gezegd, volgende week gaan we verder met de geschiedenis van de Nederjazz. En nu gaan we er nog een paar minuutjes uit met Gary U.S. Bonds. Nummer geproduceerd door Miami Steve Van Zandt en Bruce Springsteen. This Little Girl. Tot volgende week. Hoi!

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand bij Venray. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en het vuur breidt zich nog steeds uit. Twee helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vanwege de rookontwikkeling werd een waarschuwingsbericht gestuurd via NL Alert. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De tientallen boeren die vorige week bij de A35 bij Almelo blokkeerden, krijgen geen boete. De politie zegt daarvoor onvoldoende informatie te hebben. De kentekens van de trekkers waren afgeplakt. Donderdag blokkeerden zo'n 80 boeren de snelweg vanwege de stikstofplannen van het kabinet. De politie heeft videobeelden van de actie, maar daarop zijn dus geen kentekens te zien. Het afplakken van kentekens is verboden, maar volgens de politie is het moeilijk om daar nu iets tegen te doen. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op. Maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst. Met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Een Brit die zijn overleden moeder in een vriezer bewaarde, is veroordeeld tot een gevangenisstraf. De moeder van 89 overleed in 2023. Haar zoon bewaarde het lichaam jarenlang in een vriezer, zodat hij haar pensioen en uitkeringen kon blijven ontvangen. Het lichaam van de vrouw werd afgelopen februari pas gevonden door de politie. De Britse man heeft zijn daden bekend. Hij moet 2 jaar en 4 maanden de cel in. Het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij 20 graden. Morgen geregeld zon en maximaal 33 graden.
1: Dit is Halve Stad. Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand in Noord-Limburg. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en de brand is nog altijd niet onder controle. Twee helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer ligt stil. ProRail verwacht dat de treinen vanaf morgenochtend 9 uur weer normaal rijden. De tientallen boeren die vorige week de A35 bij Almelo blokkeerden, krijgen geen boete. De politie zegt daarvoor te weinig informatie te hebben. De kentekens van de trekkers waren afgeplakt. Donderdag blokkeerden zo'n 80 boeren de snelweg uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. De politie heeft videobeelden van de actie, maar erop zijn geen kentekens te zien. Het afplakken van kentekens is verboden, maar volgens de politie is het moeilijk om daar nu iets tegen te doen. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Bij het EK Schoonspringen in Parijs heeft Else Praasterink brons veroverd. Dat deed ze op de 10 meter toren. Praasterink evenaarde daarmee haar prestatie op het EK vorig jaar, toen ze ook derde werd. Het weer: de komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een droneaanval op een Russische badplaats aan de Zwarte Zee zijn 7 mensen gedood, onder wie 3 kinderen en 40 mensen gewond geraakt. Dat meldt de gouverneur van de regio. Op beelden die het persbureau Reuters naar eigen zeggen heeft geverifieerd, is te zien dat een projectiel neerstort op het strand, gevolgd door een explosie. CNN onderzocht de video en meldt dat er vlak voor de explosie automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen is. Volgens Rusland was het een opzettelijke aanval van Oekraïne op burgers. In een verklaring die in handen is van CNN reageert Oekraïne, maar zegt daarin niet of het een Oekraïnse drone was. Een Oekraïnse legerleider zegt dat de Russische luchtverdediging de drone neerschoot boven een strand vol vakantiegangers. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand in Noord-Limburg. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en de brand is nog altijd niet onder controle. 2 helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vanwege de rook kregen inwoners van omliggende dorpen een NL-alert. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer ligt stil. ProRail verwacht dat de treinen vanaf morgenochtend 9 uur weer normaal rijden. Bij het Europees kampioenschap schoonspringen in Parijs heeft Else Praasterink brons veroverd. Dat deed ze op de 10 meter toren. Praasterink evenaarde daarmee haar prestatie op het EK vorig jaar, toen ze ook derde werd. Het weer. De komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige periode. En vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt de komende dag opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de hele nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd, kregen ze daarbij hulp van twee legerhelikopters. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. Voor inwoners van omliggende dorpen geldt nog steeds een NL-alert vanwege de rook. Een camping bij het natuurgebied is ontruimd en een dierenpension in de buurt moest alle opgevangen huisdieren hals over kop laten ophalen. Door de brand rijden er tot de komende ochtend 9 uur geen treinen tussen Boksmeer en Venray. In de tuin van een huis in Rotterdam heeft de politie een explosief gevonden. Wat het precies is, wordt niet gezegd. De explosieve opruimingsdienst heeft het projectiel opgehaald en laat het ergens anders ontploffen. De politie was naar het huis in de wijk Feyenoord gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. De mensen die in het huis waren zijn gecontroleerd, maar de politie heeft geen vuurwapen gevonden. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Het weer. De komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden. En vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Gouden Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouden Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.